Peace Train. En dan is het natuurlijk tijd voor Pink Wave. Dat weet je, de Acoustic Safe Space for the Queers. Op Radio Centraal 106.7. Dat kan hier niet misgaan. Helemaal niet.

0: Altijd feest hier. Altijd feest hier.
1: Beste luisteraars, het is ik, Vernis. Nis, tegenwoordig wil ik wel aangesproken als Nis. Dus de luisteraars, het is vanaf nu Nis. Het is 6 uur, Pink Wave. Het is 24 juli. Dat betekent een nieuwe uitzending van Pink Wave, de Acoustic Safe Space. Voor de queers, we hebben verschillende gasten uitgenodigd. Waaronder, Anthony, help mij even.
0: Van Antwerp Queer Arts Festival komen Marcia en Esther.
1: Yes.
0: En wie zit er hier al bij ons? Had ik al gezegd dat we kennen lezen de Bordeaux hebben? Moet ze zeker proberen.
1: Ja, want onze Ben van...
0: Ben van Dupen?
1: Ja, Ben van Dupen van...
0: Die is er ook bij ons.
1: Yes, van...
0: Van de partij, yes. Zo zeggen we dat in stad.
1: Dank u, van de partij.
0: Oké, okay, voilà. En dan gaan we van alles met doden. Dan gaan we van alles met doden.
1: Yup. Let's get started.
0: Let's get started.

voilà, terwijl wij ons het hier gezellig maken en de helft van de gasten voor de deur staat en de andere helft hier al is, spelen wij gewoon nog een plaatje. Tot zo!

0: Voilà, voilà, het is hier weer a full house in de studio's. Voilà, welkom Esther, welkom Naas, welkom Marcia, welkom Ben hier bij Pink Wave, de Acoustic Stagebase. Momentje, ik heb uw micro's gaaf nog niet gevonden. Voilà, nu zijn we echt al beter.
1: Kunnen jullie mij horen nu?
0: Nu kunnen ze helemaal horen. Nou. Kun jij jezelf horen ook?
1: Ja.
0: Wel, dat is keigoed. Dus welkom iedereen, voilà, welkom, ook mezelf. De cava die is al geserveerd, zie ik. Dan hebben we toch weer een heel belangrijke vraag van de dag, Esther. Wat vind jij van Canelede Bordeaux?
1: Ik vond het wel lekker.
0: Ja,
1: zo krokant van buiten, een beetje een verrassing als je er zo in bijt. Ik zou de vergelijking met panna cotta durven maken, maar minder extreem. Hè? Panna cotta is echt krak, deze is een beetje subtieler. Maar dan, als je dat binnenste opeet, dat is precies zo gelijk een natte hond of zo.
2: Maar jij bedoelt niet panna cotta, ik denk dat je crème brûlée bedoelt.
1: Nee, ik bedoel, want dat doet krak. Ik bedoel panna cotta, krak. Ah, nee, panna cotta doet geen krak. Crème brûlée.
0: Voilà.
1: De crème brûlée van de koekjes.
0: Geweldig, hè? Ik ben er helemaal zot van.
1: Ik ook wel.
0: En dus, zoals hier de rest alweer geopperd, dat is natuurlijk het beste met thee, maar de Jasper is op congé. Dus is het met schuim aan.
1: Ja, voilà, dat voilà. Is ook goed. Het is wel geen thee die zo keiveel is opgeschonken, maar het is ook goed.
0: Het is goed, hè? Voilà. Maar let's get back to business. Ik heb jullie natuurlijk
1: cheers.
0: Niet voor niks uitgenodigd. Wij hebben namelijk heel wat te bespreken. Waar willen jullie zelf eigenlijk beginnen?
2: Ik heb al een eerste cocktail op begin. Jij mocht lead the way, Anthony.
0: Ja, voor mij is hetzelfde. Het is, zoals de luisteraars ook weten, het is allemaal heel
2: met
0: druk.
2: Dan gaan we niet met oorlog en strijd beginnen dan?
0: Uiteraard. We waren toch al de uitzending ervoor er ook heel een tijd met strijd bezig, dus dat is prima.
1: Waarde landgenoten, luistert naar deze bijzondere uitzending van oorlog en strijd met onze correspondent...
2: Aan het front?
1: Aan het front. Op de barricades. We hebben haar er heel eventjes afgekregen. Hier is... Marcia!
0: Voilà. Ik had het niet beter kunnen inladen. Marcia, ik denk dat dat nu is.
2: Anthony, je hebt mij konden gedaan onlangs van het gevezel in de stad.
0: Ja.
2: Dat die vuile smeerlappen van Voorpost... daar opnieuw met een lelijk PVC-spandoek denken te gaan staan.
0: Ja, dat klopt. Hè. Misschien om het even te duiden voor de luisteraars. Het is niet normaal dat er een betoging is en een tegenbetoging. We kennen dat in Antwerpen van vele zaken. Bijvoorbeeld als er het...
2: Niet abnormaal.
0: Niet abnormaal.
2: Ik moet hier alles rechtzetten.
0: Ja, het is dat. Maar ik ben blij dat we u er daarvoor hierbij hebben. De grote rechtzetter. De rectificator, voilà. Nee, maar ik wil eigenlijk wel zeggen, als bijvoorbeeld als het VNJ betoogt en dan Blockbuster doet een tegenbetoging, dan moeten die mensen van Blockbuster zich wegsteken in de kleinste straten van Antwerpen-Zuid of weet ik veel, terwijl dat die VNJ'ers en die fascisten dan in de binnenstad lopen. Bij de Pride is er iets totaal anders aan de hand en dat is toch wel wat bij mij heel hard opvalt. Als het dan de vleugel, zal ik zeggen, van de politiecommissaris en het... stadsbestuur is, dan kan er alles, en we hebben dus vorig jaar gezien dat Voorpost net naast de Pride zich heeft opgesteld eigenlijk om daar gewoon rellen uit te lokken. Dat is een stevig incident geweest waarbij de mensen van de Pride zijn opgepakt en niet de mensen van Voorpost. En het erge is dat we net hetzelfde hebben gezien op de Hasseltse Pride deze jaar, dat weer is gebeurd. Is dat een goede basis om dat te vertrekken?
2: Ja, alhoewel ik wel niet zeker weet wat je zegt van de politiecommissaris en het stadsbestuur, denk dat dat wel genuanceerder is. Hoe ik het heb begrepen, was de politie, of althans de commissaris die ik heb gesproken, daar ook niet helemaal mee opgezet, met de toelating die dat er vorig jaar is

0: gebeurd. Dus ik zou daar toch wel genuanceerd over willen spreken wat de politie betreft. En ik denk ook in het stadsbestuur zelf, dat zoals rond heel veel dossiers, dat ook niet het volledige college daarin op één lijn zat. Verandert niks aan het feit dat die toestemming is gegeven en dat dat dan heeft geleid tot wat dat heeft geleid.
1: Hè? Moet ik elke rectificatie straks afrekenen?
0: Esther die vinkt.
1: Voilà, dan regelen we dat straks. Hè. Nee, maar het is wel interessant, want ik heb eigenlijk als burgerjournalist van Radio Centraal heb ik toch de politie eens geïnterpelleerd met bepaald hun woordvoerder Wouter Braans met dezelfde argumentatie door te zeggen, toch wel een malaise vorig jaar, dat willen we misschien niet meer, zijn er lessen getrokken. Is er terug een toelating aangevraagd door het VNJ? Zo ja, waar gaat dat dan zijn? En is de veiligheid gegarandeerd? Ja, dat is een beetje een steekspel geworden, een soort van spelletje. Hij heeft dan eerst gezegd, ja, dat moet eigenlijk voor het stadsbestuur zijn. En dan ben ik naar het stadsbestuur geweest en dan zei hij, ja, dat moet eigenlijk voor bij de politie zijn. Dus dan ben ik terug naar de politie gegaan en dan heb ik gezegd van ja, het stadsbestuur zegt, de vergunning wordt bij de politie aangevraagd, die regelen de toelating en de voorwaarden. En dan reageerde de woordvoerder tegen mij en dan zei hij, ja dat is waar, maar we hebben niet de gewoonte om dat te delen. Voilà. Dus dat was dan wel heel spijtig. En dan heb ik gevraagd, ja, maar hoe kom ik het er dan wel aan? En dan zei hij, ja bij mij, maar sommige dingen ga ik gewoon niet delen.
0: Dus wanneer gaan we dat nu eigenlijk horen?
1: Wel,
0: dan, waar dat die mogen staan?
1: Die vraag heb ik dan terug aan het stadsbestuur gesteld, maar daar is nog geen antwoord op gekomen. Voilà. Maar ze zeggen dus, de politie zegt voor bestuurlijke vragen moet ik toch terug bij de stad zijn. Nu, we kennen wel iemand in de raad van de stad, dus misschien moeten we eens horen of dat ieder misschien iets over te zeggen. Hè?
2: Goedemiddag.
1: Dag Ben.
2: Hey. Hoi, ja, ik ben al even bezig met deze dossier. Ik ben zelf, ik ben Ben van Duppen, ik zit in de gemeenteraad voor de PvdA. En ik ben al langer bezig met queerrechten. Maar en zeker dus ook met deze dossier, want ik denk wat we vorig jaar hebben gezien, is wel heel frappant dat er dus een aanvraag was ingediend door Voorpost om een spandoek. En ik denk dat het belangrijk is ook om uit te leggen, er staat dat spandoek staat, er zijn maar twee geslachten. En ik denk dat het doel is...
0: Genders?
2: Sorry?
0: Genders.
2: Nee.
0: Geslacht?
2: Op het spandoek staat gezet. Die voorposters die snappen niet wat dat gender is en geslacht. Die zijn niet akkoord met dat ding natuurlijk. Die hebben zoiets van, kijk, in chromosomen zeggen dat of dat en al de rest is bullshit.
0: Ja.
2: En ik denk dat je daar een strategie in ziet die dat we internationaal eigenlijk zien van extreem rechts, waarbij dat ze gebruik maken van het trans-thema om mensen te verdelen en om ervoor te zorgen dat het moeilijker wordt om echt op te komen voor de rechten van het PvdA de werkende klasse, de 99% noemen, als vooral onder die 99% mensen met elkaar aan het vechten zijn. En dus, wat dat die doen is provocatie, want dat zijn inderdaad 2 of 3 PVC-spandoeken, dat zijn niet de brede, alleen Voorpost, voor zij die dat niet kennen, een extreme rechtse militie eigenlijk, echt, die zich echt organiseert als een militie die daar aan de kant van het Frans Belang is het pas nog die geëerd op hun 50 jaar bestaan of 70 jaar bestaan, denk ik. En Voorpost sprak ook bedankt voor de steun van de partij. We hebben het ook over de partij gehad, dat is al wel een andere partij.
1: Dat is een ander.
2: Maar dus dat wil veel zeggen over de band tussen die twee organisaties. En wat je nu ziet, is dat zij hebben zoiets, wij gaan hier normaal doen en gewoon onze mening geven. Onze verachtelijke mening, maar we gaan die gewoon geven. Maar dat is natuurlijk provocatie, want zij hopen dat mensen daarop gaan reageren. Zij hopen dat mensen daar dingen op gaan doen. Zodat ze kunnen zeggen, weet je, wij de fascisten, wij zijn normaal. Het probleem zit bij de antifascisten. En dus op die manier normaliseren ze dat. En ik vind het dan zeer problematisch dat stadsbestuur dat spel faciliteert eigenlijk. Dat die nu echt gewoon zeggen tegen de organisatie van de Pride, je moet ze toelaten. Waar, daar kunnen we over praten, maar ze moeten in de buurt staan. En als je dat dan vergelijkt met andere zaken, we hebben heel wat protesten gehad voor Palestina. Ik denk dat er zijn mensen die daar zijn komen kijken naar het Shalom Festival, gewoon komen kijken, die een Palestijnse sjaal hadden, die hebben een gasboete gekregen. Wat dat wel heel straf is, want dat is dan zogezegd een tegenbetoging die niet toegelaten is, terwijl dat hier, als het dan gaat over die meningen te verkondigen, zinnen te zeggen, Dan moet dat in het gezicht geduwd worden van de mensen op de Pride, terwijl de Pride een plek is waar de veiligheid voor de hele LGBT-beweging centraal zou moeten staan. En daar gaan ze tegenin. En ik vind dat echt gigantisch problematisch, dat ze dat dat ze dat vorig jaar hebben gedaan en dat ze op dit moment er naar uitzien dat ze dat opnieuw gaan toelaten.
1: Ik vind dat persoonlijk ook heel problematisch, zeker omdat, het is geen geheim dat Mauters de korpschef, zijn broer, N-VA-politicus is en dat hem twee handen op de buik is met de vorige en de huidige burgemeester. Dus ik vind dat ook wel heel frapperend als ze zien dat er zo'n incident is op de bevrijdingsdag van de queerbeweging, dat ze het jaar erop dat terug gaan organiseren. Dat vind ik heel problematisch.
2: Ja, en ik denk dat, Max zou daar wel bij bijtreden, dat dat is in de eerste, dat is in de eerste plaats een politieke beslissing. Hè?
1: Mm.
2: In de eerste plaats een politieke beslissing die dat super problematisch is en waarvan dat je dan je de vraag kunt stellen, vind ik wel van ja. Oké, wie allemaal in dat college, ook al zijn ze het niet allemaal ermee eens, en dat is dan mijn rol, wie allemaal in dat college staat hierachter. En ik heb gelezen dat Lien van de Kelder in het boekje van de Pride expliciet heeft gezegd dat het niet kan dat extreemrechts plaats krijgt. Dus ik hoop dan ook dat ze daar gevolg aan gaan geven, want dat is wel echt een rode lijn, denk ik.
0: Ja, ik wil een beetje wegblijven van wiens broer en... uiteindelijk is dat een politieke beslissing en er dreigt inderdaad een dynamiek te ontstaan waarbij dat iets dat enerzijds nog een beetje marginaal is, gelukkig, in Vlaanderen, die hele ideologie van voorpost, dat dreigt dat gewoon veel groter te maken dan wat het is. Dat dreigt inderdaad dingen op de spits te drijven. Dat dreigt inderdaad te maken dat mensen zelf in confrontatie gaan enzovoort enzoverder. En het is heel vreemd dat bij heel veel andere betogingen, tegenbetogingen, dat op een heel andere manier wordt geregeld. Dus dat is denk ik wel de vraag die dat we... zolang dat het stadsbestuur daar blijkbaar wat verstoppertje in speelt momenteel, denk ik dat dat wel nu de moment is om die vraag al te stellen aan hen. Wat ga je daarmee doen? Want dit begint nu al te leven. Dit zorgt nu al voor een aantal bezorgdheden. Waarbij dat er zeker mensen zijn binnen de LGBT-beweging, die dat heel divers is, die vinden dat voorpost met hun spandoek eigenlijk geen enkele plaats in de stad zou mogen hebben. Persoonlijk, ik spreek in eigen naam, vind ik dat wel. Ik vind democratie en vrije meningsuiting en rechtsstaat vind dat allemaal heel belangrijk. Dus het spandoek zoals ze dat vorig jaar hadden, ik heb daar geen enkel probleem mee dat ze daar ergens mee in de stad gaan staan. Alleen niet dan en daar. En ik denk dat dat wel de vraag aan de stad moet zijn. Hoe ga je om? En dan komt in een veel bredere context. Ik denk dat Ben heel terecht ook verwijst naar protesten pro-Palestina enzovoort. Ik denk dat dat een beetje de vraag is naar dit stadsbestuur. Hoe organiseert je verschil van mening? Hoe organiseert je debat? Hoe organiseert je legitiem protest in uw stad? Hoe zorg je ervoor dat die vrijheid die daar superbelangrijk is in zo'n diverse stad, dat die tegelijkertijd niet doorslaagt in onveiligheid, in een polarisering en een confrontatie, die dat, denk ik, iedereen in deze stad graag wilt vermijden. Hoe doet je dat? En dan denk ik dat in dit dossier dat toch een no-brainer is, dat je dat niet doet door die mensen van voorpost daar op 10 meter te laten staan. Want wat ik heb gehoord, het is op dit moment allemaal maar hearsay, is dat daar waar dat ze vorig jaar zeg maar echt op het parcours stonden op 2 meter, dat ze nu op 10 meter zouden staan, ja, dat is...
1: Op dezelfde plek, hè? Het is gewoon aan de overkant van de straat als de preek aan bezig.
0: Dus dat is echt een beetje onnozel. Ja. En eigenlijk moeten we die vraag gewoon nu stellen, want anders krijgen de komende dagen daar al een beetje een sneeuwbal rond, dat iedereen al wat... dat heel veel mensen al wat geagiteerd beginnen te geraken... Doe dat gewoon niet.
1: Voilà, ik heb het Ben net laten lezen. Ik dacht, ja, ik ben al even radio aan het maken. Ik dacht, ik ga toch mijn mails nog eens checken. En de woordvoerder van het kabinet van Doesburg heeft gereageerd. Ik had hem dan gevraagd na het doorverwijzen naar de politie en teruggevraagd wanneer is er dan wel meer nieuws te melden. En hij heeft mij net gezegd, ik zal het weten te zeggen wanneer dat de procedure is afgerond. Dus er is nog altijd geen zicht op, dat is heel duidelijk.
0: Ja, en weet je, ik vind nu ook een beetje... Ook dat speelt nu wel mee. Hè. Ik denk dat je nu binnen de beweging, dat er wel mensen zijn, ik voel dat zelf ook, die ergens de nood voelen om daar al vragen naar te gaan stellen en daar al een stukje druk op te zetten. Maar ook dat is eigenlijk al met lange tanden. Hè. Want we hebben echt wel wat leukers en beters te doen. En ook dat is iets waarvan dat wij best wel verstandig genoeg zijn om te snappen dat dat ook al meespeelt in een dynamiek waarbij dat je een spotlight zet op iets wat gelukkig al bij al nog redelijk marginaal is in Vlaanderen.
1: Maar, dat is
0: maar ik geloof tegelijkertijd ook niet dat we naïef moeten zijn. Ik denk dat het nog relatief marginaal is, ondanks alle attitudeonderzoeken, waar we denk ik onlangs ook over hebben gehad, Anthony, waarbij dat je bij helaas ook heel veel jonge mensen merkt dat er wel een verrechtsing is en als het gaat over gender enzovoort, toch geen cijfers om vrolijk van te worden. Tegelijkertijd denk ik, we moeten daar ook niet in een al te grote paniek van geraken. Maar waar ik mij wel van bewust ben, is als bij een volgende verkiezing de cijfers nog ietsje zwarter kleuren. En als bij N-VA Bart De Wever niet meer degene is met zijn Chinese muur die dat het allemaal eens zal tegenhouden. Maar stel dat je een keer een kabinet krijgt, Vlaams Belang N-VA. Die gaan niet zo... Dat gaat een lepe boel worden. Hè. Die gaan niet zeggen van, we draaien alle subsidies voor LGBT, dat draaien we allemaal terug. Nee, het eerste wat men gaat doen, is die transgender community eraf rijden. En dat zal de eerste stap zijn, dat men zegt, dit subsidiëren we nog wel, en dat gaan we allemaal niet meer doen, en die woordjes die gaan allemaal in uw dossiers mogen schrappen. En dan worden wel voor een heel moeilijke keuze gesteld, waarbij dat je oftewel heel principieel moet zeggen, hier gaan we niet mee, daar ligt de grens. Maar met dan wel een aantal bijzonder zure consequenties voor een werking die dat dan nog meer dan ooit nodig gaat zijn. Dus ik denk dat we die situatie ten allen prijze moeten vermijden en dat wel maakt dat we daar nu al op een heel verstandige manier wel over moeten spreken en vooral ook die strategie daarachter blootleggen en blootleggen waar dat het in het slechtste geval naartoe kan gaan. Niet om onheilsprofeten te zijn, maar gewoon omdat je kunt dat ook... ik denk dat we wel moeten vermijden dat je gelijk als de kikker in de pot zo langzaam gekookt wordt.
1: Ja, nee, ik ben het ermee eens. Ik ga er nog iets aan toe te voegen, Ben.
2: Ja, ik ben eens met wat Max had over gezegd, omdat ik vind het echt belangrijk dat we er alles aan doen, dat niet normaal wordt dat Voorpost op de Pride zit. Weet je, die waren er vorig jaar, die waren de Hasselt Pride opnieuw. De kans bestaat zeer groot dat die dit jaar opnieuw zijn. En oké, dat begint met letterlijk 5 man een paardenkop en 2 PVC-doeken. Maar die verwerven op die manier een soort van normaliteit. En het probleem is dat ze die normaliteit, dat is hetgeen dat die zoeken. Ze sturen bewust niet de mensen die dat het meest agressief zijn. Dat gaan heel dezekes zijn. Mm-hmm. En, het beste was dat we die konden negeren. Het probleem is alleen, dat gaat natuurlijk niet, dat we die... Alleen, in Hasselt kunnen ze die nog negeren, en ik denk dat dat goed is. Maar in Antwerpen lukt dat gewoon niet meer. Als gevolg van het politieke spel dat de stad daarvan maakt, de manier waarop ze dat vorig jaar hebben aangepakt. En ik hoop dat ze het nu anders gaan aanpakken, maar... Ik vrees een beetje voor.
1: Ik heb daar ook aan gedacht eerder, dat het toch wel, dat is toch heel schrijnend. Als je de machinaties ziet dat erachter gebeuren, nog eens het steekspel nu door mij te verwijzen naar de politie en dan terug naar het stadsbestuur en noem maar op. Terwijl dat effectief, dat zijn oudjes die hun leven kleuren met de VTM, die dat de Voorpost dan die een dag op straat zitten. Die mensen worden ook maar gebruikt. Hè. Dat is heel duidelijk.
2: Ja, ja, ja.
1: Nu, dat gezegd zijnde, ik stel voor, want Marcia, jij moest nog ergens naartoe, gaan we toch eens terug gaan over wat de Antwerp Queer Arts Festival nog allemaal op het programma heeft staan deze zomer.
0: Ja, wilde jij aanvullen, Esther?
3: Ik heb,
0: of zelfs misschien starten, wat wij nog allemaal gaan doen.
3: Je overvalt mij een beetje, nogthans, ik zit hier ook, hè. We hebben een zeer gevuld programma.
1: Doe het op uw gemak. Het is hier altijd op het gemak.
3: Dus de aankondiging van het Antwerp Queer Arts Festival. We hebben een zeer druk programma. We zijn eigenlijk al bezig sinds, als ik me niet vergis, 19 juni. Met een tentoonstelling in Kunsthal Extra City. Die je donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag kan bezoeken, waarin 12 van onze eigen kunstenaars tentoonstellen. En met eigen kunstenaars bedoel ik kunstenaars die ook vrijwilliger zijn bij het Queer Arts Festival. Die ooit eens een performance of een optreden hebben gedaan bij ons of iets hebben tentoongesteld. En zijn blijven plakken als het ware, zeg maar. We hebben een workout sessie, calisthenics.
0: Niemand weet goed dat je dat moet uitspreken. Zo die
3: calisthenics.
0: Calisthenics. Zo die parkjes waar dan meestal hele stoere mannen zo staan pull-ups en zo te doen.
1: Ik moet altijd aan Venice Beach denken. Ah, ja. Dat is wat je bedoelt.
3: Ja, dat is
0: een collectief uit Berlijn. Feminist Spaces. En die, Die houden zich eigenlijk bezig met publieke ruimte terug toe te eigenen.
3: Ja,
0: en vooral door het gebruik van sport. En dus zo'n plek die dat eigenlijk heel macho en heel masculin is. Dat zal in drag en met lip-sync en zo.
3: Ja.
1: Zoals gezegd, ik zie er zelf ook heel hard naar uit. Want het is niet alleen niet lang niet meer, maar het is ook vlakbij de studio's hier.
0: Ja.
3: Ja, het is hier niet zo ver van. Eerder dichter bij het Mucca, denk ik. Dat
1: het is die kant op.
3: Het is die kant op, ja.
1: Ik weet niet
3: dus
1: of dat
3: dat is 1 augustus van 3 tot 5:30. Zijn jullie uiteraard allemaal welkom om mee een sprongetje op de kaaien te zitten.
0: Ja, en sowieso zo de details van heel het programma. Allee, vertel rustig verder, hè, Esther. Maar zo de details van de uren, et cetera, staat allemaal
3: op de website.
0: Op een door Esther super strak vormgegeven website. Mag ik zelf nog iets zeggen over 4 augustus?
3: Mocht jij zelf nog iets zeggen? Dat is de eerste keer.
1: Jij mag
3: nog iets zeggen.
1: We hebben nog een kwartier.
3: Hela, Anthony, maar jij wil nog iets zeggen.
1: We hebben nog een kwartier tijd. Alles kan hier gezegd worden. Alles kan hier gezegd worden.
3: Ja, Marcia, doe maar.
0: Ja, maar nee, maar ik overviel u. Ik wil u, ik ben wat tijd.
3: Zeggen, was het deze?
0: Nee, dit is het nog niet. Dit is de inleiding. Maar ik wou u wat tijd geven, omdat ik overviel u. En je wou dat programma nog even doornemen.
1: Het is wel liever een spreekstok, om het gemakkelijker te maken.
3: Ja, dan
1: doe
3: je het balletje
1: vast. Dat kan ook, hè.
0: Ik denk een slaapstok, Esther.
3: Nee, ik denk, Marcia, wil jij nog iets zeggen? Wilt iedereen even zwijgen, dan kan Marcia ook iets zeggen.
0: Ja, ik wou graag nog iets zeggen.
3: Hallo, ik ben Marcia.
0: Ik kan graag niet zeggen.
1: The floor is yours. The floor is yours.
0: 4 augustus is er de openingsreceptie van Antwerp Pride. En dat is naar goede gewoonte. Is dat in een hele mooie plek vol decorum en zo. Op het stadhuis. Op uitnodiging. En ik denk ook met veel kava en zo. En vorig jaar hebben we een actie gedaan vanuit ons festival rond Gaza. Aan de zijkant van het stadhuis. Hè? Want zoals dat je weet, mag in de meeste democratieën kun je gewoon bijeenkomen op de Grote Markt, maar in Antwerpen kan dat niet. In Antwerpen mogen we van geluk spreken als dat naast het stadhuis kan. Maar we hebben dus een aanvraag gedaan om net zoals vorig jaar een actie te doen naast het stadhuis. Dat zal dit keer niet rond Gaza zijn zoals vorig jaar, maar rond LGBT-beleid. Omdat er toch wel wat mensen zijn in de stad die er echt wel naar op zoek zijn en die zich nog herinneren dat een Pride, dat ergens over ging, dat dat een betoging is, een protest is, dat daar al wel eens er misschien nog werk aan de winkel is. En die missen dat wel wat. Ook Antwerp Pride zelf heeft een verleden. Bart Abeel, die ik heel graag mag en waar ik veel respect voor heb, die heeft jarenlang Human Rights Friday, symposia. In een verkiezingenjaar, dan werden er nog politieke debatten georganiseerd. Ik lees nu in het boekje van de Pride dat men daarmee gestopt is. Ik vind dat jammer. Men is daarmee gestopt, lees ik, omdat er eigenlijk geen volk naartoe kwam. Vind ik ook jammer, omdat ik denk dat als je dat nu eens op een frisse manier probeert, dat best wel kan lukken. Vorig jaar aan het stadhuis waren er toch een 300-tal mensen en hebben we daar heel veel pers mee gehaald. Dus ik denk dat zeker kan, dat mensen daar ook echt nood aan hebben. We gaan het over LGBT-beleid hebben. Ik hoop van ganser harte dat wij toelating krijgen. Als je nog eens mailt, Anthony.
1: Ik zal nog eens mailen.
0: Hoor eens even. Of,
1: ik ken hem nu toch.
0: Want ik weet ook nog niet waar wij mogen staan, eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoor eens als je wilt. Dus ik hoop dat wij naast het stadhuis een plek mogen krijgen. En we zijn dan nu wat vorm aan het geven welke vragen voor de stad we hebben rond LGBT-beleid. Omdat het... Ik hoor veel mensen wel zeggen, het is nog nodig en we moeten onze rechten niet vanzelfsprekend nemen. Maar het gaat verder dan dat. Het is niet alleen nog nodig of we moeten onze rechten niet vanzelfsprekend nemen. Er zijn nog dingen die beter kunnen. En je hoeft echt niet weggezet te worden als een of andere oude zaag of zo, of een zure, dat je dat nog durft aankaarten. Ik ben dat ook wel beu, wat vanuit N-VA ook soms wel gebeurt. De Fons Duchateau heeft er in het verleden eens gezegd van, we leven hier in zo'n schone hoek van de wereld, waar LGBT's, België nummer 1 in de wereld, dan kan België wel genoemd worden, nummer 1 in de wereld op die rankings en zo. Maar toch moet er vanuit die beweging altijd maar gezaagd worden. Dus dat vind ik een beetje vervelend, dat als je eigenlijk niet meer doet dan wat het als middenveld je job of je roeping is, om te zoeken naar waar kunnen er nog dingetjes beter. Hè? Zo niet meedoen aan de zesjescultuur, maar zoeken waar dat nog beter kan, dan is dat plots wel zuur. Ik vind dat niet. Dus we gaan het over een aantal dingen hebben die dat nog veel, veel, veel beter kunnen, waaronder bijvoorbeeld veilige opvang voor queer jongeren, wat in Antwerpen een heel groot probleem is en wat veel breder is dan enkel queer jongeren. Hè? Als je als ouder of als voogd of als opvoeder, als je ooit eens de pech hebt gehad, en dat geldt voor veel mensen, om in je eigen gezin of in de professionele context jongeren te hebben die nood hebben aan een opvang omwille van problematische situaties thuis, dan zie je hoe penibel dat is voor iedereen, voor elke jongere in deze stad. Maar als je dan ook nog eens de pech hebt om bijvoorbeeld gender non-conform te zijn, of een migratieachtergrond te hebben, of een aantal kenmerken die dat je extra kwetsbaar maken, dan wordt dat nog moeilijker. Want zelfs als die opvangplek er dan is, gewoon die plek, dan is die niet veilig voor jou in zo'n groepsopvang. Dus dat is om er één ding te noemen, iets waar we toch over willen hebben en de vraag wel willen stellen aan de stad van wat doen jullie daarom, daarover? Want het mag toch iets meer zijn dan enkel feest en regenboogvlaggen en vieren dat we hier al heel veel bereikt hebben. Je mocht toch altijd een beetje ambitie blijven hebben en al zeker de mensen die dat daar toch voor verkozen zijn en daarvoor betaald worden om zich daarmee bezig te houden.
1: Is er een soort van ASA-tekst, een ASA-platform of een soort van forum waar de partijen zich kunnen achterscharen of het stadsbestuur? Of hoe zie je dat?
0: Nee, en ik weet ook niet, maar we moeten dat ook in onze eigen groep nog een beetje bespreken. We hebben tot hiertoe niet echt een traditie als Queer Arts Festival om echt zo met een heel strak eisenplatform te komen. Ik denk dat dat iets is dat misschien eerder bij een Reclaim Our Pride of zo zou kunnen passen. Bij ons is dat toch meer, denk ik, een aantal vragen stellen, een aantal thema's op de agenda zetten, voldoende concreet, dat dat niet wollig is, maar toch met een zekere openheid, waar nog over gedebatteerd kan worden. En eerlijk, het is ook mijn job niet, het is onze job ook niet om met een... om nu eens echt te gaan uitdokteren, wat is dan op maat van deze stad het meest realistische en haalbare, rekening houdende met allerlei afwegingen? Dat is hun job. Ik denk dat iedereen eigenlijk gewoon al content mag zijn.
1: Dat de vinger op de wonden wordt gelegd.
0: Ja, dat er nog een middenveld is dat zich ermee bezig wilt houden om de kritische partner van dat stadsbestuur te zijn. Maar we zijn wel bezig met een postkaart ontwerpen. Vorig jaar was er een brief van Saskia de Koster en Angelo Thijssen. Ja. Er zat ook geen eisenplatform in, maar kaarten gewoon ook wel iets aan. Hè? En benoemde denk ik ook op een artistieke manier wel een aantal problematische zaken. En die postkaart, er zullen wel een aantal vragen komen. Ja. En ik denk dat wij ervoor openstaan als een stadsbestuur of andere actoren daarop willen voortborduren. Dan willen wij daar graag verder over in gesprek gaan. Ik heb dat zelf in contacten met het kabinet ook al wel gezegd, rond een aantal thema's. Als men daarmee bezig is, wij willen altijd mee een gesprekspartner zijn. Maar ieder zijn job. Wij zijn niet de studiedienst van de PvdA.
1: Of van het stadsbestuur. Van het stadsbestuur. Zo is het maar. Nu, ik wil daar toch even op ingaan. Esther en Marcia, sinds kort is er heel veel liefde tussen Pinkwave en Antwerp Queer Arts Festival. Zeker sinds Beats of Life. Hè. Ik zeg het ook juist. Zo is het. We hebben elkaar gevonden. En dus wij dachten, misschien moeten we dan met die actie ook maar eens iets doen. Dus... hoe gaan we dat doen? Ik kan live, ik weet dat ze in Tsjechië een technieker is om meeluisteren.
0: Ah ja, je ging live uitzenden.
1: Ja, live van op een betoging is voor mij nog altijd heel moeilijk. Misschien kunnen ze me daar toch wat bijstand in geven. Maar wat ook zou kunnen, is dat we het uur ervoor of het uur erna gewoon hier afspreken. Dan moeten we misschien nog eens bekijken of dat we het echt... Wat we ook zouden kunnen doen, is dat we ergens een plekje hebben op de Grote Markt, zouden we daar ook wel een tijdelijke studio kunnen maken.
0: Ah ja. Op de Grote liefde? Markt of naast?
1: Ja, naast. Hè?
0: Maar mag niet, hè?
1: Ik moet ergens stroom hebben. Hè? Dus wel in een van de cafés, bevriend
0: café.
1: Maar
0: ik heb in het opmerkingenveldje van de aanvraag, ik heb wel gevraagd of dat we elektriciteit kunnen krijgen.
1: Ah, dus dat is al een begin.
0: Ja.
1: En, als ik dan iemand anders hier in de studio krijg, dan kunnen we dat wel live doen, denk ik, vanop de betoging.
0: Ja, daar rekende ik wel op.
1: Voilà.
0: Want
1: ik ging dat regelen met bestuur, maar ik wist het juiste uur nog niet. Dus misschien bij deze het juiste uur.
0: 8 uur.
1: Dat is dan bij deze afgesproken.
0: En ik vind het wel fijn om ietsje eerder te starten, hè?
1: Ja. Ah ja, nee, natuurlijk.
0: Dat we zo
1: een
0: uur kunnen of een half uurtje ervoor starten. Dat we wat kunnen opwarmen samen.
1: Doen we van 7 tot 9.
0: En we doen van tot 9? Ah ja, van 7 tot 9. Laat ons dat zo doen.
1: Voilà.
0: En kun je, als jij tussendoor wat muziekjes draait, gaat dat allemaal niet in de toestemming. Ja, en we gaan wel moeten opletten, want ik heb echt gezegd van 8 uur tot 8 uur 45. En ik heb wel schrik dat als we ons daar niet aan houden, dat waterkanon komt.
1: Ik ga zien dat er hier iemand in de studio zit en dat er een connectie is live van op de betoging. Maar dan moet die connectie van op de betoging moet geen 2 uur duren.
0: Nee, maar ik wil zeggen, kun jij tussendoor, zo om 7:45, zo gelijk als dat...
1: Toen met Beast of Life in C moet dat lukken, ja, dat is niet zo'n probleem.
0: Dat jij al de, hoe zeggen ze dat, de opwarmer zijn?
1: Voilà, dat denk ik zeker. Maar zijn de ene grote opwarmer hier raak.
3: Ik heb een ding, hoe noemen ze er? Break stuff!
1: Ja, en ik stel voor dat we Sophie Straat ook draaien, maar dat is maar een kleine...

Ja, je hoorde daar de begintune van een ander programma, Antwerpis. Maar dit is Ecologica, met aandacht voor sociaal-ecologische kwesties en muziek. En ja, we zijn er een beetje laat bij. We hebben nog eens niet aan onthaasting gedaan, ik weet wel. No time to waste, maar ja, ik heb die veerboot gemist. Tjoe toch. Ik ga hier nog even die nachtmachine verder laten draaien en een cd'tje opzetten. Wat denk je daarvan?

0: come to see.
1: So
2: yeah.
1: So far for our technical abilities.
2: Daar ging even iets mis, maar dat is natuurlijk radio live maken.
1: Ik zal het opzoeken, want we gingen.
2: Nee, we gingen niks. We gingen een cd'tje opzetten. Hè. Iets van Wim de Kranen heb ik hier. Breek uit jezelf. Ja, hier komt het.

Kapitein Fik, daar had onder meer... daar had Wim de Kraan het onder meer over. Kapitein Fik, ja, zou die niet zoveel hitte geven of zo? Misschien wel overdreven hitte. Overdreven hitte, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Want er zijn toch wel wat overdreven hittetemperaturen over ons, neergedaald. Op ons neergedaald, hoe zeg je dat? Op ons neergedaald deze zomer in Europa. En de gevolgen daarvan, ja, daar gaan we het wel over hebben. En ja, die klimaatontwrichting, dat heeft er natuurlijk mee te maken. Wat gaan we daaraan, doen? Verwacht niet alle antwoorden vandaag natuurlijk. Voordat we daaraan beginnen, gaan we iets van Tuxedo Moon draaien. Hè? Tuxedo Moon, what use...

René Binamé was dat. René Binamé en Tuxedo Moon. Ja, twee groepen die wel eens regelmatig zo het mooi weer hebben gemaakt in het Brusselse. En René Binamé hoorde je met het lied Revolte. Dat verscheen 40 jaar geleden. 40 jaar geleden. Waarom dan? Wel, omdat het dan 1986 was. En dat was 50 jaar na de Spaanse Revolutie. En ja, ze hebben daar dan een cd aan gewijd, die Spaanse Revolutie. Intussen zijn we 90 jaar Spaanse Revolutie. En ja, je hoort dat wel, of je ziet dat wel soms terugkomen zo in de media. Van, ah ja, 90 jaar geleden. En dan is er ook die driejarige burgeroorlog gekomen. Ze noemen dat burgeroorlog. Dat is ook een beetje een omstreden term in dat verband natuurlijk. Sommigen zeggen zelfs dat de Tweede Wereldoorlog toen al begonnen is. Ja, er valt iets voor te zeggen natuurlijk, maar ja. Normaal gezien, iedereen zegt nog altijd dat die in 1940 begonnen is. Maar 1940, dat is lang geleden. We zijn intussen 2026. En ja, hoe zit dat nu eigenlijk met die overdreven hitte en wie daarbij gestorven is? Ik zal eens even iets voorlezen. Hè. In Nederland stierven 15% meer mensen dan normaal. Bij ons 48% of 2000 extra doden. In Frankrijk, dat enkel voor de laatste week van juni als cijfers heeft, 35%. En dan bij ons, ja, dat wordt dan België. Hè. België, 48%. Meer doden dan normaal. 2000 extra doden. Terwijl in Amsterdam en Parijs, lees ik hier, cultuschuiloorden openden en ook andere Europese steden en landen hittecrisisplannen uitrolden, maanden onze beleidsmakers ons aan voldoende te drinken en schaduw op te zoeken. Hulpdiensten raakten overstelpt door een gebrek aan coördinatie. Ambulanciers troffen in bloedhete woningen mensen aan die dood in de zetel lagen. Dat krijg je wanneer een land de klimaatverstoring nooit ernstig neemt. Ja, een stevige mening van iemand van de morgen. Hè. Hoe heet ze ook alweer? Barbara van den Bussen zeker. Ja, die heeft wel af en toe een stevige mening rond het klimaat. Ja, wat doe je er tegen? Een airco zetten zeker? Of ja, wat doe je er tegen? Even, eerst nog wat muziek draaien. En dan gaan we het er verder over hebben. Resonant Dusk. Resonant Dusk.

Autumn's Grey Solace was dat. En merci aan Stefania voor deze tip. Als ze zou aan het luisteren zijn. Stefania, ik weet niet of ze dat doet. Wat als het aantal insecten verder instort en bestuiving van fruitbomen en landbouwgewassen steeds problematischer wordt? Wat als droge zomers niet langer uitzonderingen zijn, maar de nieuwe norm? Wat als valleigebieden en kustpolders niet langer vrijblijvend als open ruimte kunnen worden beheerd, maar noodgedwongen permanent moeten functioneren?

is, maar wel de natuur. En dat je daar dus ook niet zomaar mee zolt met die natuur. Ja, de natuur radicaal. Misschien zijn we wel de natuur steeds meer radicaal aan het maken als mensen. Misschien is het dat eerder. En dan ook wel, ja, mensen met veel macht en de grote bedrijven en zo, die hebben daar wel, die hebben daar wel veel in de pap te brokken gehad, denk ik. Oké. Zullen we even gaan naar Gunther? Gunther is een lid van de groep Dendermonde. Dendermonde die stonden onlangs hier nog in de Kafka. Hè? Die zijn uit deze regio. Even luister naar dit lange lied. Gunther. Hier komt het.

0: De band Dendermonde, onder meer met Elko Blijweert. Ja, die kent u misschien wel. Hè. Die deed onlangs ook een grappig solo optreden bij Muziek in de Wijk op het Krugerplein hier in Borgerhout. En misschien kent u hem ook wel van het Kralenspel. Een radioprogramma hier op dinsdag al heel lang op Radio Centraal. Check it out, zou ik zeggen. Zullen we ook nog wat bij Radio Centraal helemaal blijven? Want er was onlangs ook een interview met iemand van Bos Plus. Hier op zaterdagmiddag tijdens het programma Redactietijd. Dan hebben ze altijd wel van die interessante interviews tussen 12 en 2. En dat interview met iemand van Bos Plus, dat was er zo een. Dat ging over de gevolgen van al die bosbranden tegenwoordig en zo. Pieter van de Sippe, ik hoop dat ik het juist uitspreek, Sijpe of Sippe, van Bos Plus. En zullen we er een minuutje van laten horen? Niet meer, want dan wordt het te veel herhaling. En je kunt het ook helemaal beluisteren, dat interview op redactie.radiocentraal.be. Hoe zit dat, de gevolgen van die bosbranden tegenwoordig?
1: Natuur, ik wil zeggen, ecosystemen en bossen en andere natuur hebben een zekere veerkracht. Ze zijn wel in staat om daarmee om te gaan en om zichzelf te herstellen. Op termijn gaat dat altijd, zal het sowieso wel hersteld geraken. Er zijn ook bepaalde natuurtypes die als vuur nodig hebben, om zo te zeggen, bijna, om voor hun groeicycli. Er zijn wel een aantal boomsoorten wereldwijd die vuur zelfs nodig hebben om zich te kunnen voortplanten. Maar dat zijn die natuurlijke processen. Maar wat we nu zien gebeuren is dat door klimaatverandering, door de stijgende temperaturen, dus de hitte, langere droogte, worden die de bossen en die andere natuur worden steeds kwetsbaarder. Hè? Op het moment dat er dan een vonk is of dat er vuur ontstaat, ja, worden die branden veel sneller, veel heviger. En dus dat maakt ook dat bossen minder tijd krijgen om te recupereren, om te herstellen, omdat de volgende brand eigenlijk al bijna op de loer ligt, om het zo te zeggen.

Alas Barricadas, een lied van de CNT. De CNT, Confederación Nacional del Trabajar, of zo. Ja, mijn Spaans, sorry. Maar het was dus een syndicalistische, revolutionair-syndicalistische vakbeweging uit de jaren 30 in Spanje, met miljoenen leden. En ja, je hoorde daar dus een lied van om mensen op te roepen de barricades op te gaan. Ja, het heeft uiteindelijk toch niet veel zoden aan de dijk gezet. Er waren de fascisten en hun contra-revolutie en de Stalinisten hebben er ook een echt slechte rol in gespeeld en zo in die Spaanse burgeroorlog. Zwat, dit is geen geschiedenislesje, dit is Ecologica, een programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Maar we hadden het zo'n beetje over de roots van anarcho en het anarchisme met die CNT, dat er revolutionair syndicalisme met allerlei libertaire invloeden in. En ja, die Roots of Anarcho, daar bestaat ook een lied over, hè, met die titel van een zekere Absent Rose. En daar gaan we nu naar luisteren.

Absinthe Rose met iets uit 2015 uit het album Black Earth. Ja, en wie er ook veel door anarchistische ideeën geïnspireerd is geraakt met de tijd, dat is Peter Storm. Ook wel gekend als Egel, en die heeft zo een blog, peterstormt.nl. En daar lees ik het volgende op. De hittegolf van juni 2026 ligt achter ons en de doden worden geteld. Een greep uit de oogst. Duizend doden extra in Frankrijk, toegeschreven aan de hitte. Ruim 1000 sterfgevallen gelinkt aan de weeromstandigheden. De hitte dus. In Spanje 480 extra doden in Nederland vanwege de hitte. 1222 sterfgevallen boven het gangbare sterftecijfer in België. Naar schatting 5120 hittegerelateerde sterfgevallen in Duitsland. Dat telt zoal aan tot meer dan 9500 doden vanwege die hittegolf. En dat schreef hij dus op zondag 12 juli. Nu, die telling zal zeer incompleet zijn, besefte hij toen al, want ik mis, schrijft hij, cijfers uit Engeland, Polen en andere landen die door de schroeihitte niet zijn overgeslagen. En dit zijn dus sterftecijfers vanwege klimaatverandering. Ene klimaatverandering die gevolg is van de uitstoot van broeikasgas en andere destructieve menselijke activiteiten. Er is al lang geen serieuze twijfel meer over deze samenhang. Ja, ja, het jaar 2026. Het is iets om nostalgisch van te worden bijna. Het is niet omdat we nostalgisch zijn dat we het volgende lied gaan draaien. Water en brood. Fabien Collin, Water en brood.

Het klinkt heel sterk als Bob Dylan, deze Fabien Collin, die hier in het Antwerpse in de jaren 60 het mooi weer maakte als muzikant. Daarna een heel andere weg is opgegaan, heb ik vernomen. Daar gaan we het niet over hebben. Wel over minderheidsgroepen, want die worden vaak zwaarder getroffen als de hitte door het land raast. De intersectie van klasse, handicap, gender en etnische achtergrond vergroot hun kwetsbaarheid en maakt duidelijk dat hitte een kwestie van sociale ongelijkheid is. Hittegolven treffen hoofdzakelijk mensen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. De temperatuur is overal dezelfde. De mogelijkheden om ze te ontlopen zijn dat niet. Aldus een Josse Cornette in een opinietekst voor de Standaard. Ja. Wat zal ik daar meer over zeggen? Ja, ik ga er niks meer over zeggen. Ik ga naar Fred Angst. Fred Angst en een lied waar Janis van Coppenolle op zingt. Het lied Idioten. Idioten van Fred Angst.

0: een lied dat eerder dit jaar uitkwam. Die Idioten. Zo heet dat lied. En wat er ook niet lang geleden uitkwam, dat was een nieuw boek van Tine Hens. Met de titel Archief van Mogelijk Verlies. Tine Hens, die stelt, als we ons de rijkdom van de natuur voorstellen, vertrekken we van het beeld uit onze kindertijd. Dat is de zogenaamde baseline, het eikpunt. Als de natuur verarmt of verschraalt, verandert die baseline voor mij. Maar voor de volgende generatie kinderen vormt die verschraalde natuur de nieuwe baseline. Die beseffen amper wat verloren ging. Het vertrekpunt van het natuurbeeld is dus verschoven. In de ecologie heet dat fenomeen de shifting baseline. En het beschrijft hoe moeilijk we ons kunnen voorstellen wat er ooit was en wat verloren ging. En net dat verlies wil Tine Hens tegengaan met haar boek. Want, stelt ze, als je beseft wat we al verloren zijn, ben je veel meer gemotiveerd om er iets aan te doen. En opdat we dus zouden onthouden hoe de natuur op een bepaald moment in de tijd eruit zag, moet je archiveren, vindt Hens. Die is van opleiding ook historica. Beter registreren wat er nu is om het daarna te ontsluiten en lezers in beweging te krijgen. We zijn de gletsjers en de sneeuw, de olm en al die andere dingen aan het verliezen, zegt Hens. En willen we dat of vinden we het toch erg en gaan we er dan iets aan doen? En Tine Hens, ja, die vindt dan dat er een heel andere levensstijl van mensen moet komen, onder meer. Dat gaat dan over vleesconsumptie en zo van die dingen. Archief van Mogelijk Verlies. Zo heet dus dat nieuwste boek van Tine Hens. Ja, we gaan zo stilaan naar het einde toe, hè, van dit programma. Zullen we nog eens iets uit de jaren 70 draaien? Toen veranderde er heel wat in de regio van New York. In de muziekkringen, hè, de punk kwam op en zo, een andere esthetiek. En Talking Heads, die hebben een optreden gedaan in Max's Kansas City in New York City in oktober 76. En ze brachten daar een lied. En dat is oorspronkelijk van The Modern Lovers. Je kent dat misschien, The Modern Lovers, met Jonathan Richman en zo. We gaan daar eens iets van laten horen, hè, van wat ze daar dan brachten in 76. Talking Heads, Pablo Picasso. Hier komt het.
1: We're going to do a song that we have not done before and we will probably not do again. It's not our song, it's not one that we wrote, you know. But I'm sure you'll all recognize.

Hola, querido amigos. Buenas noches. Goedenavond. Tijd voor Hot Love op Radio Centraal. Het is 9 uur gepasseerd op de vrijdagavond op de 106.7. Oftewel, luistert u via de streaming. Esta noche vamos a París. We gaan opstappen, we wandelen wat in Parijs. Nog wat andere leuke fragmentjes. En ook nog wat muziek van de Residents. Daar was ik enkele maanden geleden mee begonnen. Het album Residents, de commercial album. Een album waar 40 nummertjes op staan. 20 op de A-kant, 20 op de B-kant. En elk liedje duurt 1 minuut. De eerste helft heb ik al erdoor gespoeld. Nu dus het begin van de tweede helft van nummer 21, 22, 23, 24, 25, 26.

ik iets drinken in de kroegjes in de buurt. Marie is 30. Zij heeft hele brede schouders en haar enorme tieten vragen om een BH. Maar Marie durft geen winkel binnen te gaan en haar maten nemen. Dus laat ze goed maar zitten. Ze heeft een haakneus. Lippen heeft ze ook niet en haar tanden staan heel ver uit elkaar. Al haar tanden. Marie's benen zijn heel dun. Geen kuiten. Zowel zomers als winters draagt ze een zwarte broek en een zwarte cape met een reusachtige kraag die ze opzet om haar smoel te verbergen. Marie is niet lelijk, ze is monsterlijk. Ze weet het en het kan haar geen moer schelen. Ze heeft maar één droom. Een dikke buik. Gamel zegt de hele tijd dat hij alles neukt als er maar een gat in zit. Zelfs een harig skelet. Monsterlijke Marie zegt dat ze geen mannen kan vinden om haar te naaien en zwanger te maken. Ik zeg tegen Gamel, ze is een beetje lelijk, maar heel aardig. Ze laat zich zonder problemen pakken. Ik zeg tegen Monsterlijke Marie, hij is groot, bruin, een knappe bink, dat klikt wel. Waarschuw me als je zover bent. Ik heb schone lakens op het bed gedaan en de kussens opgeschud. Dat was niet nodig. Monsterlijke Marie heeft zich op het tapijt uitgestrekt. Ze wacht. Gamel komt glimlachend de kamer binnen. Zijn glimlach verstrakt. Ik schenk iets te drinken in om Gamel op te beuren. De whisky doet hem goed. Ik kus Monsterlijke Marie op de mond en lik de tepels van haar enorme borsten. Gamel heeft zijn broek laten zakken. Hij betast zichzelf om zijn pik stijf te maken. Hij heeft problemen. Mijn tong tussen de dijen van Monsterlijke Marie. Het werkt. Gamel krijgt de stijve. Monsterlijke Marie heeft zich met een goedkoop stukje zeep gewassen. Mijn tong prikt. Ik smeer hem naar de badkamer. Ik spoel mijn mond en wacht.

enkel tussen de bomen van het bos. Geen zin om te kotsen, maar kan niet langer op mijn benen staan. Ik leun tegen een boom en laat me op de grond zakken. Ze komen eraan. Ik weet niet hoeveel. Ze zijn wazig. Mijn hoofd is een draaimolen. Kermis. Handen op mijn buik. Handen op mijn lichaam. Die mijn plooien uittrekken. Het moet koud zijn, maar ik voel niets. Enkel een pijnlijk gevoel tussen mijn benen. Mijn geheugen laat me in de steek. Kom maar. Natte ochtend, stil, op mijn huid witachtige korsten. Mijn broek ligt er nog, mijn jasje vind ik niet terug. Een beetje bloed tussen mijn benen. Vooral niet janken. Gewoon jezelf haten.

zink. Ik klamp me aan Nono vast om niet te zinken, maar hij zinkt ook. Ik weet niet of ik Nono meetrek of dat hij mij onderduwt. Het is vast en zeker het eerste. Ik mol alles. Ik ben altijd een moller geweest. Maar Nono leek in het begin een boom van een kerel. Onwankelbaar. Ik zou er vandoor kunnen gaan, alleen verder zwemmen. Maar waarheen? De boulevard. Soms mis ik de boulevard. Daar klampte ik me nergens aan vast. Dat was eenvoudiger. En die slappe lul van een Tunesiër. Het is echt een slappe lul. Nono laat zich nooit besprengen. Dus neukt hij die smerige reet. Ik weet zeker dat hij een vuile kont heeft. Ik waste mijn kont altijd wanneer Nono me besprong. Zelfs op de boulevard had ik een schone kont. Behalve op het einde, toen ik in de uitverkoop was. Ik ben een stuk vuil, meer niet. En die verdomde angst in mijn binnenste, dag en nacht. Het komt plotseling opzetten. En waarom jank ik? Zonder enige aanleiding. Ik jank.

hoofd tussen mijn handen. Op handen en voeten, op het tapijt. Ik schreeuw, gewoon schreeuwen. Je laat je broek zakken, je spreidt je benen. Je biedt je mond en je billen aan. Verdomde en waardeloze maalstroom. Bezoedelingen om jezelf te vergeten. De rue Béranger. Wankelend loop ik de trappen op. Zin in een lange nacht zonder herinneringen. Ik ga lang uit op het tapijt liggen. De laatste cocktail.

Het is net een processie op het grote doek. Een dikke vrouw met een zwarte jurk en een zwart knoetje. Ze houdt een schooltas in haar linkerhand. Achter haar een jongetje in een grijze boezelaar. Hij loopt met gebogen hoofd en draagt een ezelsmuts. Op zijn borst hangt een opengeslagen schrift. De lucht is geel, de huizen van het dorp bruin. Het doek heeft maar drie kleuren. Bijna een sepia-foto. Rechts een zittende hond. Hij kijkt naar de jongen en de dikke vrouw in het zwart die voorbij lopen. De hond is een bastaard. De jongen is groter geworden. Hij zit op een trap, een grijze doek in zijn linkerhand, waarmee hij ook een spijl van de trapleuning vasthoudt. De rechterhand rust op een tree. De trap maakt een draai en de leuning verdwijnt in het licht. Misschien een open deur. De muren zijn bruin, heel somber, de trap ook. De huid van de jongen is wit, gezicht en knieën. Hij kijkt me aan. De jongen leunt tegen een muur, de handen op zijn rug. Hij staat er een profiel op. Hij kijkt naar de man in het witte overhemd. De man staat er frontaal op, stoer. Hij welt zijn vuist terwijl hij het kind aankijkt. Hard. De muur is vuil geel. Sporen van behang. Een zwak licht tussen de jongen en de man. Het verlichte vuist. De jongen heeft een uitdagende blik in zijn ogen. De nacht is van een ontzettend sombere kleur blauw. Omheffen. Flarde nacht. Aan iedere kant van het doek gekartelde partijen zwart. Langs de partijen vormen een paar gele veegjes een woord. Hotel. Een achtergrond zonder diepte. Kleuren zonder kleuren. Een muur. En op die muur graffiti. Vrede in Vietnam. US, go home. Sharon. Ik haat gamellen, proletariërs, smeerlappen. De muur is gescheurd. De scheur is zwart. De jongen heeft vast en zeker zwarte vingers gekregen van de gescheurde muur.

haalde zijn schouders af. Ik ben gewoon razend omdat hij in mijn kont klaarkwam terwijl ik hem vroeg dat niet te doen, zei Greg. Wie weet wat hij onder de leden had. Het deed ook pijn, maar ik heb niet gebloed of zo. Ik kwam natuurlijk niet klaar en dat kon hem geen zak schelen, waar ik ook echt helemaal van baalde. Toen hij klaar was, zei hij dat ik me snel moest aankleden. Ik denk dat hij bang was dat zijn vrouw thuis zou komen. Ik keek naar de tafel en Greg schepte nog wat eten op zijn bord. Ik denk dat ik, als mij dat zou overkomen, niets anders zou kunnen doen dan zelfmoord plegen, zei ik rustig. Ik snap niet waarom je er zo'n groot drama van maakt, zei Greg. Ik bedoel, zoveel pijn deed het nu ook weer niet. Hoe dan ook, het was maar één keer. Ik duwde mijn stoel naar achteren en strekte mijn benen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Eet je niets meer, vroeg Greg? En ik beschudde mijn hoofd. Ik had geen trek meer. Nu, ik maak deze mie op, zei hij en schepte hem op zijn bord. Ik keek toe terwijl hij at. Ik wilde weten of hij echt niets voelde, zoals hij beweerde. Maar zijn gezicht was uitdrukkingsloos, niet te ontcijferen. Het was duidelijk dat hij het me niet zou laten weten.

ups and downs, possessions, give it to someone else, phantom, less, not more, my work is so behind, and birds in the trees. Zeven nummers van de tweede kant van het commercial album van The Residents. En ik begon, zoals steeds, met een compositie van Mark Bolan van T-Rex. Ditmaal niet door hem zelf gebracht. Het nummertje Rip-Off werd gebracht door Chris Cochrane. En dit was Hot Love. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik groet jullie. Ik wens jullie een zoete, zachte nacht. En vooral blijf luisteren naar Radio Centraal op de 106.7. Oftewel via de streaming, via het internet. En volgende week meer Hot Love. I love the death. Dead. Tot volgende week. Agora, amigos.

0: no cachucho. Run it down again. Let's go. One.
1: Yeah.

Oh.

Oh.

perché ogni oggetto è la risonanza banale di ipotesi!

architetture non impegnative.

0: Perché? Il bene del territorio sta nel suo.
1: Caos!
2: Fondato.

Chippy.

0: Einspielung Nummer 12.
1: Главный.

Einspielung Nummer 14. Ja.

Einspielung Nummer 19.

Einspielung Nummer 1. Einspielung Nummer 2.

0: Guardatemi, scompaio.
1: Io qui, mio inferno.

Yeah.

Ja.

0: Dank.
1: Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier!

Ha ha ha.

0: the tree.
1: Loud.
0: The tree.

0: L'albero.
1: Gras.

Hallo. Zo, het is 3:10 en het golfbed gaat zo beginnen. Welkom in het golfbed, tot 4:00. Ik vond de jingle niet, ik was wel een keer op tijd, maar toch iets te laat gestart. Vandaag gaan we het hebben over Lowrider Soul. Een beweging in de jaren 70, we gaan vooral terug in de tijd. Voor het komende uur. En ik ga je wat meer vertellen over de Chicano's in de jaren 70. Maar eerst luisteren we naar Amanita. En dit zijn Duitsers. Werd enkele jaren geleden opnieuw uitgebracht op Soundway Records. Soundway Sounds. Maar oorspronkelijk uit 1978.

We horen Sol y Sombra van Aminata. Amanita uit 1978. Die heb ik gewoon even opgezet als introductie. Maar we gaan verder met een beetje Lowrider Soul. Wat sommigen doet denken aan auto's. Of synoniem voor rap, muziek. Maar de Chicano's in de Verenigde Staten in de jaren 70. En Chicano's zijn eigenlijk ingeweken Mexicanen in de Verenigde Staten. Ja, die, een deel ervan toch heel wat mensen die... Die hielden van lekker zeemzoete soulmuziek. Waaronder deze. Van Jay Strongman. Night Owl.

Lowriders Knows Every Street. Dat zong War in hun nummer Lowrider 1975. Een soort van hymne aan de getunede auto's van Oost- en Zuid-Centraal Los Angeles, waarvan de vering was verlaagd zodat ze langzaam en laag konden rijden. En later speelden Lowriders een prominente rol in films over de zwarte gemeenschap van LA, zoals Boys in the Hood, maar denk ook aan muziekvideo's van Snoop Dogg en Dr. Dre en al die mannen. Waarbij dan zo de camera liefdevol langs de getunede lekkende hydraulische systemen gleed die de auto's lieten stuiteren. Maar de Lowrider werd eigenlijk uitgevonden door de Mexicaanse-Amerikaanse Chicano-gemeenschap, dus die Mexicanen die ingeweken waren, van LA na de Tweede Wereldoorlog. En hun bestuurders luisterden niet naar rap, uiteraard, was het een beetje te vroeg voor, maar naar Lowrider Soul. Een soort elegische R&B-nummers die nog steeds hun favoriete soundtracks zijn om mee te cruisen. Dus eigenlijk echt gewoon oude R&B-nummers, vaak B-kantjes. Een mooi paradox. En, ja, liefdesballades zijn niet wat je zou verwachten van deze vaak extreem macho bestuurders. Want ja, die jongens die zien er vaak stoer uit. Nogal gehard door het leven op straat en in de gevangenis. Maar ze stonden ook bekend om hun romantische aard. En de gevierde Chicano dichter en auteur Luis J. Rodriguez, die opgroeide met het bouwen en besturen van Lowriders, die zei, ik denk dat velen van ons vasthielden aan de illusie van familie en een thuis, omdat ze geen goede familie of huizen hadden. Dus die oude R&B-nummers die spraken hen heel diep van binnen aan. En voilà, daarmee gaan we naar het volgende nummer en die heet Southside Story van de Siberians.

Deze opmerkelijke subcultuur van automuziek beleeft momenteel een opleving. In oktober 2023 schrapte de Californische staatsvergadering alle resterende wetten die lowriders verboden. En deze wetten bestonden al decennia en gaven de politie de bevoegdheid om bestuurders te beboeten, rijbewijzen in te trekken en zelfs hun auto's in beslag te nemen. De anti-lowrider-wetten, zoals het heet, variëren van wetten die verboden dat een auto te laag zou zijn, tot anti-cruising-regels, meermaals gedefinieerd langs dezelfde plekken waar die mensen reden. De eerste van deze wetten werden aangenomen in 1958 en later aangescherpt in de late jaren 80. De politie van Los Angeles beschouwde lowriders als voertuigen bestuurd door bendeleden en drugsdealers. De Chicano-gemeenschap protesteerde dat de wetten bedoeld waren om hem te intimideren, terwijl ze gewoon genoten van het cruisen en het luisteren naar oldies. Zoals je net hebt gehoord, het zijn echt zeemzoete, zachte liedjes. Dus de ironie is wel degelijk daar. We gaan voort met Brendan Wood's 18 Best, Me and You.

soulmuziek begon als zwarte muziek, zoals velen weten. Maar de Chicano-gemeenschap die omarmde het echt. Sommige van hun bands en DJ's hielden elementen van soul levend die in de zwarte gemeenschap over het hoofd werden gezien toen soul overging in funk en R&B. En er is wel degelijk een correlatie tussen de zwarte en de bruine soulcultuur. Een handdruk zou je kunnen zeggen. Dus ja, Lowrider Soul is eigenlijk een grote uiting van samenhorigheid tussen zwarte en bruine mensen. Toch zeker in die tijd ook. De status van Los Angeles halverwege de vorige eeuw was zo een van de meest gesegregeerde steden van de VS, ten westen van de Mississippi. En dat betekende dat de raciale discriminatie, de bands, dus tussen zwarte muzikanten en Chicano's, die werden gesmeden. En in de jaren 50 en 60 konden zwarte bands niet meer spelen in de racistische clubs van Hollywood. Dus ja. Daarom misschien deze. Haunted by Your Love. Van Leo Vidal. Classic.

Haunted Love, Haunted by Your Love van Leo Vidal. En zoals jullie horen, ja, dus dit is gemaakt in 2025. Met andere woorden, Lowrider Soul is nog steeds alive and kicking. En ik hoorde er ook een heel mooie, wat een heel mooie sample zou kunnen zijn. Een of ander Wu-Tang nummer of zo. Nog een bewijs dat Lowrider Soul alive and kicking is deze uit Helsinki, Finland, van zanger Bobby Oroza. We gaan eens luisteren.

Yes, we hoorden zo net Pratt & Moody met Last. En daarvoor was het

Dan This Love van Bobby Oroza. De man uit Finland die doorbrak met een singeltje dat opgepikt werd door... wie was het ook weer? Mayor Hawthorne, of course. En dat dan opnieuw werd uitgebracht op Big Crown en zo zijn grote doorbraak kende. Hoewel ik van Bobby niet meer veel heb gehoord. En zo net Last van Pratt & Moody dus. Die ook werd uitgebracht op het originele label van Pratt & Moody uit Helsinki, Finland. Daar groeit iets. De volgende heet Sincerely Yours, een instrumental. T. Sincere's at LA.

D. Sinceres. Sincerely Yours. Het nummer heet What's His Name. Het is een volledig instrumentele plaat. En wordt geleid door Joey Quinones, de zanger en de pianist van de band, die dat dankzij zijn vader eigenlijk helemaal verkocht geraakt aan het genre. Zijn vader nam hem heel vaak mee naar drive-by shows in het zuiden van Californië. Ik neem aan dat dat shows waren waar je gewoon met de auto naartoe reed en niet eens uit je auto moest stappen. Zoals het er wel vaker aan toe gaat in de Verenigde Staten. Lekker lui. En het is een achtkoppige band die we hebben horen. Uit de so-called Soulies scene. Een kleine fun fact. Ze zetten T bij hun naam als een soort van tribute aan de oude Chicano bands die dat ook heel vaak deden. En het album is uit 2025. Next is Duran Jones and the Indications. Misschien wel de bekendste hedendaagse soulband die wel eens uitstapjes maken naar de lowrider soul scene. Ze stonden een aantal maanden geleden in AB en was wel echt zeer de moeite. Ik dacht eigenlijk toen dat die in de club boven zouden spelen, omdat ik dacht van ja, dat is niet zo'n bekende band. Maar ik was mis. Dat was echt in de grote zaal. Met heel veel mensen. En we gaan luisteren naar American Love Call. Het album American Love Call en het nummer heet Don't You Know.

I Can't Feel van Last Yesterdays, van het album Frozen in Time uit 2024, uitgebracht op het label Now Again. Uit LA, wie had dat gedacht? We gaan voort met The Altons. Uit Maywood, Southeast LA. Baby, 2020. Ik kwam de eerste keer uit op volume 1 van het compilatiealbum The Sacred Souls en The Sincere's. Zeker checken. We horen hier Engelse vocals.

Dit waren de Eltons, Tangled Up in You, van het album Heartache in Room 14. Dus de laatste 4, 5 nummers waren eigenlijk allemaal nummers gemaakt na 2019. En het is duidelijk dat ze zich heel trouw blijven aan de sound uit de jaren 70 en vooral echt de analoge geluiden. Maar in een nieuw jasje steken, of niet? Zo ook deze dame, Vicky Tafoya. Zij. Van haar gaan we nu luisteren naar Love Don't Treat You Fair, een doo-wop soul ballad. Ze zong al in de jaren 80 voor groepen zoals Doo-Wop Society of Soul.

Deze laatste die we hoorden was Here to Stay van Jalen Ngonda. Titeltrack ook, die we net hoorden. Dus het album heet hetzelfde. Hij is de nieuwste lid van de Deptone family. Die sommigen zullen kennen van Sharon Jones en de Deptones bijvoorbeeld. Of Charles Barkley. The Frighteners. Heel wat coole artiesten. Op het label, dat eigenlijk nog maar een klein 20 jaar geleden is opgericht. En ja, trouw blijft aan die oude soul. Die geluiden lekker analoog. Lekker warm, zeemzoet. Beetje triestig met momenten. En voilà, we zijn aan het einde gekomen van deze show van het Golfbed. Met een kleine focus op Lowrider Soul. We zijn begonnen met wat gouden oude, oldies eigenlijk. Bekantjes van obscure soulplaten.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Dus, hè, dit kan niet, hè, want ik heb bepaald hè, wat mijn leven is. Hè. En dit is een bedreiging voor wat ik heb. Nee, dat is juist andersom, maar dat wil uiteindelijk juist hetzelfde zeggen.
1: Ik ga dan naar het traag iets doen. Wie?
0: Bijvoorbeeld.
1: Maar zo ben ik dat verstaan, ja. Hè? Ik heb dat misschien volledig verkeerd verstaan. Maar zo tragisch wil ik het dan nog niet zeggen.
0: Nee, maar het zou toch kunnen. Je hebt het rationeel wordt afgebouwd tegen alle gevoelslogica in. Maar dat is ons probleem. Gevoel kan geen afbakening zijn van gevoel. Dat is hetgeen dat ik wil zeggen. In kwantiteit.
2: Irrationaliteit is geen tegenstelling van gevoel. Het is daar waar de grote fout zit.

0: Barbie, vandaag heb ik zin om paard te gaan rijden.
1: Ja. Nu we toch in die paardenveld zitten.
0: Ja, moeten we daarvan gebruik maken. De gelegenheid te baat nemen om hier eens op een ruggetje te kruipen.
1: En Cindy?
0: Cindy, joehoe. Help daar op de muur, kijk, Barbie een beest.
2: Oh nee, het komt terug.
0: Hai. Een rood beest met 8 poten.
1: In onze hotelkamer hier.
0: Laten we vlug doorgaan voordat dat beest hier op de grond zit.
1: Wat, kan dit niet beter? Doe naar goed kant?
2: Ja.
0: Zo. Wat een raar gekruip.
1: Gelukkig is het maar één.
0: Maar het komt nu toch wel snel naar beneden.
2: Oh, dit wordt vervaarlijk.
1: Maar de pootjes niet. Ja, dit wordt vaarlijk.
0: Kom, laten we vlug doorgaan.
2: Om de terug los te laten.
1: Nee, we moeten het vooral eerst verwijderen natuurlijk. Dat vertellen.
0: We zullen de bom onder het aanrichttuin uitnemen.
1: Het staat die nog niet.
0: Ja. Nee, dat heet toch zo'n bus met, voor insecten met bovenop zo'n wit topje dat pssst doet, dat heet toch een bom? Nee, maar dat staat hier vast en zeker wel onder het aanrecht. In de keuken. Ze hebben hier toch wel een keuken. Waar komt dan met dat eten vandaan dat we hier altijd te eten krijgen?
1: Dat ga ik stiekem ook als je weer aan het rusten bent in de zetel. Dan ga ik maar snel naar de winkel. Met je korfje. Ja, mijn korfje. En mijn... Nee, toch niet. Met mijn motor.
2: Het is al heel beter. Het komt van de muur af.
1: Hiernaast, in de hotelkamer hiernaast.
0: Hebben ze ook beesten? Ik denk dat ze daar ook beesten hebben.
1: Volgens mij.
0: Een plaag.
2: Een hoerig geklede baas die komt even uit de deur weggerend. Een mooie oog komt ook weggerend.
3: Toen ging ze weg.
0: Er is net een aardige man voorbij gekomen en die heeft alle beesten terug in hun hok gestopt.
1: Wat lief, ken, want ik kan niet horen met die mensen naast ons.
0: Ik zeg net dat er hier een aardige man langskwam die het beest terug in zijn hok wil stoppen voor ons.
1: Dat is de...
0: Nu is het beest bewusteloos.
1: Een circusstem.
2: Zo. De posse wil alles vernietigen, maar niet de geluidsinstallatie.
3: Ja, intermission.

0: Maar wat gingen we nu doen dan? Paardrijden?
1: Paardrijden.
0: Oh. Maar je moet
1: het net wel even leren. Proberen.
0: Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Jesse? Ja,
2: geweldig.
0: Ja. Ja, maar
2: nee.
0: En dan, ah ja, dat is waar. Eén keertje maar.
1: Maar laten we opschieten, straks zijn de paarden al gaan slapen.
0: Maar wij hebben schrik van, wij hebben schrik van grote dieren.
1: Van grote wat?
0: Dieren.
1: Maar ze hebben er ook kleintjes. Zo van zo hoog
0: om schrik van
1: en ook van zo en nog plastieken van 2 centimeter hoog. Om mee te beginnen.
0: Dan val ik eraf. Nee, dan kan ik er helemaal niet op.
1: Jawel.
0: Ten eerste een overtuiging.
1: Laten we gaan kijken.
0: Anders, ja. Goed zo. Naar de rodeo, hè.
1: Rodeo vandaag?
0: Ja.
1: Maar kom, ik kies dit paard hier. Kijk, er hangt een bordje rond, vind ik. Het heet Love.
0: Ja, dat is gestemd voor jou.
1: Ja, daar moet ik vast en zeker op rijden.
3: En toch iets vermoeide postkop weer van mij. I believe what the old man says.

0: Action.
1: Love Action. Welk paard kies jij, Barbie?
0: Die oude knop. Nee, ik wil een mooie witte merrie. Met vleugels.
1: Oh, zalig.
0: Oh,
1: dan kun je in het dans gaan zitten.
0: Bij?

0: Alleen in met sporen en met een hoed op, zo'n cowboy hoed.
1: Nee, nee, nee.
0: Met twee gaten om zijn oren door te steken.
1: Sta ik echt niet te vleugels.
2: Kan je dat nergens?
0: Kijken. Ja. Ik denk het wel.
1: Denk het
0: wel. Ik heb vroeger ook wel eens vleugels gehad.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: In de film van Barbarella?
0: Nee, echt. Op mijn rug, kartonnen.
3: Ik weet het niet,
0: ja, ik zeg
2: maar, ah ja.
0: Een
3: looppaard
0: met
3: de vleugels.
0: Ja. Dat heb ik ook nog wel gehad. Zo in een sleutelhanger zo.
3: Laat ons daar naartoe trekken.
2: Maar wat? Wow. Het land met de...
3: Nee, de nachtstations met de paarden met witte
2: vleugels.
0: Ah, ja.
2: Ja.
3: Leatherette. Hoe heet het merk?
0: En dan moeten we vlug even de supersnelle wagen meenemen als camouflage. Dan denken ze dat we benzine komen halen.
1: Altijd daar eigenlijk nog altijd een vreemde man.
0: Een Tsjechische spion.
1: Ze wordt het nu niet over de tijd dat ze die daar aanvinden.
0: Die staat nu al 4 weken in de garage, boven op de bagage dragen. Een Tsjechische spion.
2: Ik weet
0: weer
2: van
0: u. Barbie, dat was toch in dat verhaal, toen jij opsteeg.
2: Hé, maar daar komt aan een cowboy op een paard.
0: Een eenzame cowboy.
2: Bezweet van
1: de vorige keer.
0: Mooi. Daar vliegen de cactus in het rond.
2: En wij zitten hier maar in het salon.
1: Ah, en nu komt
2: dan
1: toch wel een mooie
2: cowboy binnen en zegt, kamer. Bank overvallen.
0: Met klapdeuren.
2: Achteraf betalen. En voor de Barbies is alles goed. En ze maken een kleine ronde dans.
0: Op tafel.
1: Dus
2: nee,
1: cabaret dans.
2: Dat was het beste juist. Dat moeten we overnieuw doen dan. Dat was het beste.
0: Vlug even.
1: Terug in de sterren.
2: Voor de Barbies is alles goed. En ze deden een cabaret.
0: Een cabaret dan.
1: Nee,
2: speelt piano in het salon.
0: Maar kom.
2: Hij roept, oh schiet mij dood.
0: We moeten eerst de check van de bagagedrager halen en dan nemen we de supersnelle wagen als camouflage.
1: Wees voorzichtig.
0: Oh, is hij nog altijd gevaarlijk?
1: Ja, nee, het idee dat hij gevaarlijk is, hij is zo ongevaarlijk dat het vervoer van het ongevaarlijk toch
0: gevaarlijk
1: wordt. Ja, ik heb ook in Smos op mijn schoenen gevallen.
2: In Smos?
1: Smos op mijn schoenen gevallen. Ik heb mijn speciaal verzorgde schoenen.
0: Dat wordt dan heel erg, want ik heb hier zo een van de charmezangers uit de buurt horen zeggen dat hij iemand zoekt die in Smos gevallen is om een steunfonds voor op te richten en te kunnen optreden. Zo. En dat wil ik zeker en vast niet meer meemaken. Toch niet deze maand nog. Misschien kan ik die check maar beter...
1: Nee, maar dat is niet zo.
0: Ik heb een idee, we demonteren een bagagerik met check en al erop.
1: Dat is, daar ben ik volledig mee akkoord. Dat is gewoon, nee, dat is hetgeen dat we moesten doen.
0: Dat is het dan.
1: Bagagerik, dat vinden we onderweg wel.
0: In de bomen. Zijn er van die bomen met laaghangende takken? Ja, nee, en als er dan auto's onderdoor rijden, dan blijven die bagagerekken daarin hangen.
1: Met alles erop inderdaad.
3: Hier is mijn...
1: Oh, dat is wel een goede slag.
0: De
1: bagagerekken, ik heb de volledige koffers van twee families.
0: Met daarin 12 busjes zonnebrandolie.
1: Ja, en toch 2 thermoswessen, die ik ook niet kan.
0: Misschien wel een paar boterhammen met pindakaas.
1: Het is nu onverwacht in de schoot geworpen.
0: Als ik hier tank, zou ik daar dan geen paarden met witte vleugeltjes krijgen. Mm-hmm. Die ziet er me nog wel zo'n naftstation uit.
2: Is aanbellen?
0: Maar aan een naftstation moet je niet aanbellen. Er ligt zo'n draad op de grond. En als je daar optrapt, dan doet die bing-bong, bing-bong. Hier, kijk, het staat op het aanplakbord. Wanneer u voor 40 liter tankt, dan krijgt u gratis 3 paarden met vleugeltjes.
2: Maar...
0: Met witte vleugels.
2: Moet ons onze auto...
3: Neem de pomp.
0: Ja, hier.
2: Neem de pomp. Oh ja, mag ik de auto vullen dan?
0: Ja, vul maar. Nee, de auto zelf niet, de benzinebak.
1: Neem een paar.
3: Hier, geef ik.
2: Het is veel te veel.
0: Maar misschien krijgen we ook nog zegeltjes.
2: 40 liter. Dan ontploft onze wagen.
0: Maar dat is niet waar, de supersnelle wagen kan wel wat slikken.
2: Ik moet dat hoesten van de rook. Ja, zie je, hij begint al een beetje.
0: Er komen walmen uit die benzine. Die is zeker super.
3: In een checkkaffe.
0: Ja, maar die hebben we niet meer bij, dan moeten we eerst terug naar huis rijden. Ik zal even in die koffer kijken die we hier daarnet hebben gevonden.
2: Jij wist het nummer van de drankjes.
0: Nummer, ja.
1: Oh, denk ik dat veranderd is.
2: Het nummer van de drankjes, is dat veranderd?
1: Ik denk dat daar moeilijkheden over geweest zijn de laatste dagen.
2: Hier, moeilijk. In Cowboyland.
1: Waar?
2: Cowboyland. Daar waren we toch niet?
0: Ah ja, vandaar dat er hier zoveel benzinestations zijn.
2: En cowboys.
1: De trein kwam even voorbij. Tjoem, tjoem, tjoem, tjoem, tjoem, tjoem, tjoem. Met de idealen kwamen daar aan. Overviel, ging met enkele kilo's kolen lopen. En daar stond het weer.
2: Kolen.
0: Kolen. Groene of rode?
1: Zwarte,
2: witte, magere.
0: Magere kolen.
2: Postkoets.
1: Nee, ik ben een postkoets.
0: Kijk.
2: En er komt nog wel een postbode uit.
3: Daar zit iemand met zijn talies.
0: Die koets heeft stiekem onze bagagedrager met die check opgebonden genomen.
2: Een tas vol goudstaven.
4: Een bankdirecteur.
2: Ja, een bankdirecteur.
1: Wij kennen het verhaal. Hij had van de
4: met
1: revolutie in Mexico, had hij als Zuiderse uitwijkeling, had hij verduisterd uit het Mexicaanse
3: opstandelingenleger,
1: Mexicaanse revolutionaire leger, had hij daar 7 goudstaven die hier in het kleine valiesje lagen. Had hij daar verduisterd.
0: Je zou nooit denken dat er 7 goudstaven in zo'n klein valiesje
2: veel
0: kunnen.
2: Meer.
0: Maar ze zijn dan ook een beetje samengeperst.
1: Hij is
0: op het deksel gaan zitten.
2: Hé, hey, hoor ik dat niet het beste nummer in heel de wereld?
1: Ja, even aandacht.
2: Maar ik heb iets.
1: Even aandacht.
2: Ik was
1: even
2: aandacht. In een doos.
0: Ja, in een doos.
2: Ik was handelen en ik kan het
1: goed. Oké.
0: Ja. Dan kunnen we meezingen.
2: Oh, mijn pen is een beetje van 8 jaar. Van
3: vroeg.
2: Ja, ik stond een plaatje en
3: ik
2: stond Daniel op. En ik stond nog net op.
3: Ja, ik
2: kwam naar de toffer. Een plaatje met een foto dat ik 5 jaar was. En dan had ik een plaatje met Daniel op.
4: Zo'n strand. Strandje dat Daniel heet.
0: Ja, een strandje dat Daniel heet.
2: En ik zal met mijn
0: daar moet Ken vast eens naartoe gaan.
2: En een

0: Dus, de nummer van de brengers.
1: Ja.
0: Is verdwenen. We moeten op zoek gaan naar
2: we kunnen altijd uit de bak van de paarden drinken.
3: We kunnen toch wel het proberen. Als je het nummer aan hebt, ga je op binnen en ga je op tot alles hoor. Maar dan alles.
0: Dat is van langs buiten.
3: Nee, langs binnen dan natuurlijk.
1: Jij hebt wel met tanken.
2: Oei, oei! We hebben het helemaal vergeten. Kijk wat een plas. Je hebt hem benzine laten aanstaan. Zie wat er een plas dat er nu naast de auto ligt.
0: Nee, jee. Door al dat gepraat en...
2: Nu zullen we nog al wat zegeltjes krijgen. Dan kunnen we heel de voorraad mee dichtplakken.
0: Maar nee, als de wagen gaat ontploffen. Ik voel het.
1: Snel weg.
0: Ja, maar dan hebben we geen wagen meer.
1: Nee, we pakken de postkoets.
0: Weet je... Ja, we veroveren de postkoets. We nemen eerst die heer met zijn tas gevangen. Knuppel neer.
2: Maar nee, pas toch op. Nee, pas toch op, dat is zo... Dat is volgens mij een instant overval postkoets.
3: Een instant overval postkoets.
2: Pas op, Barbie, pas op. Dat is een instant overval postkoets. Heb je dat niet gezien? De dynamietstaaf hangen er al onder. En de lont die sleept er zo achteraan, hoeft hij alleen maar aan te steken.
3: Een close opnemen van hetgeen dat in de postkoets gebeurt. Daar zit Barbie met een...
2: In de postkoets wordt...
3: Nee,
2: in
3: afgetrokken de... bretel. Een afgetrokken bretel aan de dij.
2: Ja. In de postkoets wordt dus een stiekem een Mexicaanse pornofilm gebruikt.
3: Afgetrokken bretel.
0: Hey, hier.
1: Ander bretel.
3: Ander bretel. Oh, ja. En
2: een roosje
3: zit,
2: erop.
3: Daarnaast toe. Zit een... Wat? Toch een merkwaardige monnik.
2: Een
3: zware
2: Sjachra.
3: Hij zegt, wat gaat
2: hij
3: doen? Hij zegt, ik
2: vertegenwoordig hier de bedrijf. Die heeft ondertussen al zijn vuile onderbroeken en vuile kousen uit zijn valies verkocht. Die hij nog bij had van de vorige reis.
0: En aan de...
3: Casanova zit dan op de andere plaats.
0: Aan de overkant, hè?
3: Aan de overkant van Bari.
0: Ja. Nee, aan de...
3: Ze zitten met veel in de postkoets, hè? Zitten ze met...
0: Als Barbie, deze zijn de bank, die is Barbie, hier zit die Casanova, hè?
3: Zo, dit is de bank, hè? Wacht, eerst met zo'n postkoets, dus je hebt de postkoets zo, hè?
0: Ja, zie.
3: Ze draaien, hier zit een ding, hier zit ja, in de bankjes en zo.
0: Ja.
3: Nee, maar zo kan ik toch het beste zeggen.
0: Hoeveel kunnen erin?
3: Hier zit een iets dikke zakenman. Ben je nooit gezocht?
0: Een bode.
3: En hier zit de iets toch...
0: Een barones met...
3: Nee. Ach ja, maar die zit er tussen. Hier zitten ze met draaien. Gewoon zit met draaien op de baan. Met gewoon minder betot.
0: Een grapje. Tsarin?
3: Nee, wacht. Hier zit een iets vreemde... clergyman.
0: Ja.
3: Huh?
0: Wie? Een kleurlingenmeisje.
3: Nee, een... Ah, een kleurlingenmeisje? Ja, dat is niet schoon. Met een...
0: Wat vind je, hè?
1: Met een rare hoed.
0: Wat had jij gezien?
2: Volgens mij zijn jullie... Volgens mij zijn jullie in plaats van op een postkoets op de 11
3: gestapt. Een clergyman, dat is een pastoor.
0: Nee, ik zie...
3: Dus dat is die...
0: Ja, negermeisje en die zit altijd te wiebelen met haar benen.
2: Oh. Ja,
3: hier zit
2: en haar broodje die wiept altijd op en neer.
0: Ja, die heeft zo.
2: Ja, en die wiept altijd op en neer. En ondertussen eet hij een appel.
0: Wat is dat?
3: Dat is Barbie, van boven gezien.
2: Ja.
3: Van boven gezien op boven, dat is de postkoets.
1: Van beneden?
2: Ja.
3: Hier zit Barbie.
1: Dus vanuit de helikopter van het BRT kunnen.
3: Nee, het dak is eraf gezaagd. Is hier zo van boven?
0: Casanova.
3: Hier zit Casanova.
0: Die over haar. Oh, ik kan het niet.
3: Ah, zo. Ja, dat is een seconde.
0: Dit is Casanova.
3: Maar... Ja, we verraden hier dan maar niet Casanova.
0: Er zitten toch zes mensen in.
3: Hier zitten er vijf in. Eerst zitten er drie en eerst zitten er twee.
1: Waar moet hij dan zitten?
3: Hij zit boven op het dak, want hij overvalt de postkoets.
0: Ja.
3: Hij komt voorbij, hij zit in een boom en bam, die springt op dat. In die postkoets. En hij zit er bovenop.
0: Dit zijn de paarden, hè? De paarden.
3: Dat zijn de paarden.
0: Hoeveel? Zes?
1: Ja.
3: Ja. Zes.
1: twee...
3: Nee, zit niet.
1: Twee rossen en twee witte.
0: Zes paarden!
2: Ja, dan zitten we wel met een probleem. We hebben maar drie paarden gekregen bij het tanken.
3: Ja, maar dat is niet.
0: Maar dat is natuurlijk echt zo'n paarden.
3: Normaal, ja, ja, zo, dat is serieus. Ah, mei, zie, pas op, hè, dat is worst.
1: Maar er is er één met vleugels.
3: Dat is op zijn
1: binnenhuis.
3: Dat is op zijn binnenhuis. Ah, mooi, dat is
0: vreugd.
3: Ja, en hij vindt het twee niet. Zijn naam er ook nog maar of twee keer.
2: Ik vind dat er ook een paar paarden achter de postkoets mogen lopen. Of wisten ze in de andere richting trekken.
1: Is het nog een getaande loesje figuur zitten
2: daar? Ja, nee, maar dat is veel leuker.
3: Hier zit de bagage. Hier zitten die
1: goudstukken,
2: zitten van achter. Er
1: zit nog een
2: getaande
1: loesje figuur.
2: We zitten aan elke kant zes paarden.
3: En dan
2: hangt het af van de sterkste paarden in welke richting we gaan.
0: Deze zijn de goudstaven.
3: Ja, daar zijn de goudstaven. En daarachter komen de andere.
2: Zeven.
1: Het zijn boven.
3: Hoeveel? Hoeveel? Ik dacht meer dan wel, ik dacht.
0: Dat was een klein koffertje. Ah ja, wat een... Nee, ja. Dat is wel een aanhangwagen. Zo. Ja, en waar is er op zijn ook nog een?
3: Waar kan die nou vervallen?
0: Een circus?
1: Ja.
0: Hier rechts. Hier rechts.
2: Dan moeten we nog iemand hebben die zo de hele tijd achter de postkoets loopt met een emmerken en een schop, zo.
1: Een stukje chick op de hand.
2: Ja.
3: Wij hebben dus stukje van de groot klompen die
1: er de chick moet er ook nog even.
3: Nee, die komt.
1: Te groot achter. Het bagage die kost nodig.
0: En hier een... een brammer.
1: Die is
3: een beste man. Die moet zijn start. Ja, die komen er wel altijd. Nee, alles is in orde.
2: Oké, we kunnen vertrekken.
1: Ja.
3: Weg? En weg?
2: Ja.
1: Heb je betaald in het station, Barbie?
0: Ja.
1: Heb je bonnetjes gehad?
0: Ja. Hier, iedereen bonnetjes. Daar, Ken.
2: Dat, oh.
0: De plaat.
3: Oh, jij weg.
2: Oeh. Het liep even mis.
3: De groen, de pot. Dat is speciaal wat wij doen. Wij kunnen ook goed de wind nadoen.
0: En de possie, en het kwam in de bergen.
3: De possie reed door de wind.
0: En regen, storm.
1: Heel snel.
0: Een ork.
2: Een tornado.
0: Zorro kwam er op tegen.
1: Hallo!
2: Tjak. Nu heeft Barbie een jasje met een zet in.
0: Ah.
2: Van Zorro.
1: De paden maar afzetten.
2: Ja.
0: Nee, dit is de deuren die klapperen zo. Die gaan klapperen zo in de wind.
2: En de gordijntjes. En de gordijntjes gaan open en toe.
0: En maken ze ook s'nachts haardvuurtjes? Allee, is het zo'n lange reis of is dat niet nodig?
2: Ja.
3: Binnen in
2: de postkoets.
3: Nee, die vrouw met de zeven passen.
0: En dan doen de dieren zo van.
1: Woe!
2: Ja. Woe!
0: Ja,
1: in de bergen.
2: En 's morgens is het eten verdwenen.
1: Oh, was dat een vreselijke nacht? Met vier dekens voor 5,50.
3: Ja, en met 7 grootstaven om het te bedekken tegen de koude. Toen zag ik plots dat geld toch geen warmte opleverde.
2: Er zijn natuurlijk biljetten zijn die je in brand kunt steken.
3: Ja, maar daar heb ik niet aan gedacht, want ik heb er goudstaven.
0: Ja, goudstaven.
1: In de overige wijze hadden we bijvoorbeeld nog niet opzakken. Ja. Oh, wat een vreselijke nacht, maar nu is het morgen.
0: Ja, en
1: Ik ben het Morricone.
3: Muziek,
2: ah, ja.
0: Ja, speelt zoiets. Speelt morgen cowboymuziek.
1: Oh. Wacht, ja, ik heb hier vanmorgen een cowboy.
0: Nee, maar geen cowboy dan.
3: Oh, alleen. Iedereen stond op de straat te wachten. Nou, morgen een cowboy.
2: Ja. Is uit de film.
3: Hij had een grote hoorn over het plein.
2: Ik weet niet of het een western is.
3: Daar kwam het.
0: De morgen cowboy muziek spelen.
2: Bij gebrek aan western uit een andere film. Uit een andere film.
3: Ja, dat is toch wel.
0: Ja, dat is het.
3: Dat waren een typische Oosterse cowboys.
1: Of in de cowboy morgen muziek, of de cowboy morgen dansen.
2: We kunnen zo een rijdans doen, een square dance.
0: Goed gemut.
3: Rap,
2: nee.
0: Gewoon een beetje
3: vrij.
2: Ze zetten hun cowboyhoed af en pasten een beetje.
3: Rapper.
0: Andrea,
3: rapper.
0: Ik vind dat een beetje.
3: Idle, idle, idle, idle man. Dat is een rapper, zeker.

0: Ik zal het vuur uitdoen.
1: Ja, dan kunnen we doorgaan.
2: Zie, als morgen het cowboy muziek, dan is de andere.
1: In de morgen nog wat trager.
0: De bagage zijn ook klaar.
2: Deze is meer.
0: Check is aangekomen. De stapel zijn gelaten.
3: Uit een stijl van een iets bedronken cowboy aangelegd. Hij staat er af.
2: Nu gaat iedereen whisky drinken.
1: Nee. Geen whisky. Rum.
2: Whisky ook.
3: Ja, whisky ook.
2: En rum.
3: Finko.
1: Nee.
3: Whisky en rum?
1: Rum met Coca-Cola.
3: Kom op, allebei.
2: Nee, niet de cowboy. Die maken
0: Nee, we drinken.

0: love this cowboy. Whiskey en koffie.
1: Absoluut. We hebben nog, ja.
2: Ik ga ondertussen even de vliegen van de postkoets afhalen, hè, van de vooruit. Ja, van de hoge snelheid.
1: Ah ja, dat is juist. We zitten in de bossen. Ah, in de bergen.
2: In de bergbossen.
1: Ik zat mij al jammer in het saloon.
3: Maar ik zie beneden, zie ik...
2: In een ravijn zo, hè.
3: Zie ik een café en een bank staan.
2: Ja.
3: Wow. Stel voor dat we de bank aan houden.
2: En ondertussen ga ik in het café een theetje drinken.
3: Ja.
1: Maar we hebben toch nog geld staan?
3: Ja, we moeten nog geld hebben om te vervoeren.
2: Maar dat is ons alibi.

0: we eindelijk.
1: Ze hebben al een bankje in een café.
2: Overval?
3: Ja, hier is wel overval, dat vind ik ook. Zit je niet van de goede, je kon pakken.
1: Oké, chauffeur.
3: Ja.
4: And your shoes get so hot, you wish your tired feet was wider.
2: En ik ga Blondie bij. Jullie staan Blondie bij de Muppet Show zien. Maar.
3: Zaan.
2: Ja, man. Ja.
1: De weg was lang en hard. Maar ondanks het stof, bracht de chauffeur de koets tot voor.
2: Maar komen we geen roken spelen? Kinderen?
1: Nadien. Ik heb een plakkaat gezien, dat staat op.
2: Rovers.
1: Rovers, Nadien.
3: Dus de rovers komen aan die plakkaat en zeggen we nemen de andere weg, want ze willen over de verkeerde weg.
2: Moeten ze niet even in de gevangenis gaan zitten bij een sheriff?
3: Nee, de goeie moet in de gevangenis zitten. Dit is natuurlijk.
2: Oh wel ja, wel zijn toch de goeie.
3: De vaders moeten dus in het gevangenis, niet de rovers.
2: Dat bedoel ik.
3: We moeten dan komen wij u bedrijf, we komen al op
2: en moeten we dan
5: geen. Ik zou liever die andere plakkaat daar nemen. Er staat op Indianen volg de pijlen.
3: 12 en met dat 14 met trekken door.
2: Ja.
3: Dus dat is dan al gebeurd. De balies zijn bedrijf.
1: Oké, geen beer.
5: Nee. Ook geen melk dus.
2: Ice cream.
5: Oh ja, bij de Indianen een vredespijp.
2: Yes, en we gaan niet allemaal te dansen.
3: Mm-hmm. Oh ja, laat ons direct de vredespijp.
2: Papi. Ik heb in de week
5: spaghetti. Voor een western te maken.

0: ken jij nou ja?
1: Toen kwam de check met zijn bagage direct door de bank. En hij werd ineengeklopt omdat hem een enorm is haar auto.
2: Hij wou anders de bank overvallen, maar hij bleef natuurlijk steken met dat bagagerek in de deuropening.
0: En dan moet je in.
1: Dat werd hem
2: fataal.
0: Zit hier gewoon zo?
3: Staat er dan op onze hoofd, hè? Ah, staat er op onze hoofd. Ah,
0: ja, ik weet dat, maar zeg, hij is dollar. Hoe
4: schrijf je dat? Eerst met twee streepjes daar. Nee,
0: is dat?
4: Met twee, hier eerst met twee streepjes

0: vallen.
1: Ja.
0: Ja, en uw vrouw?
2: Zit er maar van mij, wat heb je er nog een doek aan? Ik heb het wel erop gehangen.
0: Nu, pak dan.
2: Niet meer een neger.
0: Nee, nee,
2: ik ben altijd maar een neger.
0: Oh, nee. Ja, is dat wel het meeste van het meeste van het meeste?
1: Ja.
0: Die hebben twee beentjes, die kunnen wandelen. Ja, Bij 17 uur. Zijn die in cowboysfilms? Werken ze niet met uren?
2: Ja. Jawel.
0: In zakenfilmen wel, dan maken ze wel spraken om uren.
2: In cowboysfilms,
0: ja.
2: Ja. Geen uren. Wat zijn uren?
3: Ik heb alleen voor en na de spaghetti.
0: Hey. Maar wacht, wacht, maar ik wil altijd nog van alles wat er gebeurt. Ik wil op te schrijven. Het is eigenlijk al echt gebeurd, want...
3: Ja, we hebben al veel gedaan.
0: Waarom dan?
3: Benzine gaan halen, in de postcodes gestapt.
0: Maar ja, we zitten er nu nog steeds in. Ja. Oh nee, we zijn al...
3: En we hebben al geslapen.
2: We hebben een chick, we hebben een chick. Met een trick, van een trick.
0: Ja, jij moet stombot aan spelen, terwijl.
2: Ja.
4: Dat zijn de dichters.

0: een stoombad van Sinterklaas eten. Nou, zal ik eens een stoombad doen van. Wie heeft er nou een stoombad?
1: Vind ik wel.
0: Ja, dat is een eerlijke. Loveboat, ja. Die is van Loveboat.
2: Maar die is pas vertrokken. Daar zijn we te laat voor. Als we nu nog met onze postcoach naar Antwerpen rijden, dan komen we veel te laat aan.
0: Ja, een stoomboot en die heet Loveboat.
1: Die is niet van mij.
0: En daar is Casanova. Mooi om te schrijven, hè?
1: Casanova.
0: Casa? Casanova.
1: Casanova.
0: Ja. Internet. Kaas. Ah?

0: toen weer het stil in de woestijn.
1: Ja. Hoe noemde wij dat? Daar geen woord voor zo'n woestijn.
0: Woestijn stil.
1: Heel wel. En geleerd woord te

0: aan je naast de man. En dan...
1: We hebben nog een kwartier om bij de Indianen op bezoek te gaan. Om een chick terug tegen te komen. Om...
2: Het geld terug tegen te komen, dat ik toch niet onbelangrijk vind. Dat
0: mag
2: ik
0: toch niet gezet
2: hebben. Een laag, zouden we hier een bal aan te moeten duiden.
0: Hier was het
2: zij bestaven geld, die hebben hier nog niet gewerkt. Nee, maar ik weet niet meer wat ze zijn. En hier met de duit te doen, dan gaan we met een bankje. Voor de zij bestaven geld, hebben ze niet meer gezien.
1: Jawel, ik heb er nog mee geslapen.

0: de deur. Ik hoor altijd de deur open.
1: Ah, ja.
0: Wacht, een water.
1: Deze dag begint heel moeilijk.
0: Deze rivier.
2: Ja, we zitten nee, op een stond.
3: Het is in panoramisch.
0: Ik heb wel eigenlijk in dat programma op
1: een derde dag.
0: Dat waren aardige krokodillen.
1: Ah, dat was het geleden hoor. Het is een cinemascopische stoel.

0: Nee, ik heb niet een boek thuis, van thuis aan in Amerika. En dan heet hij een pak aan en een... Ja, ja. Maar een krokodil zijn. Een roze. Hé, ik wil in het water.
1: Tarzan gaat naar Superman en vraagt het aan.
0: Ja. Wacht
2: even. Nee, mag ik
3: naar Superman?
2: Mag ik alsjeblieft uw hand? Hier hebt u ze.
0: Nee, vraag.
1: Jij belt, hoor.
2: Ja.
3: Ze hebben een heel grote vuil. Ja, gewoon
2: en welke Superman? 1, 2 of 3?
1: De beste. Ik weet niet wie dat is.
0: 1 dan.
2: 1. Is 1 de beste?
3: Superman 3 is fantastisch.
2: Ja, 3 is beter dan de andere 2.
3: Ja, ik heb daar de rotwiggel als je
2: 3
3: gezet. Ongelooflijk waanzinnig.
0: Oh,
2: dat wel, dat is heel grappig.
3: Ja,
2: dat was heel grappig. Dat was heel grappig.
1: Het is te hard.
3: Ja, maar deze was Superman,
2: ja. Welke Tarzan dan trouwens?
1: Johnny Weissman.
3: Ja, nee, Tarzan is in de 5000
0: of zo. Dat was een beste Tarzan. Oh ja, dat.
2: Oh, ik heb net een plaat opgezet die er niet ligt.
0: Hé, hey, dat is geen plaat op.
2: Nee, maar je ziet wel dat dat was ronddraait.
0: Moeten we niet nog veel doen?
3: Nee, ja, moeten nog de... Hebben we koffie gekocht? Hebben we dat al gedaan?
1: Ja.
3: Bonen geven?
0: Koffie, maar je er wel lekker bij.
2: Ja, ja, ja, bonen niet tomatensaus. Met een blikje.
1: We hebben nog geen
2: pikkel gekocht.
0: We hebben nog steeds niks gegeten. Spaghetti.
2: Dat moeten we doen.
3: Nee, spaghetti komt later.
2: Nee, dat is er al heel de tijd, de spaghetti.
3: Ah ja, ik weet het
0: wel.
2: Maar als cowboy moet je toch minstens bonen in tomatensaus eten.
0: Maar een duel tussenin.
3: Ja, en de grote ramp is dat de spaghetti in het blik zit.
2: Ja.
3: Gewoon een cowboy. Verschrikkelijk mooi.
2: Hé! Hai!
3: Hai!
2: Oh nee!
3: Er zijn geen bonen in tomatensaus.
2: Wat moet ik nu doen?
3: De cowboy. Verwacht. Hij heeft een baat. Red.
2: Ik heb helemaal geen vork.
3: Kom.
2: Ik heb helemaal geen vork om een spaghetti rond te winden. Ik heb alleen maar een lepel, dan kan ik toch nooit spaghetti meer eten. Ai, ai.
3: Ja, en daar komt de ruiter bestopt en volledig
0: en heel knap.
2: Met in zijn tas een aantal blikken bonen in tomatensaus. Speciaal voor deze aflevering.
0: En dan?
3: Ja, maar hij komt binnen en dan?
1: Nee, hij moet eerst zijn maaltijd.
3: Ja.
0: Hij roept dan om een kamer.
1: Hij roept om een kamer.
0: Ja, hij roept op een kamer.
3: Een kamer?
0: Ja.
3: Een kamer?
1: Ja, ik kom.
0: Nee, er is niemand. Ja, geen zin. En de deuren klapperen.
1: Ah, ja.
3: De deuren klapperen.
0: Een kamer. En hij wilde eventjes.
3: Nog eens even. Een kamer.
1: Hier is meer van.
2: Klapper, klapper, klapper.
0: Ril.
3: Is hier niemand?
1: Nee.
2: Jawel, hier ben ik.
1: Wie is de leugenaar van de shit?
3: Oh!
1: Daar gaan we even bedenken.
2: Ik ben het, niemand. Hier ben ik, overal.
0: En nog meer niemand.
2: Ja.
1: Meneer Niemand, kunnen jullie ons even zeggen waar ik een blik op moet krijgen?
0: Want we kunnen ons...
2: Hier naast mij, in de schuif.
3: Mijn kamer, je zei kamer. Arme cowboy stond gans vergeten in de hal aan de klapperdeur die altijd aan het vliegen zijn.
2: Tegen zijn nieren stampte
0: door. Maar een drankje in.
2: Voren. Nou.
1: Wel af te voeren.
0: Ja.
2: Dat wel.
3: Een piano in de
0: zonder,
3: salon.
0: Zonder heerschap. Zonder spelen.
3: Zonder spelen.
2: Zonder toetsen. Ja.
0: Ja. En toen werd hij een beetje benieuwd. Of bang.
1: Het was wel een bekend lijstje.
2: Ja, maar de rol bleef hangen. Het was de hele tijd dezelfde noot zo.
0: Ja.
2: Ping, ping, ping, ping. Ping, ping.
1: Maar hij fluit er nog chalant mee.
2: Maar naast de, naast de piano stond er een jukebox.
0: Ja, en
4: hij gaf aan Barbie 5 frank, een cent.
0: Zij,
4: zet u het liefst het op deze jukebox. Ja. Oké, okay, nam de 5 pennies.
1: 6 stuk.
4: Cent. Dat
0: en ja, daar en klonk het liedje reeds uit de box.
2: Het was een oude jukebox.
1: Met wat bende platen.
4: Dat waren surrealistische platen.
0: En toen deden ze een nieuwe paardendans.
2: Maar ze hadden zich vergist, het was een regendans.
0: Ze hadden zich...
4: Ja, regendans. En hier gaat dan inderdaad het verhaal
0: verder. Ze deden per vergissing.
2: Vlug naar Barbie een andere cent voor een ander nummer.
4: De oude Indiaans.
0: Maar ze deden per vergissing de oude paardendans.
2: Dat is al een ander liedje uit de jungle.
0: Het was erg jammer. Ze waren...

0: En toen koos er iemand anders een plaatje.
1: Ja, die zich tot nu toe afzijde gaan in een donkere hoek.
0: Ja, kwam nu tevoorschijn.
2: Die zei haal.
3: Hoe die zaten in een donkere wolk.
1: Hoek. Hoek.
0: Haal.
3: Die zei er samen mee op met het nieuwe front dat ons morgen te wachten staat.
0: En
3: met, regen, met regenbuien.
0: En hij maakt en duidelijk een vredespijp klaar.
3: En samen met het lage drukgebied drukt hem
2: erop.
0: Oh! Want hij wou
2: eigenlijk. Was met de pijp!
0: Hij snakte eigenlijk een beetje naar vrede.
2: Tegen zijn zoon. Indiaan. Gele handschoen. Omdat hij.
3: De Indianen storten zich op de jukebox.
2: Ja.
3: En zij kozen een nummer.
0: Die Indianen kwamen plots allemaal uit zijn zak.
3: Oh.
0: En ze speelden een wijsje op de.
1: Dat is echt muziek van Ginder.
3: Ja,
1: hier bedoel ik.
0: Van de Indianen, hè? Ja. En toen deden ze dan de.
2: Ze zaten rond de pond
1: te draaien.
2: Rooster.
0: Ze deden de Indianendans.
2: Ja. En ze rond op het vuur, dat is zo koud.
0: En ze maakten een pot klaar met kokend water.
3: Om uw was te doen.
1: Potlandspit.
0: Nee,
2: mijn broekje is nog vroeger.
1: Van het asfalt.
3: Barbie.
2: Nee, mijn broekje is juist
3: gewassen. Mijn t-shirt gaat ook nog, zei ik.
2: Ja. Nee, ik vind niet dat het al in de was.
3: Maar deze Tsjech hier, die is reeds 14 dagen vastgebonden aan zijn bagagerek. Die zijn kleren zijn reeds zeer vervuild.
2: Maar dan hebben we bagagerek en alles in de wasautomaat moeten draaien.
3: U dacht misschien...
4: Nee, in de kaarwas. Dat is het probleem.
2: In de kaarwas en daarna in de dingen gooien. Dat is mijn favoriet.
3: U dacht misschien dat hij een bruin gele broek aan had, maar nee.
0: Hij had een Tarzanbroek aan.
1: Met plekken.
3: Ja,
2: dat kwam en dat is dan van het andere verhaal. Toen zij daar stond,
0: maar het was iets gekrompen in de was.
2: In de tanken, dat waren die onze blessel.
0: En daarom viel het steeds uit. Het viel steeds naar beneden toe. Naar de aarde toe.
1: Noorden.
0: Noorden. En, maar ze, al bij al, ze zaten nog steeds in het salon.
1: Nee, Albert Hall.
0: Ah ja. Zaten ze daar nu? Allemaal.
1: Dat is nog de most swinging saloon in town.
2: Een Albert Hall.
3: En om 2:45 de namiddag werden de Indianen wat weemoedig en dan kozen ze voor een ander plaatje.
2: De posse.
1: De posse dame.
5: 5 degrees, rain. Brussels, 3 degrees, high winds and rain. Budapest, -6 degrees and blizzards. Cannes, 4 degrees,
3: van al die regen,
5: heavy clouds and rain. Dublin,
0: Patrick, 3 degrees, heavy rain. Oh jeetje, oh jeetje.
6: Dit lied. Sitting in my room, all alone, with memories of you in my heart.
0: Oh, maar toen was ik nog klein.
6: The man on the radio says, the weather is terrible all over the world. And I feel so sad, because I remember the summer we shared. Patrick, mon chéri. Summer is over.
0: Als mijn broer
6: de radio zegt dat het onze rains in Cannes. We had such a beautiful time together.
2: De vredespijpen. De
3: wigwams en de papoeses.
2: De mijnen. De spoorwegen.
1: De banken.
2: De mijnen.
1: De kakjes.
2: De. Hoe heet dat? Dat zo'n dingetje in een maan. Op
0: Ik hoor zijn.
2: In een maan.

0: verleidingen, de prikkeldraad, de dynamiek, de storm, de lastige cliënt,
1: de slechte indiaan,
0: de romantische zangeres,
1: de vliegende revolver, de flitsende revolver. De vier man in de volgers, de acht duizend in de volgers zijn er weer.
0: De grote oeiers, de vettige broeken.
1: De kromme pruiperbroeken. De pruiperbroeken, de pruipers, de kabels.
0: De glimmende gilets.
1: Glimmende gilets. De spelers. De entrepreneuse, de madame. De zangeres, de danseuses.
0: De man met de zwarte handschoen.
1: De Greet die ja, vroeger de salon gaat en nader mee oortjes hier is.
0: De sheriff.
1: Getrouwd met de Mexicaan van vroeger. Dario van Vial van
2: gekregen. Met een heel grote hoed.
1: Ja,
3: ondertussen waren de Indianen ja, wel heel driest.
1: Met vier petjes, gewoon kalisjes. Doordat er nog een ander blonde Greet just.
2: De la banda.
0: De madame die goed kan koken in houten potten.
1: De vermoorde Indiaanse vrouw.
0: De kolonel.
3: En dan vergeten we nog...
2: De prostituee.
3: In de kattenbak zit dat, dat lijk van een paar maanden geleden nog. Barbie,
2: de sheriff.
3: Heb je dat gezien?
1: Ja. Ja? Oh ja, ja, ja.
3: Dat lijk uit de bergen.
0: Verloren
2: oh, ja.
3: Dat is u daarnet ingestapt in de kattenbak.
1: Dat wel.
0: Wie? De Mexicaan die slaapt met de uitstrooien.
2: Alles hadden ze gezien, maar...
0: Maar dit niet, ooit goed.
2: Nee. En toen moesten ze terug naar huis toe.
3: Naar net op dat moment.
1: En de man.
2: Ja.
1: En
2: de nee, naar Barbie Villa.
1: Van, met de zeven goudstaven die hij gestolen had van het revolutionaire Mexicaanse leger over de grens.
0: Daar
1: in Michigan.
2: Maar jij de supersnelle wagen al teruggevonden.
3: Maar die heb ik hier achter de op het bagagerek gevonden van de postkoets. Naast de zeven goudstaven.
2: Want dan daar moeten we mee terug naar huis.
3: Vlug dan.
2: Vluchten.
3: Want het is tijd.
2: Ja. Stappen we allemaal in? En nu met de auto rijden.
3: En met welk nummertje gaan we thuis komen?
2: Op welk nummertje?
3: Ja.
0: Far away from home.

0: Nee, welke ja, nog een heel goede cowboy liedje? Over Lonely Lady, en dat hebben we al zelf gemaakt.
1: Kun je het niet zingen?
0: Oh, hier zei dat is. We hebben het zelfs op plaat gezet. Lonely Lady rides a horse. Nee, hoe was dat weer?

0: Met revolvers gemaakt.
1: Met lasers wil blijven.
2: Lasers, ik heb

0: Mississippi.
1: Huh?
0: Ja,
1: Lake City.
0: Snake City.
2: Snake City, dat is het voor.
0: Ja, Snake City. Palm Beach.
1: Is hier warm.
2: Ah, nou, het is hier gedaan.
0: Dat is hier, dat is hier, ja.
1: Is hier warm, moet lucht happen.
0: Hap, hap.
1: Hap, hap, ik visjes in het water. Heb jij dat opgenomen?
0: Ja.
1: Heb je het opgenomen?
0: Ja.
1: Programma. Wat is de auto belasten?
0: Wil
1: jullie geen programma
0: aan
1: mij
0: maken? Nee. Daniel,
1: jij bent dan niet meer. Gewoon niet?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Wie is het? Die
0: Ludwig. Ja, dat is.

0: alleen aan nodig.
1: Wat gaan we
0: allemaal
1: doen? Of val wel weer in slaap?
2: Gelukkig slapen.
1: Ik weet niet of ik slaap. Ik
3: word zeer weg voor smoren in de
1: ja, een beetje zo. Heb jij nog eens

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

capitale. Oh,

café, l'amour n'a pas

Tjie.

daar gaat hij.

Freshly Squeezed werd deze week verzorgd door het Ulta DJ Zinnen. Meer info en de playlist zijn te vinden op de website http://www.dma.be/p/ultra. Volgende week hoort u DJ Bo in plaats van DJ Bert.

Welkom bij Tunes from the Missing Channel. Elke zaterdag van 6 tot half 8, om de 2 weken tot 8 uur. Behalve de eerste zaterdag van de maand. Op Radio Centraal 103.9 FM.

0: moesten we alleen nog maar een selectie maken. Van eerste klas. Dan kun je dus kiezen uit honderden voetballertjes. Mm. Degene die er niet bij is, reageert ontgoocheld. En de Leerse kapitein Nico van Kerkhove is blij, want erbij. Hoe gaat dat over? Dat is leren shotten, zou ik zeggen. Waar het hier dus voor een deel om te doen is, laten we even... Drugs doen krakers, Meistraat, Dazom. Hier heb ik het al gevonden, hè, het artikel. 100 joints amfetamines en spuiten. Die spuiten, dat worden voor de drukjes te vorderen. Dat weet ik. Ja, dan zaten die al, hey, babydufjes. Er zijn natuurlijk nog niet genoeg doven, hey, die heel stad onderschatten, maar, hè. Hey. Sukkels. Denk je een ochaar, hey. Dat zijn die dufjes plat te trappen?
1: Maar misschien willen ze daar geld mee verdienen, prijsduiven,
0: nee.
1: En daarom hebben we dan vitamines.
0: Nee, allemaal moet ik niet. Dat is dus niet waar wat je zegt.
1: Ja, maar nee, ik zag toch een verklaring voor dan vitamines.

0: Oh, mijn plaat.
1: Dus dan zijn we, voor het publiek is de toon gezet.
0: Ja.
1: Dat kunnen we dus niet aan ontsnappen volgens mij. Als het in de gezet van Antwerpen zo staat, dan weet je al staat het. Dus de kop, 100 joints, amfetamines en spoten. Dat weet het wel, hè. Of dat er wel is of niet, dat doet er niet toe, hè.
0: Hmm.
1: De lullen op straat, geloof ik. We zullen eens zien wat er in de morgen staan.
0: Ben aan het zoeken. Hier, Antwerpse politie ontruipt kraakplant Vogelvrijstad.
1: Ja, wat zeggen ze?
0: Ja, dat moet ik nu nog gaan lezen.
1: Hier, je zit vanuit te het is alleen maar over duip, duip en nog eens duip. En dan voor degene die het artikel verder willen lezen, maar dat zullen we dan straks.
0: Mogelijke drugsdelicten. Hier staat nog mogelijke bij, hè?

0: Hier, aanleiding was het feit dat vorige week een jonge vrouw in coma was geraakt na een drugsvijf in het pand. Ze was er nog wel in geslaagd naar huis terug te keren, maar ligt nog altijd in de coma.
1: Nee.
0: Ja, en is dat dan hetzelfde, hè? 100 joints, marihuana, amfetamines en speed. Oh nee, dat is nog beter. Amfetamines en speed. Speed zijn toch amfetamines?
1: Ja.
0: Maar dan...
1: Ja, interessant allemaal.
0: Hier, een woordvoerder van de krakers, die zich minister van provocatie noemde, zei dat het ging om een illegale ontruiming. Hij noemde zich Didier Laplace en zei dat het om een illegale ontruiming ging.
1: Is Didier Laplace, is dat een opvolger of zo?
0: Nee, dat zal zijn schuilnaam zijn, zeker.

0: We zijn dus nu op zoek in het laatste nieuws.
1: Wacht, we hebben hier ook nog een andere krant. Dan gaan we die even bekijken.
0: Welke is dat?
1: Het Nieuwsblad. Oh. Op de voorpagina, Belgische vrouwen huilen het meest. Stond dat bij u ook op de voorpagina?
0: Dat was gezet voor Antwerpen.
1: Voorpagina. Oh, mijn plaat is al weg. Ik heb zeker tegen de knop gedrukt. Ja, dat is met die veders daar, als je daar je krant op legt.
0: Oei.
1: Heb je het gevonden?
0: Nee, ik zit in allerlei andere dingen stonden, maar...

0: Ik heb het. Antwerpse vogelvrijstaat was drugnest. Hier nog meer informatie over het meisje. Het is een 20-jarig meisje, had een drugcocktail genomen en is in een coma geraakt. Maar heeft tevens zeer erge, onverklaarbare brandwonden aan haar vingers. Precies een scenario van de X-Files.
1: Ja, ja.
0: Hier gaat het ook over het ultralinkse gemeenteraadslid Nadine Peters.
1: Ja, er stonden ook nog andere negatieve dingen over in de rubriek Metropool voor de gezet van Antwerpen.
0: Hoe meer kranten ik lees, hoe langer dat die opzomming wordt van wat er is gevonden. Hè. Hier, 100-tal joints, amfetamines, speed, hashish, marihuana en toebehoren voor heroïnegebruik. Is er nog een krant? Want er wordt zo langer nog meer gevonden. Ja, zowel gemeenteraadslid Nadine Peters als Didier Laplace, woordvoerder van de krakers, noemde het politieoptreden een illegale ontruiming.
1: Wie is Didier Laplace?
0: Minister van, wat was het? Dan ben ik het al vergeten, moet ik al terug gaan kijken in de andere krant. Minister van Provocatie. Ik wist het nog wel dus.
1: Ja, ik ben hier nog verder aan het zoeken.
0: Heb je iets gevonden in de andere krant?
1: Ik heb wel een prachtige sport- en seksrubriek.

0: Die Cervantes, die was toch dood?
1: Dood?
0: Ja. Dat is, die komt
1: van
0: in
1: de spreetatoom is dat, hè? Dat is het eerste verhaal waar Lambic in voorkomt, denk ik. Nu in ieder geval, hij loopt dus naar een enorm grote computer. Een enorm paneel met...
0: Toen ging
1: hij
0: ook van... Dat is een soort van... Ja, die... Verzwenen.
1: Ja. Hij loopt naar een soort computer met een heel groot bord met allemaal gesofisticeerde knopjes. En daarboven hangt dan in een kastje een enorme grote primitieve knop. En dat is het zelfvernietigingssysteem van zijn bunker op Antarctica.
0: Een grote knop.
1: Ja, hier. Zie, dus een computer met dus een enorm toetsenbord. Allemaal heel fijne knopjes. En dan daarboven hangt zo'n enorme grote knop. Zoals hier bijvoorbeeld. Hè. Zo. Dat is dus het zelfvernietigingsmechanisme. Voor de rest is het niet interessant vandaag in de strips.
0: Heel interessant. Ik heb dat lang niet meer volgen, jongen.

0: Ja, de gevangenisstraffen moeten langer en pijnlijker en zo lang mogelijk. Vind dat ook een jumbo's die neerstorten, die zitten altijd vol nitroglycerine. Clinton wil nog een baby adopteren. Ik heb mijn vrouw al ingediend, hè, dus algemeen bekend. Niet dat ik even mijn eigen met mijn papa al tevreden zijn, maar dat de Clintons geadopteerd worden, dat vind ik nu toch wel echt een boeiende ervaring, lijkt me.
1: Ja. Nou, je kunt zo beginnen concerteren op de achtergrond van zijn toespraken.
0: Ja, ik vind alleen dus. Dus hier staat een prachtig artikel in, dus gezet.
1: Ja. Over wat, over wat?
0: Over het kraakpunt, hè. Het kraakpunt aan de Meistraat ontruimd. Het kraakpunt aan de Meistraat is gisteren door de politie ontruimd.
1: Maar wat hebben ze gevonden? Want dus elke krant heeft wel iets meer te bieden.
0: Softdrugs. Er is niks. Dat is het meest. We zouden met tijdsgezet begonnen moeten zijn. Het artikel zelf is 10 regels lang. En ze besteden de aandacht die er aan te besteden moet besteed worden. Hè. Dat is onbelangrijk. Wat er gebeurd is.
1: Maar de enige die het over spuiten heeft, is de Gazet van Antwerpen.
0: Ja, de Gazet, maar de Gazet van Antwerpen is een enorm artikel, hè.
1: Hmm.
0: Nu, de Standaard.
1: Dat zou wel hetzelfde zijn als het Nieuwsblad, misschien.
0: Ongeveer,
1: daar stond wel heel veel in.
0: Van, ja, laten we dat, de Standaard is zeker niet zo verschillend van het Nieuwsblad. Laten we dat even opzij houden. Nu gaan we de Morgen even.
1: Maar dat heb ik net al gezegd, wat er in de Morgen stond.
0: Nee, ik moet dat hier. Op welke bladzijde staat dat?
1: 6.
0: Ik hoor nooit wat ik al zegt. Dat is een Belga bericht, hè?
1: Ja.

0: De stilte. Wat ik zo vanavond moet weer opnieuw onderbroken. Door een onbestemd lawaai. In elk geval, wij hebben vernomen dat er om 1 uur een betoging, actie, weet ik veel wat, zal plaatsvinden voor de deur van het voormalige kraakpand. Voor de deur zal het er alleszins minder muf staan als achter de deur. De deur is verzegeld. En dat maken we ons nu op voor het interview dat u zelf, Daniel.
1: Wacht, ik ga mijn kranten uit de weg doen. Hè. Dat je de telefoon kan vinden.

0: Had je vraagjes al opgeschreven?
1: Vraagjes? Ik heb hier ook nog de humo liggen. Ik zal zo een willekeurig artikel
0: pakken. Maar dan ga je het interview doen, zal ik de nummer
1: artikel lezen. Pakken en daar de vragen van stellen. Wie heeft de Bosnische oorlog gewonnen? Waarmee meteen gezegd dat de internationale interventie de afloop van de oorlog nauwelijks beïnvloed heeft. Bijvoorbeeld, dat is nu misschien niet zo goed gekozen. We zullen even een subtieler artikel vinden.
0: Ik heb hier een telefoonnummer opgeschreven waar ik niet kan terugvinden waar het nu eigenlijk over gaat. Dat is weer erg, hè? Dus ik ben nog...
1: Laten we maar beginnen met een klassieker. Kraamklinieken zouden op volle toeren draaien bij volle maan. Waar is die volkswijsheid op gebaseerd?

0: Geef me nog eens een bikje, man.
1: Daar heb ik niet bij, denk ik. Ik zal je zien in mijn zakje.
0: Oh, nee, ik heb hier een bikje, sorry. Ik was eigenlijk speciaal voor dit programma. Nee, als je dus onder een drank zit, dan vergeet je alles wat er tussen bepaald uur en bepaald uur gebeurt. Hè. Dat is echt geweldig. Ik ga nu brood bouwen.
1: Maar nee.
0: Ik heb dat echt op gespeculeerd, hè? Dat gaat brood zijn.
1: Ja, maar ik heb u toch al maanden geleden verteld dat mijn bakker gewoon verhuisd is.
0: Maar dan gaat het toch doen aan een bakker?
1: Nee,
0: of?
1: Ik koop alleen goed brood.
0: Ah ja.
1: Alleen beter brood, hè?
0: Ja, maar ik weet, ik ga ongelooflijk van zin in genieten zijn. Geen gourmet in elk geval. Ja.
1: Wat is het verschil?
0: Ah, dat is heel duidelijk. Je selecteert op basis van gedenk dat zuiver is. Niet op basis van dat lekker is.
1: Ik dacht dat het over lekker ging.
0: Och, kom. Dat is, in het geval hè, van dat brood wil ik dat nog enigszins herkennen, hoewel dat ik een goede croissant, bladerdeeg, veel lekkerder vind. Maar dat kun je met veel buiten, maar dat kun je toch weer niet appreciëren. Een goede croissant, hè. Dit bevalt een vettige bakker, hè, die goede croissant smaakt. Die wil ik wel graag nog toe. Die zo, ja, dat is het heel bijzonder, hè? Dat is toch krokant en toch plat en dan een goed vettig, dus een blinkende mond er al naar vlaat. Nadine, die dus zeker vast meer weet.
1: Ah, telefoon. Wacht, dat is gemakkelijk.
0: Die belt zelf, hè.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Ja, good morning, Mrs. Olivia Willems, please.
0: Wat is dat?
1: Verkeerd verbonden.
0: Ja, verkeerd verbonden.
1: Oké, de volgende.
0: Nadine dus. Ik dacht er is praktisch, die belt zelf. Het is 231 98 52. En dus je bent verplicht om het interview te doen. Want ik ken de persoon in kwestie al iets beter en dan ik ben dan bevooroordeeld in mijn uitspraken. Ik zal wat kranten aangeven. Vooral de deze is gewoon.

0: Die ligt toch niet nog in de nest, zeker, in deze uur?
1: Misschien al gaan betogen. Nog aan het betogen.
0: Ik heb nogthans verwittigd.
1: Misschien heeft ze ook van die drugcocktail genomen.
0: Heeft ze ook verbrande vingers?
1: Ja. Als ik aan de telefoon niet oppak.
0: Maar ik heb de indruk dat mijn nol verbrand is en ik heb het ook niet omgezet in mijn feun of zo. Tot me bellen, hè? Dat is. Ja. Dat moet minstens 100 keer bellen. Het antwoordapparaat staat niet op.

0: Eigenlijk een eigenaardig getal, 100 joints.
1: Net. Ik hoor geluid op de trap. Oh, nee! Nu wordt de kaart in mijn brood. Goedemorgen. We proberen iemand op te bellen die in zijn bed ligt.
0: Zie, ik heb die nummer nog bij van die gsm die ze in de Vogelvrijstad hadden.
1: Oh ja, nee, dat zal waarschijnlijk niet meer...
0: Is dat, die gsm is er toch
1: nog wel? Ik heb dat vandaag nodig. Ik weet het niet. Ik weet niet wie dat die gsm beheert. Dan heb ik het voor u wat gemalen vlees.
0: Een woordvoerder.
1: Ja, ik weet niet of dat het lekker is, want het komt van mijn benen, dat ik normaal niet, maar die van mama is dicht nog.
2: Wees de man.
1: Amerika, ik heb een eigen uitschip al. In afwachting daarvan. Op vakantie.
0: Hallo?
3: Hallo?
0: Radio Centraal hier.
3: Dat is Radio Centraal.
0: Aha, is dat Didier Laplace?
3: Dit is niet Didier Laplace, dit is Reno Détruit.
0: Oké, okay. En kunnen we met u een interviewtje doen over wat er gisteren gebeurd is aan het kraakpand? Of is dat wat vroeg op de morgen?
3: Nee, dat kan perfect, dat kan perfect.
0: Ja, we hebben hier een heleboel kranten en... De versies verschillen nogal wat, dus begin maar al met op te klaren wat er nu werkelijk gebeurd is.
3: Wat zijn de verschillende versies?
0: Ja, het verschil zit hem in de hoeveelheden en de soorten drugs die er zijn gevonden in het kraakpand.
3: En wat zou er gevonden zijn volgens de kranten?
0: Ja, het verschilt, dus het begint zo met 100 joints en dan komen er amfetamines bij en dan komt er nog speed bij en dan nog...
1: spuiten?
0: Eerst nog materiaal voor andere druggebruikers en dan worden het spuiten en dan...
1: Producten die zelf ontbranding veroorzaken?
0: Ja.
3: Geen matrassen op de vloer?
0: Nee, daar werd niks over gezegd.
1: Ook een smorende matrassen.
3: Nee, ja. Maar het lag daar vol met matrassen op de grond. Puntje, puntje, puntje.
0: Hmm.
3: Ja. Wat wilt u precies weten wat er wel en niet was?
0: Ja, wat er wel en wat er niet was.
3: Ik vermoed dat van die 100 jointen al zeker niet klopt.
1: Moeten er veel meer geweest zijn?
3: Nee, dan moet het joint peuken zijn, want dat ligt daar zeker niet vol met niet gerookte joints. Die zijn allemaal opgerookt.
0: Het is een paars prototo.
3: Ja.
1: Dat je kunt dat er een handeltje bestond in prefab jointen, toch wel handig voor de bezoekers?
3: Nee, had je kunnen, maar dat is niet zo. Het waren joint peuken.
1: Dat verbaast me.
3: Spuiten lagen er inderdaad twee. Eén grote en één kleintje.
0: Hoe groot is dat dan, zo'n grote spuit eigenlijk?
3: Hoeveel milliliter weet ik niet precies. Maar dat was een vrij grote. Die dienden om de duiven te voederen, jonge duiven. Ja. En de andere spuit, de kleinere, die dienden om hoeveelheden af te meten voor, in de donkere kamer. Of wat de donkere kamer moest zijn, voor fotografie dus.
0: Ja.
3: Er zijn ook lepels gevonden. Dat klopt. En die komen namelijk...
1: Lepels?
3: Lepels. Die kwamen namelijk uit de keuken. En van amfetamines, dat weet ik niet.
1: Ja, maar come on. Hey, laten we serieus blijven. Hè. Dus als er bij mij lepels liggen, dan weet iedereen dat er een paar lepels bij zijn die ik gebruik voor mijn drug. Behoefte, hè? Hè, dus wat ik bij mij thuis doe, ik ben een deftige burger, dat zou bij jullie niet gebeurd zijn. Hè? Ik kan me dus moeilijk voorstellen. Hè?
3: Ja, ik weet het niet, de lepels die ze op het politiebureau hadden waren propere lepels.
1: Oh, ze hebben de verkeerde lepels meegenomen.
3: Nee, die kunnen dus nooit van ons komen, hè, want wij hadden alleen maar...
1: Vol lepels.
3: En alleen maar vuil lepels.
0: Ze hebben misschien afgewassen.
3: Ja, dat zou met een zeerste verbazen. Normaal werd daar niks afgewassen in dat pand. Dus propere lepels kunnen ze...
1: Nee, dat klopt. Daar ben ik ben nog getuige van. Ik ben er eens geweest en... niet dat ik zo van pruip praat, maar die kon ik maar moeilijk toch in vinden.
3: In de graad van
1: vervuiling? In de graad van, ja, de vervuiling in de hygiëne dan, hè. Ja. Er bestond toch een alternatieve opvatting eigenlijk over wat hygiëne is.
0: Ja. Ja, we zaten met de hygiëne in het kraakkamp bijvoorbeeld.
1: Amerika, dat is...
3: Dat was daar ook niet.
0: Dat was er ook niet, maar dat werd niet...
3: Geen drugs en geen hygiëne. Ja, wel drugs natuurlijk, maar...
0: Met, over de hygiëne werd helemaal niks gezegd.
3: Nee, dat was ook niet echt een probleem.
0: Nee. Hier staat dus dat de woordvoerder het een illegale ontruiming noemde. Waarom een illegale ontruiming?
3: Voor een normale ontruiming heeft de politie een gerechtelijk bevel nodig.
0: Nou, in sommige artikels heeft men het over een huiszoekingsbevel, dacht ik.
3: Nee, voor het ontruimen hebben we een gerechtelijk bevel nodig. Dat je dus krijgt via de rechtbank nadat de eigenaar van het gebouw een proces heeft ingespannen tegen uw illegale woonst.
0: Ja. En dat was niet gebeurd dan?
3: Nee. Dus men heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt, zoals altijd. Drugs is altijd een goede excuus om binnen te vallen of te doen wat men nodig heeft.
1: Dat bevestigt wat we al jaren zeggen.
3: Wat zeggen wij al jaren?
1: Precies wat je nu zegt.
3: Ah ja, inderdaad.
1: Wat altijd weinig mensen willen belusten, want er wordt er altijd over uitgelachen tot op het moment dat het zover is, maar dan is het te laat.
3: Ja,

Freshly Squeezed werd deze week verzorgd door het Ultra DJ Zinnen. Meer info en de playlist zijn te vinden op de website http://www.dma.be/p/ultra. Volgende week hoort u DJ Bo in plaats van DJ Bert.

0: Stephanie's up natuurlijk next met Tunes from the Missing Child.
1: Dat is misschien... Want eigenlijk is het allemaal maar zeven wat we aan het vertellen zijn, maar dat is toch een van de consequenties. Hè? Dat bijvoorbeeld een van de meest, op de meest gelezen gezet van Antwerpen. Dezelfde naam.
2: Hier ligt
1: een enorme koppen en enorme artikels heeft over drugsgebruik en weet ik wat meer. En wat gaat er nu over zicht? En wat wou je nu nog over zeggen? We kunnen erover helpen, we kunnen publiceren, et cetera. De meerderheid van de mensen hebben zich een mooi beeld gevormd van wat het allemaal over ging.
3: Ja, dat is vooral hetzelfde.
1: De manier is het uitspreken, dus.

0: illegale ontruiming noemde. Waarom een illegale ontruiming?
1: Voor een normale ontruiming heeft de politie een gerechtelijk bevel nodig.
0: In sommige artikels heeft men het over een huiszoekingsbevel.

0: bevestigd wat we al jaren zeggen.
1: Wat zeggen wij al jaren?
0: Precies wat ik nu zeg.
1: Ah ja.
0: Wat op het park is, wel lustig, want het wordt af en toe.

0: zalig mensen willen belusten, want er wordt altijd over uitgelachen tot op het moment dat het zover is, maar dan is het te laat. Maar natuurlijk, dat is misschien, want eigenlijk is het allemaal maar zeven waar we aan het vertellen zijn, maar dat is toch een van de consequenties, hè, dat bijvoorbeeld een van de meest, of de meest gelezen gezet van Antwerpen, zelf of de naam,
1: hier ligt
0: een enorme koppen, een enorm artikel schrijft over drugsgebruik en weet ik wat meer, en wat gaat er nu over zicht, en wat wou er nu nog over zeggen, we kunnen erover lopen, we kunnen publiceren, et cetera. De meerderheid van de mensen hier hebben zich een mooi beeld gevormd van wat het allemaal over ging.

0: Precies wat je nu zegt.
1: Ah ja, inderdaad.
0: Precies wat je nu zegt.
1: Ah ja, inderdaad.
0: Wat hij altijd waar mensen wil belusten, want er wordt altijd over uitgelachen tot op het moment dat het zover is, maar dan is het te laat.

0: Ja, precies.
1: Mensen hadden
0: het over hetzelfde.
1: Drugs.
2: Maar staat er in de kranten iets over de klopartij van de politie?
3: Daar staat niets in. In geen enkel artikel hebben we dat teruggevonden.
0: Nee, we kunnen eens even overlopen. De Nieuwe Gazet. Ja. In het laatste nieuws dus. Die hebben er helemaal geen aandacht voor. Het artikel is 6 vierkante centimeter groot. Er staat in, ja, dus 15 krakers ondervraagd en er waren softdrugs aanwezig. In de video van gebleurd. Dus tot dat dus in. Dat is alles. Dat is acht regeltjes. Dan is dit Frankrijk een ongelooflijk, enorm, indrukwekkend artikel. Zowel op de vuilpagina als op bladzijde 25. Gaat over niks anders dan verbrande vingers in drugs. En dus de titel van het artikel is 100 joints en vitamines in spuiten.
2: En wat staat er over die verbrande vingers?
0: Ja, dus dat meisje hè, die daar in coma geraakt is, die is dus nog tot thuis kunnen sukkelen. En ja, men onderzoekt nu wat daarmee gebeurd is. Dat draait het rond, hè. Dat is nu een excuus. Ja. Dat is gaan we het allemaal mee te maken.
3: Er is geen verklaring voor de verbrande vingers.
0: En die heeft dus ook zware brandwonden op beide handen. Aha. Die vingers die worden afgezet hè, ondertussen, ik zie het maar.
2: Ja.
0: Dat gaat heel veel geld kosten.
2: Ja, dat
0: is
2: een
0: lekker appel
2: van de
0: grondbaas. Ja, die hebben die randen in de fiets staan ook nog.
2: Nee, hij zelf komt van de grondbaas.
0: Mm.
2: Hij behoort bij dat appel.
0: Maar het is wel de roos gewoon. Dat is als het
4: roos gewoon
0: is. Dus is nog dingen van het stembeeld van de Rubens of
4: wel. Toen werd het op 8 uur. Nou, de eerste zaterdag van de maand. Op Radio Centraal is de 3.9.
0: Die hebben de morgen. Die hebben een vrij groot artikel, maar er is een Belgisch persbericht.
3: Ja.
0: En dan gaat het dan over Didier Laplace.
2: Didier Laplace.
0: En Eddie Boutmans. Ja. Maar die kon niet veel uitvoeren, want hij kon niet veel uitrichten, omdat hij nog niet precies wist wat er gebeurd was.
2: De mens was op vakantie.
0: Hm?
2: De mens was op vakantie.
0: En passeerde toevallig de Groenplaats.
2: Nee,
0: maar
2: hij wist natuurlijk
0: contact. Ik vind dat verbaasd, die is altijd toch wel dood dat de Montsalis in Antwerpen iets gebeurde.
2: Ja.

0: Goedemiddag, beste luisteraars. Het is 12 uur. Het is tijd voor Radio Rauw met Nando van den Branden live vanuit Radio Centraal. Maar ik zit niet alleen in de studio. Ik zit hier met iemand anders. Stel je eigen voor, man.
1: Yes, sir. Je zit hier met Kaba Kabaal.
0: Ja, ja, Kaba. En vertel eens over je eigen. Dus jij zei Kaba Kabaal. Wat doe jij in het leven? Gewoon een korte samenvatting. Zullen we straks even dieper, dieper gaan.
1: Wat doe ik in het leven? Ik maak muziek, ik rap en buiten dat ben ik ook nog leefgroepengeleider.
0: Chic. We gaan er ineens al invliegen met het eerste nummer. Je hebt 3 nummers voor ons meegepakt, zoals de meeste gasten.
1: Yes.
0: Waar het eerste nummer is Aquamini?
1: Aquamini. Yes.
0: Van Outkast. En vertel er eens over. We zullen het gewoon afspelen voor de luisteraars en zullen er zo op teruggaan.
1: Cool.
0: Alright. Dit is Aquamini van Outkast. Geniet ervan, beste luisteraars.
2: Even the sun goes down, heroes eventually die. Horoscopes often lie and sometimes lie. Nothing is for sure, nothing is for certain. Nothing lasts forever but until they close the curtain.

0: We've done it! We've done it!
1: Yes, Master. Yes, Master.
0: Yes, Igor! We've done it!
2: Alright, dat was Aquemini. Ja, maar je kent het echt niet.
3: Aquemini, yes.
2: Ja. Ik zit hier in de studio met Kaba Kabaal, voor de luisteraars die nu pas intunen. Ja, waarom heb je voor dit nummer gekozen, Kaba?
3: Aquemini van Outkast is voor mij wel zo'n nummer dat altijd doorheen mijn leven is gekomen, omdat ik het al in mijn jeugd door mijn broer heb leren kennen. Hij had zo wat de cd's van Outkast en van Eminem, 50 Cent, dat zo toen die tijd. En dan is dat even zo in mijn leven weggegaan en toen ik een jaar of 20 was, is dat zo Outkast super hard terug in mijn leven gekomen. Ben ik dat terug keihard komen om te herontdekken.
2: Ja.
3: En zo is dat eigenlijk wel een nummer dat altijd wel bij mij is gebleven. Ook die duo vorm Andre 3000 en Big Boy van Outkast.
2: En dus je bent rapper, zoals je hebt gezegd. Mm-hmm. Maar wij kennen elkaar van een hele een ramp van een stage.
3: Yes,
2: maar
3: klopt.
2: Waar de jij zich steeds luisteren? Ik weet toch jij gestudeerd hebt, maar wat heb je gestudeerd?
3: Wel, ik deed toen een graduaat sociaal-cultureel werk. En dan moest ik een stage volgen van een aantal uur. En daar ben ik dan Nando leren kennen toevallig ook.
2: En wat doe je nu van werk? Heb je gezegd dat je werkt als leefgroepbegeleider?
3: Ja, ik ben
2: dus
3: een beetje...
2: Dus wat houdt dat in voor de luisteraars niet weten wat je moet doen?
3: Als... Ja, tuurlijk. Het is eigenlijk een beetje een andere kant dan het sociaal-cultureel. Ja. Ik ben meer in het sociale beland bij leefgroepwerking, bij bijzondere jeugdzorg. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk kinderen waarbij dat thuis niet goed lukt en die in een leefgroep worden geplaatst en daar natuurlijk de begeleiding van in die groep.
2: Ja, ja. En... Hoezo heb je besloten om rapper te worden? Wat heeft u geïnspireerd in uw leven? Hoe heb je die keuze gemaakt?
3: Die rapperkeuze is gewoon wel sinds vroeger begonnen met mijn broer, die heel hard geïnteresseerd was in hip-hop.
2: Ja.
3: En dat zo altijd wel was van grote broer, kleine broer, grote opstoten tegen elkaar.
2: Yeah.
3: En zo is dat eigenlijk gewoon gegroeid met gewoon wat ik wil maken en heb ik mensen leren kennen in de scene waarmee samen te werken.
2: Ja, en zie jij je eigen nog in de verre toekomst nog rappen? En dan heb ik het echt over niet binnen 5 jaar, maar binnen 10, 20 jaar.
3: Als dat zich zo brengt, dan wel, ja.
2: Of zie jij je eerder meer zo in dat cultureel werk stappen? Zo, dat onderhandelen en zo. Met
3: ik denk dat dat gewoon ook wel vaak valt te combineren, gewoon rappen en culturele wereld werken. Ik denk dat ik daar altijd wel een mix in ga blijven doen.
2: Oké. En hoe zou jij Kabaal beschrijven als artiest? Je mocht zo lang nemen als je wilt, een zin, een hele alinea, hoe zou je eigenlijk beschrijven?
3: Ik zou vooral als Kaba Kabaal echt heel rauw,
2: mm-hmm.
3: beetje funky, beetje anders dan het gewone rappen dat tegenwoordig is. Ik ook wel meer dat oldschool, maar dan in een nieuw jasje te brengen.
2: Ja.
3: Ik denk dat dat Kaba Kabaal ook gewoon het kabalen, het luid zijn, echt het rauwe erin brengen, man.
2: En hoe verschilt Kaba Kabaal van Lex Cavanier, van de Lex, hè? Hoe verschillen jullie?
3: Het is een beetje een alter ego ook.
2: Ja, dat is wat je vaak bij rappers. En hoe zijn die wat anders? Kun je dat vertellen? Of,
3: ik denk ook gewoon, omdat ik geadopteerd ben en de achternaam Cabanier heb gekregen, dat ik het ook wel eer als Kaba, sowieso.
2: Ah ja.
3: Maar de alter ego in Kaba Kabaal is gewoon hetgeen wat je denkt mist in het leven en wat je soms niet durft vooruit te komen, maar wel via die manier.
2: Ja, heel interessant. En welke artiesten waren je inspiratie om te rappen? Of zijn nog altijd je inspiratie als je ik moet schrijven en naar die luister ik en zeg je van wauw.
3: Het verschilt ook in de Nederlandse scene en in de Engelstalige scene.
2: Ja, mocht ze altijd wezen.
3: Maar ik denk vooral voor mijn inspiratie vanuit Outkast is Andre 3000 geweest altijd wel.
2: Ja.
3: Gewoon zo'n beetje het afwijken van de rest en je eigen ding doen.
2: Ja, heel, heel lyrical,
3: dat is zoiets waar ik altijd wel mijn eigen aan hecht. Ja,
2: je merkt dat wel zeker in je nummers. Dus je hebt heel veel versatility. Ik merk dat wel. Als ik luister naar je nummers, dat jij kunt heel hard zo heel duister en heel zo in je head, maar je kunt ook zo meer zo fun en zo meer lyrical woordspeling. Dat is wel heel cool om te luisteren.
3: Merci, man.
2: En je bent lid van een hiphopduo, Kaba en Twan.
3: Klopt.
2: Dus, en natuurlijk ook Vloeibaar Goud, maar daar gaan we het zo nog over hebben. En jullie, hoe is eigenlijk van start geraakt? Hoe zijn jullie elkaar leren kennen?
3: Twan ken ik al heel lang. Ik ken hem nu ongeveer al 18 jaar.
2: En
3: we zijn wat samen opgegroeid. Er is altijd Kaba Twan eigenlijk geweest. En het beginnen rappen samen begon gewoon in het schuurtje met een jointje en gewoon een freestyle beat.
2: Alright. En jullie hebben nu een album gedropt, Onbekend. De naam is eigenlijk niet meer passend, want jullie zijn vrij gekend in het campissen. Maar, was wel passen het in die dropte. Nu al twee jaar,
3: ja,
2: denk
3: is al
2: ik.
3: Twee jaar.
2: Ik heb toen nog voor een ander programma werkte, voor iemand die niet genoemd gaat worden. Heb ik ook jullie album gepromoot, toen het net nog uit ging komen en zo. Maar ja, hoe is dat eigenlijk van start gegaan, hoe is dat proces gegaan? Van, we gaan een album maken, naar de echt maken van de nummers, naar het release. Hoe gaat dat? Neem de kijkers eens mee naar echt zo een insight van hoe een hip-hop album gemaakt wordt.
3: Ik denk, in die tijd woonden wij samen ook op een appartementkot. Ja. En we brachten al onze spullen samen en we wisten, dit jaar moeten iets aan muziek maken. We zijn hier constant samen, we kunnen constant samenwerken. En hoe dat dan gaat, Twan maakte meestal de beats. Hij was eigenlijk lerende in die beats maken. Lowtank kenden we ook, daar waren we heel geïnteresseerd in zijn beats. Dus we kregen die aan en hoe dat dan van werk ging, we zetten die beat op. En samen altijd schrijven. Dat was het ding. Apart schrijven werkte niet bij ons. Het was echt wel samen schrijven.
2: En je merkt dat ook in de nummers. Zo. De echte heel symbiose van jullie twee is echt super cool en super raw. Allee. Dus ja, je verhoort dat ook. Maar ja, sorry.
3: Het is sowieso een goede toevoeging. Sowieso. En ik denk dat we dat ook wel willen laten lijken in die nummers. Dat we echt een duo zijn en dat je niet luistert naar twee aparte dudes.
2: Ja. Nee, zeer interessant. Beste luisteraars, blijf zeker... hier, we gaan nu een tweede nummer afspelen dat je hebt meegepakt.
3: Mm-hmm.
2: Mikasa van Method Man en Redman van Wu-Tang.
3: Damn right.
2: En waarom gekozen voor dat nummer?
3: Voor dat nummer gewoon specifiek voor de punch, de beat. Ja. Dat is ook wel wat we gewoon ook proberen te bereiken natuurlijk met rappen. Niet uiteindelijk alleen de nummers en de beats, maar ook gewoon de punch. Dat moet er gewoon echt in zitten. En ik vind Method Man en Redman zijn altijd wel gewoon legends voor mij geweest. Ook van de film How High leren kennen van vroeger. Yeah. Dus daarom, man.
2: Oké, right. Dus gaan we er nu in vliegen. Dit is Mikasa van Method Man en Redman. Geniet ervan, beste luisteraars.
4: Ja. Ja. Mikasa.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Mikasa van Red Method Man in Red Man. En ik ben hier met de Kaba Kabaal in de studio.
1: Nog steeds.
0: Hopelijk zijn jullie er ook nog steeds. Ja, ik heb een vraag dat ik al een tijdje heb, want ik ben ook jullie fotograaf.
1: Mm-hmm,
0: dus ik kom vaak foto's trekken. Ik kom jullie vaak fotograferen, op zo zeggen. Hoe is het eigenlijk om zo live op stage te staan, live op een podium op te treden?
1: Dat is bangelijk, man, maar ik kan het nooit vergelijken met de allereerste keer. Dat is het verschil wel. Ja.
0: Wanneer was de allereerste keer?
1: De allereerste keer ooit was op de set van Loteng & Friends in de Wollewij.
0: Ja.
1: En dat was dan eigenlijk met alleen een cijfer en één nummer van ons, maar dat was de allereerste keer dat wij ooit op een podium stonden en dat was dan in het lokale jeugdhuis van Turnhout.
0: Ja, de Wollewij.
1: Ja, en eigenlijk ook sindsdien is het allemaal ook begonnen, gewoon.
0: Ja, de liefde voor echt zo live te.
1: En het blijft gewoon waar dat je ook staat en hoe brek het ook soms ergens kan zijn. Het blijft gewoon een ding, je gaat daar met z'n allen naartoe, je doet daar een set, je voorziet een uur aan muziek voor mensen.
0: Ja.
1: Je maakt zelf plezier, mensen maken plezier. Dat is altijd gewoon een geslaagde avond voor ons.
0: Ja. En wat gaat er eigenlijk door je hoofd tijdens zo'n optreden?
1: Het scheelt bij mij. Op sommige dagen kan ik wel echt stress hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar op sommige dagen heb ik het ook echt totaal niet.
0: Okay,
1: dan heb ik
0: okay.
1: dat helemaal van mij kunnen afzetten en dan ben ik eigenlijk heel chill.
0: Oké.
1: Maar soms als je zo stress hebt, dan gaat er wel veel door je hoofd.
0: Ja.
1: Dan gaat er veel van mogelijke dingen dat er kunnen gebeuren. Of je bent niet zeker van deze tekst gaat lukken of zo. Maar dat zijn allemaal twijfels en die heb je ook soms nodig.
0: Ja, om je dan toch te pushen om toch wel altijd scherp te
1: staan. Om
0: erdoor
1: te gaan, ja, tuurlijk.
0: En heb je eigenlijk, en daarna, wat gaat er daarna door je hoofd? Stel, je bent klaar hè? En je doet dan jullie altijd een atje met vloeibaar goud.
1: Vaak wel.
0: En wat gaat er daarna door je hoofd? Als je van dat podium afkomt en het is klaar, hoe voel je dan?
1: Ja, meestal voorzien we altijd wel even een momentje, even alleen onder ons, 10 minuten na de set zo, even een beetje ventileren en gewoon samen even genieten van de joy, want dat is meestal wel.
0: Mm.
1: En dan chillen we gewoon voor 10 minuten en dan komen we wel graag onder de mensen, ook wel zelf. Dan gaan we echt wel in het publiek en gaan we handtekeningen zetten of nog dingen verkopen.
0: Ja.
1: Maakt niet uit, maar we zijn wel onder de mensen dan ook graag.
0: Ja, zeker. En ik heb nog een andere. Stel, je hebt stress.
1: Mm-hmm.
0: Wat voor methode zit jij om met stress om te gaan?
1: Twee dingen.
0: Twee dingen. Je mag alles gezegd worden, dus ga je gang.
1: Ademhaling is superbelangrijk,
0: ja,
1: sowieso.
0: Ja.
1: En de tweede is roken. Voor mij toch. Zo,
0: ik heb echt... Of cannabis?
1: Beide. Maar ik heb wel zo... Hey, voor optreden smoor ik wel eens, maar ik probeer wel op te letten met hoeveel.
0: En
1: achteraf kan er wel meer, maar...
0: Ja, en hoezo, waarom let je... Hey, voor de luisteraar niet weten, waarom let je daarop hoeveel dat je gerookt heeft? Is dat zo belangrijk?
1: Ik wil toch wel ergens scherp.
0: En
1: die ademhaling is ook superbelangrijk, want... Het is ook zo, als je echt een goede, diepe adem neemt, gaat 80% van je stress weg.
0: Ja. En ook nicotine. Nee, ik heb dat zelf bijvoorbeeld. Ik heb dat zelf heel hard. Als ik gestrest ben en ik rook, dat kalmeert mij helemaal niet. Dat maakt mij zo meer zo alert. En, zo. En ook met wiet. Als ik zo gestrest ben en ik paf, dan ben ik daar zo nog harder over te stressen. Heb je dat ook een beetje? Of is dat bij u eerder zo van, als je paf, dan gaat dat wel weg?
1: Nee, je bent wel heel chill, maar soms gewoon te chill dan.
0: Ja, te chill. Ja,
1: en dan ben je van, dit is niet gedaan of hier heb ik niet over nagedacht.
0: Ja, en dan sta je soms ook wel... Zijn er momenten geweest waar je zo toch... Allee, je mocht het nu... Allee, het blijft tussen ons en de luisteraars.
1: Okay.
0: Zijn er momenten geweest waar je toch zoiets had van, fuck, ik heb hier veel te veel gepuft of veel te veel gerookt?
1: Dat niet, maar wel een keer gedronken.
0: Gedronken, te veel gedronken.
1: Ja, dat wel. Dat for sure.
0: Ja.
1: En dan heb je zo die vlotte tong, maar dat klinkt niet altijd goed.
0: Maar in je hoofd dan wel, of?
1: Ja, in je hoofd, je denkt dat je alles hebt gedaan,
0: Ja.
1: Maar het klonk niet zo en dat moet ik ook wel toegeven. Maar dat doe ik nu echt wel niet meer zo echt.
0: En hoe heeft uw familie gereageerd? Want je bent nu niet zomaar een artiest niet meer, zeker vloeibaar goud ook, waar we zo in gaan, maar... vooral, jij ook, Kappa. Hoe voelt u, heeft familie wat gereageerd op uw plotse beroemdheid in de Kempen?
1: Best wel positief en verrast ook wel.
0: Ze
1: wisten ook zo, ik ben wel bezig met muziek altijd geweest, maar niet op die manier. En echt uitbrengen en echt mijn teksten.
0: Meer
1: dat ze dachten dat ik instrumenteel bezig waren en zo. En dat was ook wel zo. Maar Ja, ze waren wel verrast, maar ook wel heel positief erover. Mm. Want ze zijn echt wel heel trots op mij op dat vlak.
0: Ja, instrumenteel bezig. Wat bedoel je daarmee? Dus beats maken dan? Of gewoon met instrumenten spelen? Of...
1: Ja, ik heb zo vroeger wel wat de gitaar opgepakt en daarmee bezig geweest. Maar ook wel sinds een tijd geleden heb ik de MPC van Loteng. En ben ik daar ook wel wat beats op aan het leren.
0: En, ja, sorry, ik moet echt... Nee, dat je nog van de break... Je moet voorstellen dat de luisteraars er niks van af weten. Nee, wat is een MPC?
1: Een MPC is een analoge drumcomputer, eigenlijk, waar dat je samples in kunt laden. Dus eigenlijk stukjes van bestaande nummers.
0: Ja.
1: En daar, om het zo makkelijk te zeggen, aan de luisteraars die het niet weten, allemaal effectjes en dit en dat mee kunt doen, zodat je er een beat mee kunt maken en het heel oldschool klinkt.
0: Ja, en van je familie, even totaal terug, even terug.
1: Ja, ik heb de fam, ja.
0: Ja, wie, of nee, gewoon niet aan familie, gewoon in het algemeen. Wie is je grootste fan? Gewoon in het algemeen.
1: Mijn grootste fan.
0: Je grootste fan, dat kan iedereen zijn. Wie is je grootste fan op het moment?
1: Ik denk dat... Ja, sowieso mijn moeder heeft altijd op mij gestaan, maar ik denk degene die altijd echt in het rappen en in het muziek heeft geloofd, is wel mijn grote broer.
0: Een grote broer, ja.
1: Oké. Hij heeft dat echt al van sinds vroeg gezegd, van jij gaat dat...
0: Ja, dus jij en je grote broer hebben precies wel een heel dichte band, zodat ik kan horen.
1: Met mijn... Ik heb twee oude broers. En het is eigenlijk de oudste die altijd in mij inderdaad zei dat ik in mij moest geloven en dat ik moest gaan. Maar het is zo wel dat... Hij heeft ook van alles in zijn leven meegemaakt, waardoor dat we elkaar ook al wel jaren nu niet meer hebben gezien.
0: Oké. Maar ja, dat is wel mooi om te horen, zeker.
1: Altijd.
0: En hoe vaak word je ook herkend op straat? Want ik kan me voorstellen, een turnout is dan natuurlijk wel vanzelfsprekend dat je herkend wordt op straat, maar is dat nu... Is dat nu meer? En zo ja, hoe vaak gebeurt dat je...
1: Ja, sowieso wel. Als je zo een turnout uiteindelijk iedereen kent, heeft hij wel eens gezien. En sommigen zeggen wel echt uitdrukkelijk, komen wel iets zeggen.
0: Ja, van aangezien kan wel.
1: Ja, ze komen echt wel iets zeggen. En sommigen is bij gewoon kijken, maar dat is ook fijn, snap je? Maar het is meer, ja. Het is meer.
0: En hoe ga je er zo mee om?
1: Ik probeer wel altijd gewoon goeie dag te zeggen, maar soms heb je ook wel... Je komt van werk terug, je hebt een lange dag... Ik wil gewoon mijn koptelefoon op hebben en doorgaan. En soms is het wel, ik kom iemand tegen. Dat is echt niks naar die persoon toe, maar dat is gewoon mijn kop even.
0: Ja, ik kan me zeker voorstellen. Want ik heb ook soms dat ik gewoon zo naar de winkel wil gaan. En zo is het van, je zit aan het kateren, ik ben zo brak als iets. En dan zo, je ziet er niet uit. En je bent van, weet je wat, ik gewoon dat
1: supermarkt. Ja, je bent ook gewoon een mens.
0: Ja, ik ben een mens. Dus ik kan me zeker voorstellen, als je dan zo ietsje bekender bent, dat dan wel soms wat... Molk is misschien een groot woord, maar zo... Ja, dat is
1: wel... Het is twee kanten. Ik vind het heel leuk ook wel dat je wordt herkend en dat mensen komen vragen en oprecht wel willen weten hoe dat het is.
0: Right.
1: Maar de andere kant is soms gewoon, je hebt een lange dag.
0: Ja. Wat is er ook het meeste veranderd in je leven? Sinds dat je echt... Dingen released, dat je echt nummers released en projecten uitbrengt en zo. Wat is eigenlijk het meeste veranderd?
1: Ik denk gewoon van dat je opeens zoveel bezig bent aan van alles. En dat je opeens wekelijks wel iets hebt van daar moet ik zijn of dat moet ik gaan doen. Het is altijd wel iets. En dat was ervoor dan helemaal niet of zo. Maar ik vind het wel prima.
0: Ja. Oké, dus nu heb ik een andere. En dat mocht je echt zo breed mogelijk uitleggen.
1: Okay.
0: Wat is vloeibaar goud nu eigenlijk? Want ik ben er altijd over bezig, ik spel er nummers van af. Dus vertel eens aan de luisteraars, aan de mensen die niet weten, wat is vloeibaar goud, Kappa?
1: We gaan bij het begin. Er was al Kabatwan.
0: Ja?
1: We gingen onze eerste optreden dan doen bij Loteng en Friends.
0: Ja.
1: En Loteng voorzag eigenlijk een cijfer. Allemaal guys uit Turnhout die hij eens had aangesproken of eens een keer had gezien of had van gehoord. En zo zijn we met een bende eigenlijk daar terechtgekomen. En hebben wij samengewerkt om op één beat elks een 16 te doen.
0: Mm-hmm,
1: maar we hadden eigenlijk elkaar 16's nog niet gehoord of gecheckt. Hè. Ik was met Twan bezig en wij wisten van elkaar onze 16. Maar ik wist ook niet welke dudes komen er nog in.
0: Nog een keertje.
1: Ja.
0: Wat is een 16'tje? Sorry.
1: Een 16 is elke tekst, hè, de regels dat je zegt. Een 16 bars, zo dat je het zeggen, is eigenlijk een... Ja, hoe moet je dat uitleggen?
0: Een rijm, hè?
1: Gewoon je rijm. En een tekst in een 16, en dat is meestal wat op een beat past. Ze maken meestal 16 bars als eigenlijk de first part. En dan komt de hoek, hè, het refrein, en die is dan meestal 8 of 4 bars.
0: Maar ja, verder met vloeibaar goud.
1: Okay.
0: Ja,
1: zeker. Dus hè, we hadden die beat, we hadden die tekst, maar we wisten nog niet wie dat er allemaal op ging komen. En we hebben één keer afgesproken bij Loteng thuis op zijn appartement. Elkaar eens even allemaal horen. En toen heb ik die guys allemaal voor het eerst gezien, waaronder Carcass ook al zat. Ik geloof dat ze toen nog wel niks hadden uitgebracht, maar in ieder geval, daar was Carcass bij.
0: Ja.
1: Daar was Corbilla Bird bij.
0: Ja.
1: Die had al wel dingen in de campen, maar vooral live shows eten.
0: Ja.
1: Een paar dingen ook wel op Spotify.
0: Echt een cabaretzinger een beetje. Hè? Allee,
1: Echt wel zo.
0: André Hazes type gast. Allee, dus, ik zit altijd tegen de luisteraars. Als ik zijn muziek speel, dat is zo echt een personaliteit. En je moet echt tegenkomen, want in zijn nummers is hij zo heel, is echt zo een ladies man. Als je dan tegenkomt, is hij zo super humble en zo totaal het omgekeerde van de nummers dat hij uitbrengt.
1: Absoluut.
0: Maar ja, sorry, zal ik onderbreken. Ga maar
1: nee,
0: door.
1: Geen probleem. Glitch zat daar ook bij in. Ik geloof, de Scaffy was toen ook mee.
0: Mm-hmm.
1: De Moons zat daar ook bij in. En nu moet ik denken, ontbreek ik iemand? Want toen was het nog niet helemaal vloeibaar gehouden. Maar in ieder geval, we kwamen dan op die dingen uit van de cijfer. Het was die dag. En we deden allemaal onze dingen. En ik en Twan deden daarna nog een nummertje. Ons van Kaba Twan.
0: Ja.
1: En dan zo wat eigenlijk in contact gebleven met Loteng. Ook wel met Carcass, omdat we die guys vonden wij dope. Die waren ook wat onze leeftijd. We wisten elkaar, we kenden elkaar eigenlijk. We hadden elkaar wel eens gezien maar we kenden elkaar niet. En we wisten we waren dezelfde leeftijd. Dus die guys ook wat meer gecheckt. En dan begonnen daar die samenwerkingen wat mee. Corbilla kwam daar ook mee gemoeid. En we bleven ook wat in die Loteng. En zo hebben we eigenlijk zo wat gezegd van... Ja, dudes, we zouden eigenlijk... Jullie hebben ook wel dat... Jullie wilt continu tracks maken, jullie wilt nog wel wat maken.
0: Ja, maar dat is wel grappig, want... Sorry dat ik onderbreek.
1: Nee, dat is geen probleem.
0: Als ik eens mag onderbreken. Want ik ken jullie gewoon... ik ken Vloeibaar Goud, omdat jullie mij gevraagd hebben om fotograaf te komen toen die keer. En sinds dan, er is geschiedenis, ben ik al vaker gekomen. En ik was van de assumptie dat jullie elkaar al... zeker Carcass en Kaba Twan, dat jullie elkaar sowieso al 10+ jaar kenden. Omdat er zo'n... Een chemistrie is tussen jullie, zeker op stage, maar ook met elkaar.
1: Dus en ook in bed, zo. Dus.
0: een beetje freaky.
1: Ja, freaky bitch.
0: Nee, maar je merkt dat wel heel hard. Dat is wel cool. Ik wist dat niet. Dat is wel een beetje...
1: Tuurlijk. Het is wel echt in die jaren echt gegroeid. Ook,
0: maar
1: jullie zijn toen kenden we elkaar eigenlijk echt totaal niet.
0: Wauw.
1: We wisten een beetje van elkaars bestaan, maar we kenden elkaar niet. En zo zijn we toch echt wel beginnen samenwerken en vaker bijeenkomen. Mm. En uiteindelijk Vloeibaar Goud, dat was... We begonnen als een open groep, zeg maar.
0: Yeah.
1: We bleven mee eigenlijk het concept van Loteng & Friends. We willen gewoon komen optreden. We nemen gasten mee nog steeds. En dat kan dus vandaar, van Antwerpen iemand zijn of vandaar, daar. We waren nog niet echt zo turnout-based eigenlijk.
0: Ja.
1: We wouden echt het wat open houden. Daarom ook Vloeibaar Goud. Wie vloeit erin, die kan erin. Wie vloeit eruit, die kan eruit. Zo waren we eigenlijk eerst. En dus daardoor in die tijd kwamen er wel wat mensen in, hè, zoals Elia. Die is er dan uiteindelijk uitgegaan.
0: Ja, Gos ook.
1: Gos, hij was niet echt in de groep, maar hij kwam wel mee met ons aan de nummerke doen. Jorg is dan later bij ingekomen. Loos eigenlijk ook iets gelaten in het begin. En uiteindelijk waren we ook zo van, dudes, we beginnen echt wel optredens te krijgen, want het concept van ons werd echt wel geliefd in de campen, en we werden echt wel gevraagd.
0: Ja, jullie worden de Wu-Tang van de campen. Ik weet niet of het luisteren waard, maar ik had eens opgezocht op Google, zo van, want soms als je opzoekt, is zo'n AI-beschrijving, en dat is vaak zo, als je zo x aantal duizend zoekjes hebt, dan krijg je een beschrijving. En als ik jullie opzocht, kwam er echt een AI-beschrijving. Zo'n quick beschrijving zou toch wel zeggen dat jullie toch wel online tractie krijgen. Jullie hebben ook onlangs bij Brus komen spreken.
1: Op moedertaal,
0: Op moedertaal, de zender in Brussel.
1: Dat is toch al ver weg van Turnhout dan uiteindelijk.
0: Van Turnhout, dat is chique, maat. Maar en dan weet ik ook nog... Dat is de eerste keer dat ik echt Piotr en Quint heb ontmoet. Dat was toen op Zo Gezegd, op die cipher dan. Allee, ik weet niet, waren jullie toen al...
1: Toen waren we elkaar al wel op de hoogte en waren we aan het samenwerken. Dus we wisten ook van, die guys mee op Zo Gezegd, dat gaat hard zijn, man. Dat gaat voor hun goed zijn. Dat was denk ik ook wel voor hun de eerste keer in beeld gekomen ook.
0: Ja, en even afwijken van, waar gaat Zo Gezegd? Ik heb dat ook, dus...
1: Uh-huh.
0: Dat was bij jullie op kot?
1: Ja, op onze dingen.
0: Ja, en wat was dat, zo gezegd?
1: Het concept van Felix Katz. Ja. Toen ook. Hij had het idee om eigenlijk zo wat rappers in de kamer achter 4 of 3 mics te zetten. En zo eigenlijk een uur aan verschillende beats.
0: Mm-hmm.
1: Dan wel bekende beats hadden toen gepakt. Hè, waar we kende beats in de Belgische scene en in de Vlaamse scene.
0: Ja.
1: En hij wou gewoon veel rappers, zoveel mogelijk van de Vlaamse scene, daarop uitnodigen, die nog best underground zijn, low-key. En Ja, man. En hij vroeg voor de locatie. Ik zei van, gewoon op ons kot kan.
0: Kotje, ja.
1: We hebben groot genoeg, we hebben plek. En epic sessie, man.
0: Ja, dat was niet normaal.
1: Epic sessie. Dat kijk hem nog steeds raar. Soms eens.
0: Ja, ja. Voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn, gewoon zo gezegd op onder YouTube, de eerste sessie, hè. Hoe noemde dat? Ja. De eerste
1: ja? Sessie. En dan,
0: ja, sessie 1. Hè.
1: Ja, en dan de derde sessie is dan ook een turnout gebeurd in de mengelmoes.
0: Yes.
1: Die was ook wel alleen jammer dat de footage is verloren, dat alleen bij foto's is.
0: Ja, dat is wel heel spijtig, ja.

0: hier in de Kempen.
1: Zwiekes. Zwiekes, oké.
0: En daarmee dat we dachten dan, dan moeten we ook wel gewoon misschien via die weg ons bier ook promoten. Maar ik denk dat wij echt wel gewoon de pils willen.
1: De pils, ja. Dus jullie zou, je zou je eigenlijk beschrijven als een pils. Zo,
0: zo'n beetje gelijk. Gelijk de andere gewoon. Maar dan een vloeibaar goudje van. En van Lies van de Tap dan ook, hè, in de cafés.
1: Oké. Chic. En een strain of strain, zou je eigenlijk beschrijven. Of toch het vloeibaar goud? Misschien een vreemde vraag, maar ik dacht van, er wordt veel gedaan om recreatief cannabis gebruiken, om het zo te zeggen.
0: Ja, zo misschien zo die Mexicaanse, zo gelijk een despi of zo, zoiets. Okay. Ik denk dat dat ook wel nice kan zijn, inderdaad. Zo tequila, dat er ook zo'n klein beetje misschien bij in wordt gemengd.
1: Vloeibaar goud, zo'n heel zo sticky strain. Zo.
0: Man. Heerlijk,
1: Zou wel graag zijn. Wacht even, hè. En... hebben jullie ook vaste regels in de groep waar jullie aan moeten houden? Zo, want in de groep moet je wel regels hebben natuurlijk.
0: Dus dat zijn zo wat de ongeschreven regels bij ons. Dat is van niemand doet het voor het geld, niemand wordt uitbetaald.
1: Bijvoorbeeld geen contract bij Sony plots nemen aan de groep droppen. Zo van die wijze van spreken.
0: Ik denk gewoon dat dat meer... Want ik denk niet dat als we over de groep kijken, dat het doel is van we willen dat bereiken. Maar ik denk, als er zijn bij ons wel individuele dingen allemaal gaande. En denk dat je meer specifiek op één aan één vraagt van wilt je het bereiken of niet? Dat sommigen ja zeggen, sommigen nee. En als die sommige individuelen dat willen doen, dat contract, moeten ze dat zeker doen, man. Absoluut.
1: Maar sorry, terug naar die regels. Dus
0: de regels,
1: geld. En wat nog?
0: Nog een regel is, we hebben allemaal zo wat taakjes in de groep waar we zo wat onze verantwoordelijkheid op zetten. Van waar liggen de talenten waar, wie kan wat goed. En zoals ik zorg wat voor de media, voor de social media en voor de editing van de videobeelden. Maar dan heb je bijvoorbeeld de Jordan, die regelt alle communicatie met de shows en eigenlijk, hij is wat de CEO of Lieber Goud, eigenlijk.
1: Papa Loos,
0: sowieso, man.
1: Wel, als je misdraagt, dan...
0: Dus er zijn zo, iedereen heeft zo zijn verantwoordelijkheid op iets waardoor dat je een groep sterren kunt houden, waardoor dat we het recht houden ook.
1: Ja, en jullie hebben ook zo bijvoorbeeld meetings elke maand?
0: Het is nu wel even geleden, om eerlijk te zijn, maar we gaan binnenkort ook weer eens, we deden dat veel. Meetings, zo vergaderingen gewoon in de garage.
1: Ja, dat is wel belangrijk. Want met hoeveel zijn jullie nu uiteindelijk? Met hoeveel vaste leden? Hè?
0: Dus, vaste leden? Ja. Dan zijn we met 9.
1: Ja, 9 man. Ik denk dat niet. Zeker als het gaat over muziek. Ik denk dat je dan toch wel die meetings moet houden. En dat wel veel meerwaarde brengt, niet?
0: Ja, en iedereen heeft een agenda ook. Hè? En je moet samen overeenkomen die dag op dat moment kunt je. Van 9 man, dat is niet altijd simpel.
1: Ja, nee, zeker in het vast.
0: Maar toch, laten we het lukken en dat komt wel. We spreken goed af, vind ik.
1: Oké. En hoe maken jullie elkaar sterker als artiesten? Hoe doen jullie dat?
0: Ik denk gewoon de kerels, we hebben straffe gasten in ons zitten. Ja. En ik blijf zeggen, als er iemand een verse schrijft en ik hoor dat voor het eerst, ben ik altijd van, damn, man. Ja. Ik ben trots. Ik ben zo trots op die mannen. En dan wil je zelf ook mee opgaan met die gasten. En je merkt aan elkaar, we zijn sinds 2-3 jaar geleden echt wel naar boven aan het gaan en ook meer in dat schrijven, meer productiever, vaker dingen afwerken ook.
1: Want jullie doen ook een schrijverscamp soort van, hè, niet?
0: Ja, in Ardennen. Doen we dat zo wel eens. Dat willen we nu jaarlijks doen, zo'n weekendje weg.
1: Ja, echt
0: alle afleidingen weg. En gewoon 3 verschillende studio's in het huisje bouwen en echt tapen.
1: Ja, want ik had gezien, want dat is ook interessant, want jij doet de video's. Ja. Maar je video's, je hebt dan niet gewoon met een iPhone-camera of met een Canon-camera. Je hebt echt zo'n een analoge VHS.
0: Yes.
1: Dus wil je daar eens wat meer over vertellen?
0: Dus het is wel de camera van de groep sowieso, maar ik draag hem. We hebben hem online tweedehands gekocht.
1: Ja.
0: En dan hebben we die beetje gedigitaliseerd door daar zo een SD-reader op te zetten. Dus dat is super makkelijk en ik vind gewoon die look, gewoon wat je dat krijgt, dat effect, dat kun je niet nabootsen bijna online.
1: Ja, en als ik zo wat kan vergelijken, zo, dat is heel, ik vind dat wel iets heel typisch, dat is zo een analogie een beetje van vloeibaar goud, die camera. Mm-hmm. Want dat heeft, van essentie is dat iets ouder, iets old school, maar met die SD-reader en zo, en de format, is dat wel nieuw. En dat is heel, dat vind ik wel, als ik het zelf zou beschrijven, dat vloeibaar goud klinkt, dat is wel heel, heel vloeibaar goud. Jullie werken met een heel sterke ouderwetse fundamental, maar jullie vernieuwen altijd. Dat is echt super graaf. Elke keer als ik naar een optreden kom om foto's te trekken en ik hoor een nieuwe nummer, denk ik van shit, like, Ik herken die sound, maar gewoon, dat is zoiets nieuws, dat is zoiets van wow. En dat is denk ik echt wel iets dat we missen in de Belgische scène een beetje.
0: Ik denk het ook, en ik vind nice dat je dat zegt, want dat is ook het hele ding, hè, wat, als je vraagt,

0: echt aan ons, wat doen we? Ja, oldschool in een nieuwe jasje.
1: Ja, ja. En dat is het ding, want niet iedereen kan dat afpoelen, want er zijn specifieke artiesten. Ik wil niemand kwaad maken, dus ik ga niet namen noemen.
0: Nee.
1: Maar er zijn ook goede artiesten in hun eigen namen. Daar, dat is gewoon mijn mening. Ik vind zo, die willen het warm water te hard opnieuw uitvinden. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Dus die willen die oldschool sound ook doen, maar die zijn dan te, ja, die zijn dan te hard bezig op zo... Hey, die zijn niet zo bezig met hun sound. Sound is zo typisch, dat is zo heel cookie cutter, maar dan hun bars zijn wel hard, maar dan zo, dat klinkt altijd hetzelfde een beetje. Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja,
1: dus dat we,
0: ja nee, het klinkt allemaal wel hetzelfde.
1: Ja, ja,
0: dat
1: ja.
0: is het ding waar wij wat proberen te strijden tegen, want het moet allemaal net anders klinken.
1: Ja, ja, ja.
0: Het moet voor iedereen uiteindelijk in het publiek een beetje aantrekkelijk zijn. En iedereen heeft een andere smaak. En dat is zo. Dus we proberen het gewoon wat te variëren allemaal.
1: Ja, ja, want dat is sowieso wel een beetje wat ik zo opmerk. Een beetje van... Je hebt veel van die mensen die zo... die dan specifiek van die bars komen, zodat ik me van mijn kop zo, die dan zo oldschool klinken en dan denken van oké, ik ga diepe bars maken.
0: Ja.
1: En dan zo, ik speel in het een PS. En dat is altijd zo... Het is gewoon zo... ik heb dan zo'n beetje van, ja, je bent nog altijd wel gewoon van die heel slechte bars aan het spelen in een oldschool beat.
0: Dat
1: en
0: is
1: dan,
0: zo. En ik ga ook geen namen noemen. Ik ben ook zo niet de kerel van heel tijd duizend reels te maken en dezelfde bars te spitten. Maar als je zo duizend keer diezelfde bar tegenkomt...
1: Ja.
0: Ik had al bij de eerste keer, misschien van... Maar het stopt ook op een gegeven moment. Focus je gewoon ineens op de hele verse dan twee zinnen.
1: Ja, want
0: het is altijd maar twee zinnen dat misschien cool is.
1: Ja.
0: En dan zetten ze dat in die reel, maar heel de poko is gewoon een flut.
1: Ja, ja, maar dat is het ding, dat is nu heel populair. Dat zijn zo die TikTok-nummers. Hè. Dat zijn zo nummers waarvan de eerste 15 seconden zo echt alles, waar je alles geeft. Je geeft al je raw bars in de eerste 15 seconden. En dan heb je gewoon...
0: Ja, maar weet je wat dat is, Nando? De tijd van tegenwoordig. Ja. Mensen hebben geen brede aandachtspannen meer.
1: Ja, ja.
0: Mensen zijn nu in die reels zo verzeild in 10 seconden. Wij kijken ook soms zo, en dat is puur cijfergericht.
1: Ja.
0: Wij kijken soms zo in onze statistics, van onze reels.
1: Ja, ja, ja.
0: En 80% van de mensen haakt af na 2 seconden.
1: Nee, dat is toch stom.
0: En dat gaat altijd zijn. Dus daarom, het ding is, het wordt allemaal korter. Dus je kunt beter nu iets van 10 seconden dat kei populair wordt dan dat je nu een banger van een nummer van 5 minuten maken, want dat luistert toch niet tot het einde.
1: Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar... je hebt wel wat artiesten die daar heel hard op in... Ja, die daarop capitalizen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ieder hun ding. Ik ben toch zo van, ieder hun ding als je je bread zo wilt maken. Maar ik vind dat wel spijtig. Een beetje hetzelfde als met de radio nu. Hè, dat is ook weg aan het gaan, want je hebt Spotify en afspeellijsten.
0: Ja, en maar, dat is jammer.
1: Dat is jammer, want het ding is, het graven is aan... Vind ik aan de radio luisteren, maar ik ben precies echt de radio aan het klezen, maat. Maar alsjeblieft, geef mij meer uren. beste.
0: Extraatje.
1: Extra uren, alsjeblieft. Nee. Maar ik merk wel echt, dat is ook zo met de radio, dat voelt graver als je naar de radio moet luisteren. En dan speel je echt zo een banger van een nummer. Bijvoorbeeld zo, een voorbeeld van zo'n Studio 100, Studio Brussel. Mijn woorden blijven.
0: In the war.
1: Even aan het struggelen. Die, als je dan zo allemaal nummers bent aan het luisteren. Mijn maat. Ik ben allemaal nummers aan het luisteren. En dat is allemaal zo gewoon. Geen slechte nummers, maar zo wat popnummers. En dan draai je die zo wat Wu-Tang of zo. Echt zo. Oldschool. Echt zo van wow, dat is echt. Krijg je zo die van fuck, dat is graaf. En dan als je dat dan gewoon op je afspeellijst krijgt. Van ah ja, oké. Dat is een goed, nog altijd een goed nummer is, maar gewoon zo. Dat hit niet hetzelfde.
0: Nee.
1: Ik vind dat toch wel.
0: En ik vind, weet je wat vooral het ding is? Soms moet je niet kiezen wat je allemaal hoort.
1: Ja.
0: En je laat gewoon je verrassen door de radio en pak nieuwe smaken op. Want anders blijf je verzeild in hetgene wat je kiest om te horen.
1: Ja, want als
0: te selectief.
1: Ja, maar dat is ook zo typisch. Helemaal het afwerken van de vragen, maar dat is ook zoiets dat me heel hard opvalt. Maar niet alleen bij radio, maar alles. Mensen blijven echt hangen in dezelfde zo. Echokamers. Qua muziek, qua meningen, qua alles, qua kledingstijl. Alles is gewoon door die algoritmes, omdat die weet van oké, je hebt interesse bijvoorbeeld in oldschool hip-hop, dus je krijgt alleen maar oldschool hip-hop en oldschool. Dat is.
0: En ik denk dat net wat die rappers net, als je in zoiets zit, dat die hun vastmaken in hetgeen.
1: Ja,
0: en uiteindelijk ook niet weten wat ze mee maken. En...
1: Ja, maar een goed voorbeeld ervan is. Is bijvoorbeeld, is geen disrespect naar die guy, maar bijvoorbeeld Fabio. Dat is ook zo'n beetje, die is heel hard in die... Die heeft een reels gemaakt, die is daar heel populair mee geworden. En dan is die daarin moeten blijven... Ik zeg niet dat hij dat niet heeft willen, hè, maar ik ken die mens totaal niet. Hè, maar die is er ook zo in blijven hangen. En die maakt er goed zijn centen.
0: Ja, maar ik denk gewoon, hij weet wat dat hij
1: daarmee kan. Ja, wat hij aan het doen is. Ja. Maar nu maakt hij dan een ander soort muziek. Zo wat meer, zo wat diepere rap. En meer echt waar echt heel veel moeite in steekt. En hij merkt dat zelf, hij zit ook op podcast, dat hij toch wel wat aanvoelt van, ja, zeker geen suspect in die guy. Ik wil zeker geen ambrasse creëren. Maar,
0: nee.
1: Maar want de Belgische rap zijn, zeker de Vlaamse rap zijn, is al zo klein. Dus dat vind ik ook zo belachelijk. Als je dan zo'n beef met elkaar gaat hebben, heb ik zoiets van, met hoeveel assetten? We zijn maar met een stuk of 80 of zo. Allee, is natuurlijk bedoel, die echt zo reach hebben. En in plaats van elkaar wat op te liften, zo op elkaar beginnen. Je hebt zo wat friendly beef en dat kan wel leuk zijn en zo, distracts. Maar ja, dan denk ik ze mijn eigen. Dat is toch zeker zo.
0: Ik denk, haat is in deze scene, dat gaat niks opbrengen.
1: Ja, exact. Ja. En je hebt dat dan bijvoorbeeld specifiek. Ik ga die gekopen namen zetten, dat boeit me echt niet. Plugged In, die podcast. Dat is echt zo puur gewoon aan bras creëren. Het is gewoon zo ruzie aan het stoken tussen rappers. En dan denk ik zo in mijn eigen van, waar zijn we toch mee bezig, mannetjes? Allee.
0: Het enige wat dat goed voor is sensatie op de reels, maar niet goed voor de scene.
1: Het is heel slecht voor de scene, want niemand gaat dat. Like, je hebt jongeren, de jeugd vindt dat graaf, maar dat. Dus gewoon mensen die echt gewoon van rappen gaan haken daar. Ik haak daar persoonlijk heel erg bij af. Is dat wat ik bedoel?
0: Want ze zetten zichzelf daarmee schuld, vind ik gewoon.
1: Zijn die zo van die verhalen aan het zitten naar elkaar? En dan zegt die guy van Plugged In, zo van, oh ja, ik vind die harder dan deze. Of ik chap, en één rapper zit en ik chap die rapper met je. Maar ik maak die in.
0: Met altijd zo'n top 3. Ja.
1: En dan creëert een, ja, want het ding is, hij moet zo'n top 3. Dus dan vraagt hij zijn, dat doet hij altijd. Dus die vraagt zijn top 3. Daar heb ik natuurlijk echt geen probleem mee om over te praten. Want vindt die kerel echt, allez, ik heb daar mijn mening over. En dan vraagt hij zich een top 3. En dan vraagt hij die top 3. En dan zegt hij altijd, oh ja, maar je hebt die guy. Bijvoorbeeld zegt dan, iemand zegt bijvoorbeeld een Ramsey, een Freddy Konings. En bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een Jazz Braak. En dan zegt hij, oh, maar je hebt zwangeregie niet gezegd. Dus jij vindt zwangeregie shit of wat? En dan dat is dat direct zoals
0: nee, maar ieder, dat is ook gewoon het ding, er is geen top 3. Iedereen heeft zijn eigen top 3.
1: Ja.
0: En dus, daar valt niet over te discussiëren.
1: Ja, er is geen leaderboard, er is geen Call, er is geen Call of Duty.
0: En oké, sommige rappers zijn technisch beter dan anderen, zeker weten. Ja, 100% objectief. Tuurlijk. En daar kunnen uit cijfers en kijken en zo. Maar ik denk, subjectief heeft iedereen zijn eigen top 3. En dat is gewoon wat voor u het dichtste staat. En dat is belangrijk.
1: Alright, de volgende vraag die ik heb voor jullie is... wat is vloeibaar goud grootste droom? Wat is echt jullie... Zo van, deze, als we deze zouden kunnen bijvoorbeeld headlinen... Of bijvoorbeeld met deze artiest samenwerken of...
0: Ja, goede vraag.
1: Of die zender uitgezonden worden of zoveel luisteraars hebben of... Of zeg je van, nou ja, wat is de grootste
0: Ik denk
1: droom?
0: Inderdaad, zo...
1: Misschien een beetje beter, wat denk jij Vloeibaar Goud zijn grootste droom is? Mm-hmm. En wat is uw grootste droom, persoonlijk als rapper?
0: Oké. Ik denk Vloeibaar Goud zijn grootste droom, en natuurlijk spreek ik niet in naam van allen, maar ik denk het doel, het vergelijkt met het doel van Vloeibaar Goud, denk ik is gewoon om een steady basis te ontwikkelen van fans en van de menigte en dat we gewoon onze eigen shows kunnen organiseren en dat we zo kunnen rondspreiden over de Vlaamse scene. Ik denk live optreden, mens tot mens komen, niet per se heel het online gebeuren. Tuurlijk nummers uitbrengen, blijven albums maken, tracks, solos, maakt niet uit, maar ik denk gewoon die steady pace hebben.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk mijn grote droom, en dan kijk ik ook misschien meer in de zin van Cabatuan en gewoon Cabasolo. Denk ik wel iets te willen betekenen voor echt de hele Belgische scene.
1: Okay.
0: Wel België wat overpakken en ook wel gewoon nieuwe smaken, experimenteren.
1: Mm-hmm.
0: En nieuwe samenwerkingen. Niet altijd in de turnouts blijven meer.
1: Even misschien een controversial vraag. Als jij morgen een uitnodiging krijgt van 101 Bars, dus voor de luisteraars die weten, 101 Bars is een YouTube-kanaal. Die nu al ineens ook al een platenlabel, denk ik zelf.
0: Yep.
1: Die vroeger zijn gestart met Hollandse rappers elk uit te nodigen om een sessie te komen spitten.
0: Ja.
1: Voor een paar nummers te brengen. En dat is controversieel vandaag de dag, omdat die heel mainstream geworden zijn. Hè? Dus toch wel zeker in de rap scene. Als jullie morgen nu een uitnodiging maken, bijvoorbeeld Janis, die Brusselse rapper, is daar onlangs op geweest. Zou jij dat ook nemen als je dat
0: binnenkrijgt?
1: Ja,
0: absoluut. Ja? Dat is toch gewoon de 101 bars. Dat is toch gewoon het ding waar je als rapper uiteindelijk wel wilt komen.
1: Oké.
0: Want dat geeft buiten gewoon dat je daar komt rappen en gewoon een harde sessie geeft, nog eens gewoon het blik van jij mag daar staan.
1: Ja. is een beetje een badge of honor. In
0: ja, toch wel. Ja, en je verzamelt die wel gewoon als rapper, vind ik. Eender waar. Ja, ik bedoel, daar hebben legendarische guys gestaan.
1: Ja, tuurlijk.
0: En guys in de Nederlandse scene waarvan ik denk van, die zijn totaal niet commercieel minded, maar die zijn daar wel gestaan.
1: Ja, ja, ja,
0: Stropstrikkers bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker, zeker.
0: Eigen makelij van Antwerpen.
1: Ja, die hebben daar ook gestaan, dat klopt. Dat klopt, dat
0: uit 2000 watt stonden die daar.
1: Ja, ja, ja, 2000 watt, ja, ja, ja. Eerste rappers van Antwerpen om op één bars te staan. Ja, nee, zeker. Dat is wel dat is een beetje de discours, hè, in de hiphop. Van één bars, is dat nog cool of niet? Hè? Is dat mainstream?
0: Is dat cool? Sowieso is dat cool. Het is gewoon, dat is gewoon de rappers dingen van heel Nederland. Ja, en eigenlijk ook België. Het heeft België ook in de meegenomen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ze heeft een groot bereik, hè?
1: Ja, en ik vind dat een beetje zo. Ik vind dat persoonlijk wel een beetje spijtig dat dat zoals heel zo mainstream bestempeld wordt. Ik heb het al van een paar andere rappers gehoord. Het is waar van, ja, ik vind dat wat te mainstream om daarop te komen rappen. Maar dan, aan de ene kant, ja, ik snap dat wel. Je hebt zo van die supergrote label hip-hop artiesten. Zoals, is maar iets.
0: 15 Goods.
1: Ja, ja, ja, ja. En die, hè. Allee, je hebt de typische, hè, zo'n lijpe boef.
0: Oké.
1: Kevin, stapt zo.
0: Ja, tuurlijk.
1: En ja, ik snap dat wel. Maar aan de andere kant, dat is ook zo goed voor bereik. Snap je wat ik bedoel? Dat is voor bijvoorbeeld Janis of bijvoorbeeld een Vloeibaar Goud of een Kabat One, is dat ideaal, want dan krijg je echt wel een mooi platform. Dus.
0: Ja, dat is zo. Maar ik denk dat je hier in België nog steeds gewoon het gebeuren van provinciaal zo nog steeds is.
1: Ja, ja.
0: Zo'n Antwerpse scene, een Brusselse scene, een Gentse scene, een West-Vlaamse scene. Maar zo, die zijn niet united, vind ik.
1: Ja,
0: en op een vlak misschien bij sommige samenwerkingen wel. Hè, want zoals Low G heeft onlangs met Jazz Braak dan ook nog samengewerkt. Mm-hmm. En dat is heel nice dat gebeurt. Maar ik denk dat we nog steeds heel afscheidelijk zijn van elkaar. Ook nu de Limburgse scene, daar zit er ook nog wel wat in. Sorry om niet te vermelden.
1: En nog een vraag. Hoe denk je dat dat komt? Dat zo opgesplitst is, die scenes eigenlijk.
0: Omdat, ja, dat is het altijd zo wat geweest. Uw eigen neighborhood, denk ik.
1: Ja.
0: En dat is zo wat u thuis. En je wilt je toch uiteindelijk blijven afscheiden van de rest, op een of andere manier.
1: Ja, ja.
0: En ik denk dat daar bij sommigen een waarde nogal hoog ligt of zo in die scene. Maar ik vind ook ergens, dat moet je hebben. Je moet je scene representen en je thuis.
1: Ja.
0: Sowieso, dat is belangrijk. Maar je moet ook breder dan dat kunnen kijken en denken, uiteindelijk kunnen we ook united zijn en de anderen het gunnen.
1: Denk je ook dat dat misschien komt? Nee, mooi gezicht, hè? Maar denk je ook dat dat ook misschien komt door het feit dat wij als Vlamingen heel veel nadruk leggen op onze taal en zeker ons dialect, onze dialecten?
0: Ja, maar die zijn ook aan het verdwijnen.
1: Ja, dat is ook waar.
0: Die zijn ook aan het verdwijnen, dus als je dat dan wilt doen, doe het dan juist en niet in die Nederlandse.
1: Zo straattaal, mingelmoes van Suriname.
0: Zo fuckt het alleen maar op.
1: Ja, ja, ja, ja. Mensen zijn niet meer trots.
0: Dan is er geen Belgische scene meer, als we dat allemaal doen.
1: Maar het is heel typisch voor de luisteraars die nog niet geluisterd hebben naar Vloeibaar Goud. Ten eerste, ga dat eens doen, jongen. Nee, wat zit jij nog? Wees eens mee met de tijd. En ten tweede, je hoort dat ook heel hard, dat jullie heel hard jullie hebben niet meer over tongval, maar jullie hebben echt een dikke Kempisch accent. Allee, dialect.
0: Ja, het is zo turnhout, zit zo aan de Brabant bekend bij Nederland. Dat zit er zo wat in en de Antwerps. Hè.
1: Ja, ja, en dat klinkt heel cool. Ik vind in mijn mening dat heel cool klinkt, zeker op rap.
0: Ja, thanks. Het is ook zo een goeie accent, want het is best toegankelijk.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Nee, zeker. Zeker. En de volgende vraag, sorry, ik was even afgehaakt. Even misschien een vraag, je moet er niet antwoorden, of je moet geen bedrag geven, maar verdienen jullie het echt met jullie doen? Even een monetaire.
0: Met de shows verdienen wij wel. Okay. Met de shows verdienen wij best wel oké, maar
1: je moet geen bedragen opnoemen, gewoon.
0: Het is ook gewoon, ik kan ook niet echt per se een bedrag opnoemen, want het is overal verschillend. Wij kijken altijd naar waar komen we spelen, hoeveel man en wie organiseert dat, natuurlijk. Dat is bij ons het belangrijkste. En dan kunnen we een prijs bepalen, snap je? Ja. Dus dat is altijd wat anders, maar we steken het altijd in een pot. Voor ons Vloeibaar Goud, we kunnen daar van alles mee doen.
1: Alright. En ja, jullie zijn met 9 leden. Dat brengt natuurlijk conflicten met zich mee. Wat voor conflicten brengt dat met zich mee?
0: Oh, verschillende. Heel verschillende meningsverschillen over van alles. En dat kan heel financieel gaan, zoals ik net zeg, over de prijs. Maar dat niet zo heel veel eigenlijk. Maar vooral eigenlijk zo treksgewijs van wat komt erin? En wie en wat en zo allemaal. En dat is zo wel altijd wel een ding.
1: Maar ja, oké. Nee, zeker.
0: Maar niet daardoor dat we elkaar kan neerkloppen of zo, als we niet met elkaar neer zijn. Soms een klein slaagje op de poep, maar voor de rest niks erg. Nee, man, we komen best goed overeen op dat vlak.
1: En dan... Dat, ik, allee, brengt ook wel voordeel, denk ik wel, vooruit. Hè? Die conflicten misschien, dat je...
0: Ja, want dan denk je soms meer na over bepaalde dingen waar dat je niet zo snel over moest gaan.
1: Alright. En je hebt nog een, we hebben nog een derde nummer, het laatste nummer dat je hebt meegepakt.
0: Yes.
1: En dat is... wacht, ja, vertel eens, welk nummer is dat?
0: Het is Sneakers Fris van Rico en Styx. Twee legendary Nederlandstalige rapgoats, voor mij toch wel.
1: Oké.
0: Gewoon, maar daarom ook... Het zijn, ze zijn ook begonnen in heel oldschool nummers te maken. En deze album van uit Rico, want je hebt Rico Styx.
1: Ja.
0: Maar ook zijn apart gewoon. Rico heeft alleen zijn dingen en Styx heeft alleen zijn dingen. En Rico heeft hier... een soort reggae-album eigenlijk gemaakt. En daarin het nummer Sneakers Fris. Het is heel experimenteel ook zo. En dat maakt mij ook wel van... Daarom heb ik deze track gekozen. Het is een Nederlandstalige duo. En ze experimenteren ook zo wat met de stijlen. En dat vind ik hard. Dat, vind ik, dat kan ik alleen aanmoedigen. En daar ben ik ook mee... Een beetje vroeger mee doorgeblijst, man.
1: Heel graaf, heel cool.
0: Ja.
1: Mooi verwoord. Dus dit is Sneakers Fris van Rico en Styx.
0: Hou je Sneakers Fris.
1: Hou je Sneakers Fris, beste luisteraars. Geniet ervan.

0: Ja.
1: En we zijn er terug, mee terug, of de laatste 5 minuutjes. Dus we gaan nog een paar heel goede vragen stellen. En dan is het tijd voor het volgende programma natuurlijk. Spijtig genoeg, maar...
2: Kunnen niet blijven.
1: Alle mooie dingen komen ten einde.
2: Zo is het.
1: Oké, hoe ontstaat een kappa-nummer? Dus echt...
2: Een pure solo-kappa-nummer.
1: Ja, solo of gewoon met iemand. En hoe start je eerder met de tekst? Of begint het eerst met een beat te horen en dan te zijn, maar oké.
2: Het is anders geworden de laatste tijd voor mij, persoonlijk. Bij mijn vader heb ik een kleine studio staan met de NPC en alles en zo en de boxen. En daar zet ik wel meestal een beat op. En eigenlijk laat ik gewoon verschillende beats, heel de tijd van dezelfde stijl, genre, afspelen naar elkaar en schrijf ik zo. En dan zoek ik uiteindelijk met de tekst die ik heb een beat dat erop past. Alright. Snap je? Want het geeft mij zo altijd als ik gewoon op één beat soms schrijf en ik wil gewoon bar schrijven, ik ben niet per se heel conceptgebonden dan, maar ik wil gewoon punch bar schrijven, dan laat ik verschillende beats de hele tijd afspelen. Okay. En dan zoek ik uiteindelijk de juiste beat voor de hele verse.
1: Oh, right. Ja, misschien daarom ook uw versatility in uw raps dan natuurlijk. Omdat je dan...
2: Yes. Ja, ik speel heel graag met de tekst. Het moet niet allemaal hetzelfde klinken.
1: Ja,
2: de flows moeten verschillen.
1: Ja.
2: Dat is wel.
1: En heb je dan soms last van zo'n mentale blok? Met je teksten?
2: Ja, vaak. Ik heb echt, want soms kom ik gewoon terug en dan weet ik, ik ga nu niet beginnen. Ik wil wel schrijven, maar ik denk bij mijn eigen, ik ga nu niet beginnen schrijven, want het gaat gewoon niet worden. Ik ken mijn eigen al op dat vlak. Dat ik echt gewoon soms gewoon zo vast begin te lopen en iets.
1: En wat zou je eigenlijk zeggen tegen... Wat is je boodschap aan beginnende rappers?
2: Alright, heel graag. Gewoon beginnen. Ik begeleid ook jongeren en sommigen zijn daar ook van heel geïnteresseerd. Ik zeg tegen die mannen hetzelfde wat mijn broer altijd ook tegen mij heeft gezegd. Blijf erin geloven en gewoon schrijven en doen. Pak die beat gewoon op van YouTube. Schrijf je teksten in je notities, in een notitieboekje, maakt niet uit waar. Schrijven. En oké, die eerste tekst gaat niet je hardste tekst zijn. Je tweede misschien ook nog niet, je derde ook niet. Maar kijk, over een jaar, als je elke dag schrijft of na wekelijks schrijft, je gaat echt het verschil zien en blijf dat jaren doen. Totdat je content bent en breng die shit uit. Gewoon doen. En pak je stijl. Wees jezelf. Dat is het belangrijkste.
1: Heel mooie woorden. Heel mooie woorden.
2: Zo is
1: het. En even wat minder positief. Ik ben ook wel een beetje een roddeltante.
2: Oké.
1: Okay. Allee, niet te erg, maar ik vind het wel interessant.
2: Ja.
1: Het goede en slechte. Wat stoort u het hardste aan de Belgische rapscene? We kunnen het wat breder nemen. De rapscene in het algemeen, maar dan... En dan daarna specifieker de Belgische rapscene.
2: Ik vind veel rap... gewoon aan de Belgische scene weinig identiteit van rappers. En zo gewoon... vaak nadoen en alles hetzelfde klinken. Ik vind gewoon, er moet meer profiel, meer uniekheid zijn en meer in de stijl gaan dat je echt wilt en gewoon echt laten merken, hier sta ik en dit doe ik. En niet zo hetzelfde doen als dat die andere 9 boys al een andere keer hadden gedaan dat ik zag op een reel. En ik vind gewoon, als je reels wilt maken, maak reels. Doe dat, luister niet naar hetgeen wat wij moeten doen per se. Doe je ding, maar maak het wel je eigen ding van. En niet laten lijken zoals de rest en proberen mee te gaan met de wave zo.
1: Ja.
2: Laat zien dat je anders bent.
1: Ja, zeker. Want ik vergelijk altijd hip-hop, zeker zo de hip-hop dat jullie zo wat doen, heel hard met zo punk tot een manier.
2: We zijn super rauw gewoon.
1: Ja, heel rauw, heel punk.
2: Super rauw. En ik vind ook gewoon mijn persoonlijke mening, ik vind de nieuwe rap, gewoon puur rap, niet goed. Ik vind gewoon de jaren 90 en begin 2000 en 2010 ook nog wel gewoon de hardste tijd, man. En dat kan niet overtreffen meer. Die sound gewoon.
1: Alright, we zijn onze laatste minuut. Sorry, ik het al kort moet sluiten. Ik kon het breken niet zo graag, maar...
2: Nee, is oké.
1: Wanneer kunnen de luisteraars nog eens naar een show komen van u of Vloeibaar Goud?
2: Binnenkort hebben wij echt een Cabatuan-show, dus dan kan je echt ons alleen zien. En dat is bij de Ranonkelfeesten in Turnhout.
1: Ja, de Ranonkelfeesten. En welke datum is

0: Ja.
1: Ja.
0: Het is nog geen meer nu, hè?
1: Denk ik. Van een organische overgang vandaan.
0: Ja. Ik zal ze beter met een organische overgang eens boven halen. Allee, of, nee, dat kon dat niet echt doen. Zo'n overgangstuk zo.
1: Voor een draad voor om de versterker op iets aan te sluiten of zo.
0: Organisch, hè?
1: Ja, van bio.
0: Zo'n beetje,
1: biodraad gemaakt.
0: Je noemt hem nou weer zo wat Cronenberg-achtig.
1: Body horror.
0: Noemt dat zo?
1: Dat genre van film, ja. Dit is het Kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Kan natuurlijk ook beluisterd worden via DAB of DAB Plus of via het internet. Hoe gaat het met hoofdpresentator Elko Blauwert?
0: Wow, is een beetje wazig vandaag.
1: Kom het?
0: Medium Catrol.
1: Van gisteren?
0: Ja.
1: En wat? Nou, gaan we erover uitweiden?
0: Nee, wazig ben ik.
1: Wacht, Medium Catrol, Medium Bataljon.
0: Ja.
1: Ja, een beetje wazig natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar fris genoeg om een spel te presenteren.
0: Ja, ik heb geen hoofdpijn.
1: Knap.
0: Ook niet in de vorm van migraine of zo. Laat staan een criminele migraine.
1: Dat ken ik niet.
0: Dat is een nieuw plaat van Ice-T, Criminal Migraine.
1: De criminele migraine.
0: Ja.
1: En bent u misselijk?
0: Nee.
1: Ook al niet.
0: Nee, wazig.
1: Wazig, in het hoofdje.
0: Ja, denk in de rest van mijn lichaam voel ik het ook wel eens, voel ik ook al een ook soort van wazigheid. Maar ja, dat is dat hoofd dat natuurlijk zo...
1: Stuurt dat aan.
0: Ja, via een organisch doorgeefsysteem. Een
1: organisch overgang.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, het hoofd is ook een lichaamsdeel, denk ik. Hè.
0: Wow. Dus ik bedoelde eerder de geest...
1: Geest bestaat niet.
0: Voilà, de reden het al.
1: Het brein is wel een lichaamsdeel.
0: Ja.
1: Het kralenspel. Meestal begin jij dan met een plaat op te leggen. Hè?
0: Ja, het gaat deze keer niet gebeuren.
1: Ah, nee?
0: Nee.
1: Wat gaan we doen?
0: Ik heb... Gij zijn niet van het stetsen, merk je.
1: Dat weet ik.
0: Ik heb hier een menu zien in poëet klaarstaan.
1: Ah, knap.
0: Vanwege een post dat ik had gelezen van iemand...
1: Post Malone.
0: Ice-T.
1: Ah ja, migraine, crimineel.
0: Zal ik het voorlezen?
1: Migraine, crimineel, ja.
0: Dus, ah ja, 5 dagen geleden.
1: En de Ice-T zelf heeft dat gepost.
0: Ja.
1: Of zijn team. Ja. Onder naam Ice-T verschenen op het internet.
0: En er stond dan zo een blauwe...
1: Een blauw vinkje, het is hem zelf.
0: Ja. I've been posting tracks from my new Criminal Migraine album, zegt hem.
1: Mm.
0: Everyone is asking about features, met een hoofdletter.
1: Ja.
0: Weet jij wat dat wilt zeggen?
1: Ja, waarom dat dan met een hoofdletter geschreven is, dat weet ik niet. Maar features, dat zijn zo gastperformances van andere rappers bijvoorbeeld.
0: Here's one with the unfuckwithable at bumpyknuckles77, sign up at ice-t.com. The album will only be released there in August.
1: At Cominotto?
0: Ah, dus ik snap het nu. Nu dat ik het voorlees, snap ik het. Je kunt dat alleen maar op zijn site waarschijnlijk kopen of zo.
1: Hmm.
0: En dan is er een muziekje bij die post.
1: Ja.
0: En dat is audio gebruiken. Nee, dat wil ik niet. Wacht, mag ik dat even opzetten hier?
1: Waar mag je dat allemaal?
0: Ja, ik ben wat in de war precies. Wazig was het zeker. Hè? Ja, we gaan ondertussen iets anders. Ja, dat is pas augustus. Hè. Dat is nog niet zo. Maar op dat tempo had ik iets anders. Ja, die Ice-T, die blijft me maar lastigvallen via het internet. En wat moest ik vorige keer nou weer horen? Iets dat ik dan op mijn eigen persoonlijk schietijzer meerdere keren beluisterd heb.
1: Flink.
0: Liefst s'nachts tijdens een wandeling. Het nummer noemt Nightmare Walking.
1: Ah ja, jij moet s'nachts veel wandelen nu dat je niet meer met een tram van de linker naar de rechterover kunt.
0: Ja, nu leg ik het zeg.
1: Of waar wandelde jij dan?
0: Ja, op linkerover is het dan meestal. Hè.
1: Op de over zelf?
0: Ja.
1: Wat ga jij daar dan s'nachts wandelen, als ik dat mag vragen?
0: Dat is bij wijze van...
1: Ontspanning.
0: Ik ging sport zeggen eigenlijk. Maar...
1: ja, oké, okay, beweging. Wij zijn van beweging.
0: Ja. Proberen gaat dan mee, ja.
1: Het schijnt, maar ik ben niet van de stad, dus dat weet ik niet.
0: Allee, dus ik kon tikken hier, dacht dus dat dat Ice-T was, die muziek. Maar dat is blijkbaar D12.
1: Ah, ja.
0: Nightmare Walking featuring Exhibit en Ice-T. Ah, my dus Brother's het... Keeper Entertainment, Compound Interest, produced by Rue Wade, directed by Diego. Dan gaat het over de video. Want
1: Diego Vaas.
0: Ja, dat staat er dus niet bij. Hè.
1: Maar dus hier is eigenlijk Ice-T de man die een feature doet bij iemand anders.
0: Ja.
1: D12, The Dirty Dozen.
0: Yo, we eens luisteren samen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Het begint met een krant,
1: Natuurlijk.
0: Hier, wandelen.
1: Let's go walking. One walk love. One walk love.
2: D12, X to the Z. I'm a nightmare walk. Big homie Ice-T. West

0: I'm a nightmare walking. I'm a nightmare walking, psychopath talking. I'm a nightmare walking, psychopath talking. I'm a nightmare walking. Ja, jong. Munitiedepot, dan zijn we met de video en zo. Hè.
1: Bij u wel, hè?
0: Hij is nog bezig. Voilà, ik heb ondertussen even op mijn eigen schietijzer gekeken. Ja, dus dat is effectief D12. Featuring Exhibit in IST. Dat is 29 mei verschenen. En dat staat dan op de, wat is dat? Een artist-account van IST als een nieuwe single. Ja.
1: Ja, moet kunnen, hè?
0: 29 mei.
1: 22 augustus spelen ze in Dublin, hè?
0: Wie?
1: Ik denk dan D12 of zo. Dat Dublin verschijnt dan op mijn schiethuizen.
0: Dublin is een toffe stad, hè. 29 mei, dat is voor mij doen recent een track, hè.
1: Knap gedaan. Klonk wel niet zo recent, vond ik.
0: Dat is echt old school,
1: ja.
0: Dat is eigenlijk mijn new school, eigenlijk, hè. New school van 30 jaar geleden.
1: Oh ja, dat is medium school. Past goed bij uw bataljonneke.
0: Voilà. Zal ik hier nog eens iets spelen? Dat is 29 mei verschenen is. Dus de link is dezelfde dag.
1: Ja, en ik vind dat een titel ook in dezelfde sfeer zit. Want een titel van wat er nu komt, is wel een beetje nightmarish, vind ik.
0: Ja, het betreft een plaat getiteld Inferno.
1: Dat ook al.
0: Van Boards of Canada, dat valt mee, hè? BOC.
1: Boxke.
0: Maar dat is zo een beetje een... Ik heb ze nog niet volledig beluisterd, maar wel al veel. Het eerste deel, de eerste 10 nummers of zo.
1: Tot track 12 ze er toch al geraakt.
0: Minstens, ja, een paar keer. Ja. En ja, het lijkt me wel een themaplaat.
1: 18 tracks is wel veel, hè?
0: Ja.
1: Duren die lang, die liedjes?
0: Ja, toch wel. Allee, dus ik kan hier kijken, hè. Dat zijn 18 nummers, 1 uur en 9 minuten.
1: Krijg je dat nog juist op een cd gepest, zeker?
0: Ja. Ja, ja.
1: Old school.
0: Ja, de muziek is eigenlijk... ik vind dat heel erg lijkt op de dingen die ik er vroeger van heb gehoord. Ik heb overwogen om het mij aan te schaffen, alhoewel dat dus niet mag volgens een aantal recentelijk vervaardigde principes. Allee, recentelijk, dat is al een paar jaar dat ik amper nog vinyl of muziek koop. Een aantal uitzonderingen na, maar ik dacht, ik kan hier eenmogenwijs toch een uitzondering maken. Maar ondertussen ben ik er al terug van afgezien.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een goede tip in het proberen minder te consumeren. Hè. Als je iets wilt kopen, dan zeg je, ik kan een uur of 24 wachten.
0: Dat is heel interessant, hè. Ja. Ik heb dan een paar keer zitten luisteren op dat schiethuizen en... Ja, bijvoorbeeld na het liedje dat we nu gaan spelen in de tracklisting van het album, dan, als ik mijn schiethuizer mag geloven, komt er iets wat ik dan een beetje melig vond of zo. Ja. Het is natuurlijk met schiethuizer, de luisterervaring is anders. Misschien dat ik op vinyl vergevensgezinder zou zijn voor dat nummer.
1: En jij zou het dan op vinyl kopen, want dat zijn dan minstens een dubbele.
0: Ja. Ja, of cd misschien, maar ja, ik zou gewoon naar de winkel stappen en nee, dan per cd's nog zeker.
1: Weet je wat ik nu wel straf vind? Ik doe dat hier dan open voor u, op mijn schietijzer. Ik heb een ander schietijzer, een ander munitieleverancier als vroeger.
0: Iets erop. Een soort van ammo-bomma. Dan moet je houden van ammo-bomma? Ammo-bomma.
1: Ja, iets dat begint met een Q. En ik pak hier nu die...
0: Quibus.
1: Ik ga die bijna. Hij is op mijn lijf geschreven. Ik haal dat hier boven dan, die plaat die je hebt besteld, dat album.
0: Wacht, hè. Ik zie dat nu niks boven.
1: Ja, maar ja.
0: Okay. Ah ja, zo, ja. Ik zie het thuis er niet liggen natuurlijk.
1: Maar ik dacht, er staat hier een hele tekst bij. Ik duw daar eens op. We hadden uitleg over dat album.
0: Duwen op een
1: maar
0: tekst.
1: Maar dan dus ook heel dat boekje van die cd, denk ik. Dat heb ik dus nog nooit gezien.
0: Maar, ja,
1: ik durf er niet te veel mee te bewegen, omdat die kabel dan waarschijnlijk...
0: Van het
1: al die foto's...
0: Boards of Canada
1: Dan kun je hier... Ja, ik mag niet duwen zeggen, maar toch gewoon duwen zeggen, want ik duw er wel op. Duw ik op het woord booklet en dan krijg ik hier gewoon heel dat boekje, allemaal foto's in allerhande kleuren. Een meisje zonder ogen.
0: Gratis. Mocht je daar naar kijken?
1: Daar wel elke maand voor betalen, natuurlijk.
0: Ah ja, een fix bedrag waarschijnlijk.
1: Minder dan als je dat allemaal Op vinyl moet kopen, ze vriend.
0: Ah ja, dat zou wel.
1: Zeg maar, jij wilt dat beluisteren eigenlijk?
0: Ja, ja, ik wou dat nog eens een keer, ik dacht, laten zien een beetje ook, dat ik ook nog een recent, allee, recente muziek, dat is dan eigenlijk recente muziek die exact klinkt gelijk 30 jaar geleden.
1: Maar ja, het is wel echt heel recent uitgekomen, hè. En we beluisteren het op Schietijzer, je zit eigenlijk helemaal mee met de tijd.
0: Ja, en ik moet zeggen, dus het themaplaat gewijs, de titels zijn tof, het is een heel verhaal. En de manier waarop de stemmen worden geïntegreerd in het geheel vind ik echt wel heel chic. Wat hebben we van titels? Eerst het intro-wit, dan Prophecy uit een bepaald aantal megahertz.
1: Echt allemaal metal-nummers precies.
0: Naraka. Acts of Magic, Memory Dead.
1: Dat is gewoon een metalplaat.
0: The Word Becomes Flesh. Into the Magic Land. En dan ja, zo'n beetje van die apocalyptische sferige dingen. Ja, de titel van de plaat, Inferno. En dan hebben we nog Arena Americanada.
1: Arena Americanada. Alhoewel, dat is misschien meer Spaans.
0: Americanada. Dan The Process. You Retreat in Time and Space. Voilà, dat is dan hetgeen wat je kunt doen. En All Reason Departs, dat is ook wel zoiets heel hedendaags, denk ik. Dat hoor ik veel mensen zeggen in het Nederlands.
1: Nee, nog nooit gehoord.
0: Hoe is dat in het Nederlands?
1: Dat weet ik niet.
0: All Reason gehoord. Departs. Reason in het Nederlands.
1: Reden.
0: Ja.
1: Alle reden vertrekt.
0: Reden is ver te zoeken, of zoiets zeggen ze.
1: Alle reden vertrekt.
0: Gezond verstand is ver te zoeken. Allee, zullen we dat soort praten?
1: Zeg, wat is dan het thema van de themaplaat, denk je?
0: Volgens mij toch wel iets. Het proberen ondergaan van de apocalyps. Maar dan mits het luisteren van zo'n mooie plaat als Inferno van
1: Bach. Wat is dat nu eigenlijk voor muziek? Elektronica.
0: Ja, hier en daar wel eens een gitaarken. En dan ja, die zeer goed geïntegreerde stemsamples of stemmen, vind ik toch. Allee, we beluisteren naar Blot.
1: Nu al. Oké.
0: Blood in the Labyrinth. Words of
1: Canada.

0: Ik ben echt aan het proeven van de muziek.
1: Blood in the Labyrinth van Boards of Canada. Neef Blood, van 29 mei. In de digitale wereld althans. Verschijnen.
0: Ik kan nog nieuwer gaan. Nog nieuwer. Iets dat vorige vrijdag is verschenen volgens mij. Van een figuur waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord heb. Een zekere Tony Gray, een bassist. Maar, dat is met een feature.
1: Ja.
0: Kennen we ondertussen, hè? Hebben we geleerd vandaag wat dat is, een feature.
1: Just, misschien.
0: Een feature van Bob James. En ik dacht, ah ja, tof. Bob James zal een liedje meedoen met een Tony Gray. Mm-hmm. Bob James doet heel het album mee met Tony Gray. En het is heel Bob James-achtige muziek, vind ik.
1: Welke leeftijd zou die hebben, een Bob?
0: De Bob is van 1939, dus hij is 87 jaar. En er is hier op de website van Tony Gray wel wat info te vinden over die samenwerking. En dat begint de uitleg met dat een Tony naar Bob zijn home studio is afgereisd. Dus omdat je zegt die leeftijd, ik was dan daarnet ook aan het denken van ja, Bob James die heeft een heel groot huis, denk ik, een domein met een uitgeruste studio en zo. Dus die kan natuurlijk, als men dat een beetje slim aanpakt, kan die nog heel lang veel opnames en zo maken zonder de vermoeidheid van te moeten reizen en in nieuwe studio's. Of weet ik veel wat te werken. Je kan volgens mij perfect bij hem thuis werken.
1: Het is wel lastig trapje is ergens of zo, dat is allemaal.
0: Wow, of gewoon dat reizen, dat moet toch wel vermoeiend zijn, hè?
1: Zit jij er al eens thuis geweest bij Bob James?
0: Nee, er staat nog wel op mijn bucketlist.
1: Dat is in Amerika of zo.
0: Ja, in Michigan. Die heeft dat wel eens in de corona deed hij zo wat livestreams en dan kon hem eigenlijk toch. Ik denk dat hij misschien wel probeerde om voor zijn privacy iets of wat. Niet te veel prijs te geven, maar ik kon toch niet verbergen dat hem daar toch wel in de natuur in een heel schoon huis zat. Ja, natuurlijk, als heel uw huis mooi is en in de natuur ligt met grote ramen, dan kun je dat niet verstoppen. Tenzij dat je misschien aluminiumfolie aan de ramen plakt of zo.
1: Ja, ja.
0: Dat heb ik ook nog gedaan.
1: Tegen de warmte en zo.
0: Tegen het licht heb ik dat wel eens gedaan.
1: Tegen de stralingen van het schiethuis.
0: Ja. Maar dus. De Tony is dan naar de Bob thuis gegaan. En dat was dan blijkbaar. Hier, ik zal het eens even voorlezen. Hè. The two sat together and began writing and recording without agenda or expectation. It was there in that unhurried and personal space that they discovered their own musical language. A conversation between bass and piano that felt as natural as it was unexpected. En zo verder enzovoort.
1: Zijn die dan enkel met tweeën bezig?
0: Zeer goede vraag. Want dat leidt ons tot een lijst van featured musicians. Mm. Dus je hebt Tony Gray featuring Bob James. Maar featuring ook nog. Dus een Tony Gray als bass, keyboards, vocal, programming. Bob James als piano, keyboards, multi-Grammy Award winner. En dan Navin Kumar op flute.
1: Pardon?
0: En op A.R. Rahman. Dan heb je de V. Selvaganesh op Kanjira en Shakti. Dan heb je de Karskale op Tabla. Dan hebben we James Johnson. Sorry, ja. Ik kan het niet volhouden. Die namen. Ik vind namen voorlezen altijd zo grappig. James Johnson.
1: Ik doe het best.
0: Ja, ik doe mijn best.
1: James Johnson.
0: Ja, de derde.
1: De third, ja, eigenlijk.
0: Drums. Ahmad Jamal. Ah, oké. Okay. Je zal waarschijnlijk bij Ahmad Jamal drummen.
1: Oké, okay, en Grammy Awards winnen. En
0: voilà. Ja. Joe Polacci. Op percussie. Die naam. Stu Heikny.
1: Die man op die
0: show. Ja, ik was juist zeggen, dat is anders dan jij.
1: Shit. Sorry.
0: Stu Heikny op drums.
1: Ik moet hard lachen hier in die micro.
0: Brandon Terzik.
1: Pardon? Brandon? Wie?
0: Terzik.
1: Terzik, ah ja. Dat is lekker, hè. Zo'n terzik schrijven wat uit tot uit.
0: Op oet.
1: Oet. Dat is O-U-D zeker, hè. Dat is niet ja. U-T, hè.
0: Op oud.
1: Oet, ja. Dat is een snaringstument.
0: Wat is er nu eigenlijk zo grappig aan mensen hun naam? Ik heb er toch echt wel vijf goeie kunnen voorlezen zonder in de lach te schieten.
2: Zouden dat met dierennamen ook hebben, denk je?
0: Dieren, ja, waar vinden die hun namen? In hun pas, in een dierenpas. Onze kat heeft een pas, hè. Ik heb die zijn naam ook officieel laten veranderen naar Schnauzi.
2: Ah ja, nu lacht hij niet, hè. Voilà, ja, mijn dieren zijn minder...
0: Pas op, mensen zijn ook dieren, hè.
2: Hersendieren.
0: Waar je dat gehoord?
2: In een les.
0: Van?
2: Ludo Abicht.
0: Ludo Abicht. Tony Gray en Bob James hebben dus ja, een schitterend album gemaakt, vind ik. En nu zitten we zo in de sauna van muziek. Boards of Canada.
2: Welk nummer is dat?
0: I am sitting in the sauna.
2: Ah ja, dat zal die een dingen zijn, die een deep time misschien.
0: Nee, dit is All Reason Departs.
2: Ah, ja. Een beetje luider zitten.
0: Dus Tony Gray, featuring Bob James, die plaat... dat album heet Nostalgia. Mm-hmm. Dat past ook nog bij al de rest hier. Hè. Dit is ook dan zogezegd nostalgische muziek, die in Boards of Canada.
2: Dat is, ik zou dat wel zo durven noemen, ja.
0: Verschenen op 24 juli 2026. We zijn de 28e vandaag.
2: Ja, en we gaan onze derde track al spelen, zeker. Hè?
0: Pas op. Ik wil er nog wel iets over vertellen.
2: Ja.
0: Namelijk dat het een verrassend goed album is geworden. Naar mijn smaak. Voor mij voelt het zo aan als de nieuwe Bob James plaat. En dat is altijd leuk om nieuwe muziek van Bob James te horen. En ik blijf het toch ook wel tof vinden hoe dat die man niet helemaal in het verleden blijft hangen. Hij heeft wel een heel herkenbare sound. Ook in de keuze van akkoorden en in de composities en de arrangementen. Mm-hmm. Toch vind ik dat hij meegaat met zijn tijd. Pas op, ik moet er wel bij zeggen. Gewoon nu wel echt gewoon onvervalste... Ja, toch een soort van fusion jazz beluisteren, denk ik.
2: Ja, maar die is dus, dat is niet op heel de plaat zo. Dus,
0: wat, hè?
2: Die een onvervalste fusion jazz.
0: Ja, ik vind dat dat toch weer zo een beetje een moderne fusion sfeer heeft. Maar onmiskenbaar met de touch van Bob James. En ik vind ook, zoals dat hier een beetje in de promotekst wordt geschreven, dat effectief wel goed matcht tussen die twee, die Tony Gray op zijn bas. En dan nog één ding wil ik erover zeggen. Dat is dat ik dat nog ergens heb gelezen. Ik denk Bob James die ergens dan post ook op internet van... It was as if we were in the same room. Dus ik denk dat die misschien toch... Die hebben die één sessie samen hebben gedaan en dan misschien toch nog... afstandsopnames of zo hebben gedaan.
2: Ja,
0: it sounds like we were in the same room of zoiets.
2: Ja, dat kan natuurlijk. Alleen zo'n professionele studio, dat is wel vaak met aparte kamers natuurlijk.
0: Maar zou je dat er dan mee bedoelen? Dat is dan ook al heel technisch, hè?
2: Goh, Michigan, hè?
0: Michigan.
2: We zetten het op de lijst van ons reizen.
0: Daar moeten we misschien beginnen. Ja, we kunnen nu stilletjes aan, want het is 1:30. We kunnen aan de derde track beginnen, hè? Ja, 10 seconden misschien. En dat, die track 8, heet Nostalgia.
2: 7, 6, 5.
0: Nee, die heet Traveling, 4, een track.
2: 3, 2, 1.
0: 1, love. Start.

0: Ja. Ja, dat is tof.
1: Ja, mooi, hè.
0: Allee, tof. Dat is heel goed.
1: Ja. Dat is een Tony Gray met Bob James. En dus nog een hele lijst andere features.
0: Mm-hmm.
1: Het nummer Traveling op het album Nostalgia Era. Kijk, dat gaat gewoon verder.
0: Schoon.
1: Dat is voor mij ook echt typische Bob James muziek, vind ik. En dat is toch ook wel tof dat er toch wel heel veel van live gespeeld is dan blijkbaar. Veel instrumenten,
0: ja,
1: allemaal waarschijnlijk. Ja. Ja, alhoewel, dus een Tony Gray staat ook nog als programming in de credits.
0: Ja.
1: Nu, dat begon met zo'n melodieke en ik dacht bijna dat ik weer zo gelijk met uw deurbel een keer.
0: Ja,
1: dus. En dan dacht ik, ja, dat is een deurbel, ja, en dan zit het te zoeken naar die klank. Zoeken naar die klank. En dit begint zo met pom, pip, pom, pom, pim, pip, pip, pim, pip, pim, pim.
0: Anders moet ik nog eens opzetten,
1: hè. Dat was traveling, hè. Gaat dat dan? Ja.

0: En dat, dan dacht ik zo van, dat is toch zoiets van Cornelis. Dip, dip, dip, dip. En dan beginnen die toch op te groven en zo. Ik vond het niet. Dan vond ik toch iets van Cornelius en dat was misschien toch wel dat. En, maar dat is dan in een heel ander type nummer dan dat ik dus dacht dat dat dan zoiets groovy was. Dat ze dan zo wat, hoe noemt dat van die muziek, gelijk nooi?
1: Krautrock.
0: Dat ze zo lang blijven op een
1: motoriek
0: ja, een motoriekje. Maar het is een heel ander type track en ik denk toch dat dat de link was in mijn hoofd. We zullen eens luisteren naar een soort kort interludium op de cd. Heb ik bij op cd? Toch wel. Sensuos van Cornelius. Uit 2007. Ik kan nog één keer opzetten, hè. Oh, ja, moet je maar eens horen of dat je dat, dat je dat dus ook vindt, hè. En dat liedje heet dan Toner, dat van Cornelius. Maar dus, ja, dat begin van die traveling, hè. Ja.

0: prachtige.
1: Ja.
0: Ik hoorde vooral het geluid van de printer
1: of zo,
0: precies. Ja. Wauw.
1: Het is deze misschien dat ik bedoelde. Mm-hmm. Ja, ik denk dat er van alles zich door elkaar begeeft in mijn hoofd. Dat mijn hoofd ook soms wazig is.
0: Maar het klopt allemaal wel erg. Het is
1: in dezelfde wereld.
0: Die links, omdat ik zei buiten de ether ook tegen u, van ja, dat doet me wat denken aan Sakamoto soms, dat is dus Japan. En Cornelius is uit Japan. En wat mij wel gelijkaardig leek aan die track van Cornelius en die van Bob James & Co. is dat dat zo wat pointillistisch klinkt. Alleen zo korte geluidjes, hè, piep.
1: Ja.
0: Hop. Speels.
1: Het zit er misschien ook wel in een paar intervalletjes hier en daar.
0: Wat is een intervalletje?
1: Een afstand tussen twee noten. Ah, ja. Tussen de toon, in de bepaalde toonhoogte.
0: Ja, ja, en dat is niet in de tijd dat die intervallen
1: nee,
0: zijn.
1: Voilà. En het zit misschien ook ergens in de keuze van klankkleuren.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben dat wel blij van een keer zo die een toner op het kralenspel te spelen. Een soort interludium durf ik het te noemen. Ja. Het is toch eigenlijk echt, als je dat dan zo aandachtig beluistert, dan met je printer erbij, maar die compositie, dat is eigenlijk... Ik gebruik het woord niet vaak.
0: Een klein
1: ik vond dat nu eigenlijk echt wel geniaal.
0: Ja, ik heb het ook... Dus de eerste keer hebben we dat in het kralenspel spelen, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, misschien wel een nieuwe kralenspel. Of, dat is een typische kralenspel deep cut.
0: Ja.
1: Ja, heel die cd, Sensuous, vind ik ook wel echt heel goed. Sommige mensen... herinner ik mij precies van toen dat was van ja, dat is weer wat meer van hetzelfde. Of Point is toch beter.
0: Ja, ik weet,
1: maar ik weet het niet zo.
0: Ik had dat zelf ook, was dat toen ook op dat moment wat beter.
1: Misschien zei jij dat wel, die dat zei toen.
0: Point is beter, zou ik het niet gezegd hebben. Maar
1: nee.
0: Ik was het toen ook wel wat beu. Allee, dat begint met, vrij vroeg met Beep It, denk ik.
1: Nee, dat moet nog komen.
0: Ah, ja.
1: Die Beep It zit eigenlijk tegen het einde.
0: Ah, ja. Oh, ja, ik ken niet mijn eigen dan dat nummer. En ja, dat stak me wat tegen, zo die humor.
1: Beep It gevolgd door Like a Rolling Stone.
0: Maar ja, als ik dat nu zo terug hoor, ja, dat is geweldig. Hè.
1: En het is dus ook 2007, hè, dus dat is bijna 20 jaar geleden.
0: Klopt.
1: Sorry. En het dat ik een geluid maakte. Ik heb de microfoon een geluid laten maken.
0: Ja, niet gehoord.
1: En het artwork is copyright 2006 zelfs, dus we vieren nu 20 jaar, 20 jaar jubileum van het artwork van Sensuous van Cornelius. En volgend jaar zouden we dan 20-jarig bestaan van de cd en de muziek kunnen vieren.
0: Alright. Nog veel werk om de winkel.
1: We moeten nog even... doorzitten en volhouden in dat kralenspel. We hebben nog, er was nog iets van Buddy Holly dat we moesten vieren,
0: ja,
1: volgens mij.
0: Ja, dat is dit jaar in september of zo.
1: Ja, dat halen we nog wel. Dat is volgende maand al benauwd.
0: Oei, oei, oei. Nu is de vakantie vooral bekend gedaan.
1: We zitten nu halverwege de vuil. Wat is dat eigenlijk, vakantie?
0: Wel verdiende.
1: Van wie?
0: Van mij.
1: Van wie, zeiden we dat vroeger altijd?
0: Van mij.
1: Nee, wacht.
0: Hans Miele.
1: Ja, inderdaad.
0: Nog steeds met vakantie trouwens, Hans Miele. Mag ik een linkje maken naar iets van vorige week?
1: Ja, dat mag van mij hoor.
0: Want, en ik kon het nu doen, want anders kon ik het weer vergeten. Hoor.
1: Ja, wanneer zou het anders doen?
0: Wel volgende week terug.
1: Maar volgende week ben ik hier niet.
0: Binnen 2 weken en dan...
1: Dat is te lang om te onthouden.
0: Dan ben ik het vergeten.
1: Ik wou ook een link maken met iets van vorige week. Ik ben het nu al vergeten.
0: Vorige week speelden wij als eerste track in het kralenspel Wageman Hommler Fight. Hommler Wageman Fight. Anna Hommler, Geert Wageman en Pavel Fight. Kan dat?
1: Zeker kan dat, dat klopt.
0: Ja,
1: Warpsas.
0: Vandaag heb ik dan bij Bitova en Fight.
1: Bitova?
0: Dus wat zou de link kunnen zijn? Nee, Bitova.
1: Bitova en Fight.
0: Ja.
1: De link zou kunnen zijn, het is een samenwerking van Fight met iemand anders.
0: Voilà, dat is het, ja. En wie is Fight? Dat is de Pavel.
1: Pavel.
0: En wat doet hij, de Pavel? Die doet drums en percussie. En die speelt... die speelt ook wat akoestica gitara. Zie ik hier. Die speelt het goed.
1: Dat is een voordeel.
0: Die eerste cd dat we vorige week speelden, was er eentje die verschenen was op Lowlands. Ik denk de tweede of zo, op het Lowlands label. Een Belgisch-Vlaams label.
1: Zeg jij toen Mortsel?
0: Toen had Mortsel, hè. Ja. En deze heb ik daar ook gekocht. Al die niet op Lowlands is, maar toen Lowlands ook een beetje een distributiekantoor was. Nog bij de labelbaas thuis zelf, ook in Mortsel.
1: Ja.
0: En ik denk dat ik dat toen gewoon besteld heb bij die mens.
1: En dat dan thuis gaan halen?
0: Nee, die heeft dat meegebracht, denk ik, naar Radio Centraal. Want die maakte ook programma op Radio Centraal. Trouwens ook met vakantie, Tom de Weert.
1: Dat is iets nieuws nu bij uw vakantie, de eeuwige vakantie. Ja. Zoals de eeuwige jachtvelden.
0: Ja.
1: En wel voor een programma was dat dan?
0: Schijnwerpers heette dat.
1: Ja.
0: Nooit geluisterd. Ik luister niet naar de radio. Hè.
1: Nee? Ja. Waarom niet?
0: Ik heb dat niet. Ik wil dat niet.
1: En heb jij geen internet?
0: Thuis wel, ja.
1: Ja, en onderweg niet zeker.
0: Pardon?
1: Onderweg heb jij geen internet.
0: Toch wel een beetje. Ik denk dat ik van Radio Centraal zelf zo'n app heb, ja. Ja, ik kan dat wel doen natuurlijk.
1: Maar je wil het niet, hè?
0: Nee.
1: Moet ook niet, volgens mij.
0: Merci.
1: Dieu merci.
0: Merci, zeg ik.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus voilà, dat heb ik dan deze week bij, onlangs nog eens opgezet. Het is ook een beetje een link naar Diamanda Galas, dat we ook onlangs gespeeld hebben. In die zin dat het extreme vrouwenvokalen kan bevatten van bij Weilen. Die Bitova, die speelt viool. Maar die zingt ook. En dat er soms nogal gek aan toe. Ik kon een klein stukje opzetten op de achtergrond van dat gek gezang. Ik ben eens mixen met Cornelius.
1: Oh ja. In de mix. Kraalspel in de mix. Dat is een beetje Melody Nelson. Dat is pure Melody Nelson, dus.
0: Maar nu begint ze viool. Nee, we gaan een ander nummer pakken.
1: Nee.
0: We spelen Na Teleplast. Dat is een beetje een lange nummer en er komt zo wat van alles in aan bod. Tof een drumgroove, vind ik. Viool, crazy voices. We gaan luisteren. Bitova en Fight. Na Teleplast, en dat is uit een titeloze cd op een label uit Tsjechoslowakije oorspronkelijk.
1: Ah, dus dit is geen Lowlands.
0: Een land waar die mensen ook uit afkomstig zijn. En dat is toen door mij gekocht geweest bij distributie Lowlands.
1: Ah, ja, juist.

0: Lap, boom, pataat. Bitova fight. Neteleplast was het zeker. Even kijken. Een boekje nog eens.
1: Nateleplast.
0: Nateleplast. Waarschijnlijk compleet anders uitgesproken, want dat is Tsjechisch.
1: Ja, er staan veel gekke tekentjes op de letters. Hè.
0: Ja. Jeroen.
1: Alcohol.
0: Het volgende is ook weer een beetje een langer dan track. En moesten we naar het land van herkomst van de persoon reizen, zouden we ook langer onderweg zijn dan naar Tsjechië.
1: Nog langer?
0: Ja, Roemenië.
1: Is dat verder?
0: Ja.
1: Oostelijker.
0: Dus nog eens, ja, dat is nog een keer zo lang, denk ik, ongeveer. Denk er vanaf welke stad.
1: Ja.
0: We zijn
1: Boekarest.
0: In beide zijn we al geweest, hè, nogthans.
1: In beide steden van Roemenië.
0: Ja, van de wereld, hè. Ja.
1: Van Europa. Boekarest.
0: Ja. Timișoara zijn we ook al geweest.
1: Timișoara.
0: En in Tsjechië zijn we geweest in...
1: Praag.
0: Voilà.
1: En toch ook al wel eens ergens anders, zeker?
0: In Tsjechië?
1: Ik weet het niet.
0: Bijgetweend.
1: Nog niet op duo.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ken apart al wel, maar...
1: Wanneer gaan wij nog eens op toertje samen?
0: Goh,
1: wereldtoertje.
0: Zit er niet echt niet meer in, denk ik. Ja.
1: Kan bijna niet, hè. Zo, of ze moeten ons met tweeën ergens inlijven bij een of ander internationaal toneelgezelschap. Gaat niet gebeuren.
0: Vandaar dat ze... Ja, en Arno is op vakantie.
1: Arno is naar de eeuwige jachtvelden.
0: Ja,
1: ja, dat was toch ook maar een schijnbeweging, hè.
0: We kunnen niks anders doen voorlopig dan het hier in
1: zelf
0: het krallenspel zo wat fantaseren. Hè.
1: Ja, of dat we echt gewoon... Jij zit al met een sabbatical, zeker?
0: Semi-sabbatical.
1: Maar dat is ook minder plezant als je niet...
0: Tot en met
1: als we niet gaan toeren, hè. Plus dan moet ik eigenlijk terug beginnen drinken ook.
0: Oei, alcohol wilde dan zeggen.
1: Alcohol.
0: Ja.
1: Ja, hoe gaan we dat aanpakken?
0: Want
1: we zijn wel eens een keer op vakantie geweest. Dan hadden we ook wel opgetreden, maar dan zijn we wel nog 2 dagen langer gebleven. Hè. Dan zijn we nog naar Hereditary gaan kijken.
0: Ja, wat was dat toen?
1: In de stad Madrid.
0: Och.
1: Was plezant, hè?
0: Ja.
1: We hebben zelfs nog in hetzelfde bed geslapen, volgens mij.
0: Ik heb er nog een foto van ooit gepost.
1: Gepost zelfs?
0: Ja.
1: Dat we er met 2 in liggen, dat kan niet.
0: Jawel.
1: Een selfie.
0: Ik zal het even laten zien anders.
1: Ja. Ik vind dat we wat veel muziek hebben gespeeld vandaag.
0: Ja, vind je? Het volgende is dus Roemeens.
1: Ah, ik dacht dat je eerst die foto ging opzoeken. Tegelijk. Multitask.
0: Is niet gezond, ik weet het.
1: Nee, is dat niet gezond?
0: Volgens... sommige mensen die het kunnen weten, is dat niet...
1: Is dat niet eerder maar gewoon onmogelijk?
0: Oh, dat kan.
1: Hoe ga jij nu die foto vinden?
0: Op mijn schietaar.
1: Yahoo.
0: Yahoo? Nee, dat is een e-mail. Hè?
1: Nee, maar dat vind ik wel straf. Als je dit nu, als je dit kunt bewerkstelligen, dan doe ik mijn hoedje af.
0: We gaan helemaal geen hoedje af.
1: Ik zet het even op eerst, wacht.
0: Maar dat ziet heel raar, dus zo van dat internet, dat je daar dan zo in begint te scrollen.
1: Is dat met een wolk dat jij hebt?
0: Je ziet dan zo die
1: foto's. Ah, Instagram.
0: En je ziet dan... Zo, dat is geen reclame. Je ziet dan zo die foto's uit het verleden, dat is...
1: Ja.
0: Dat is verschrikkelijk eigenlijk.
1: Ah, wel. En je moet maar eens proberen om... Helemaal aan het begin van uw Instagram... Ja, ik heb het gezegd, ik heb het toch al gezegd. Het is geen reclame, hè, want het is anti-reclame. Je moet maar eens proberen om helemaal aan het begin van uw Instagram te gaan. Dat gaat niet.
0: Ik heb
1: dan
0: dat
1: moet
0: al
1: je
0: nog gedaan.
1: Maar hoeveel uren heb jij dan moeten scrollen?
0: Een minuutje. Nee, een halve minuut. Of
1: staat minder op dan die van mij natuurlijk.
0: Ja, ik vind een matige poster. Poster. Wilde jij de foto zien?
1: Ja.
0: Hier komt die.
1: Allee, jong. Wacht, hè. Maak hem even... Maak uw schietijs even uit.
0: Blijf het aanraken.
1: That's what she said.
0: En?
1: Ja, ik zie er wel blij uit. Maar dat is ook natuurlijk geforceerd. Goh. Jij ziet er misschien gewoon sereni uit.
0: Mm.
1: Preparing for an amazing show. Ah, dan waren we al een dutje... Ah ja, ik weet het nog. We hadden een dutje nodig.
0: Mm.
1: Gruppo di Pavlovski, Thunder Beach Stage. Andere tijden, hè. Mad Cool 2018. Ah, dus binnen 2 jaar kunnen we daar misschien ook wel de 10-jarige viering van doen.
0: Dus Corneliu Cezar.
1: Ja.
0: Zo'n Roemeen.
1: Ah, ik moet mijn hoedje nog afzetten, hè.
0: Ah ja, je hebt er speciaal opgezet, voordat ik het kan afzetten. Eentje van, nee, god.
1: Hoedje af voor Elko Blijweert. Het wordt misschien niet genoeg gezegd hier in het Kraalspel, maar dat doe ik toch al maar zo lang. Hè. Hoeveel jaren? 30 jaar. Oh.
0: Wie is er 50 jaar oud geworden?
1: Tina Schott.
0: Cornelio César ook.
1: Ah ja, wanneer?
0: 1997.
1: Ah ja, dan was Tina nog eens 50 jaar. Hè. Verder van.
0: Ik vergis me trouwens, Jeroen, ben een beetje wazig. 60 ja. Is hem geworden.
1: Oh, Tina nog zeker niet.
0: Dat maakt dat hij geboren is in 1937.
1: Oh, Tina was dan nog lang niet geboren.
0: Wie is Tina?
1: Tina Schott, heb ik het toch juist over vroeg.
0: En wie is Tina Schott?
1: Ik weet dat niet. Iemand die dat 50 jaar is geworden.
0: Ah, ja. Een moeilijke titel ook weer, met gekke symbolen en zo.
1: Ja.
0: Maar dus die plaat is ongelooflijk. Dat is op het Metafon-label. Die heb ik nog legitiem gekocht. En dat is er eentje. Ja, ik had dat gehoord.
1: Is geen bootleg.
0: Ik had dat gehoord in de winkel.
1: Ja.
0: En ik heb ik had toen niet zo... Alleen, ik had toen wel veel geld bij, maar niet genoeg voor alles te kopen. Alles te kopen.
1: Ja. Gaat u vooral verder. Het klinkt wel eerlijk. Ik weet niet of dat waar is, maar het klinkt wel eerlijk, uw uitleg.
0: Ik heb dan... Dus dat was een plaat van die Cornelio César en dat stond op. En ik dacht, amai, dat is echt ongelooflijk. Maar dat was
1: moet
0: een
1: enkel. Hebben.
0: Dat is een enkel, hè.
1: Ja? Vertel. Een enkele vinyl. Ja. Eén schijf van het zwarte goud... In een kartonnen hoes.
0: Ja, dat was ik. Maar dan lag daar op Metafon ook nog muziek van een andere Romein.
1: Ah.
0: Octavian Nemescu.
1: Ah, die kennen we.
0: Dat was een hele box.
1: Ja.
0: En ik had juist
1: genoeg geld rekenen.
0: Voor die box. Ja. Die natuurlijk veel duurder was, maar ik dacht, ik wil dat ook. En dan kan ik dat nu al meenemen volledig. Ja. En dat andere, dat koop ik dan later nog wel eens.
1: Opzij laten liggen.
0: En dat heb ik dan...
1: Liggen.
0: Ik weet dat niet meer, maar... Allang vooral iets korter.
1: Niet te kort, hè?
0: Dat is dus, ondanks dat ik dat toen zo geweldig vond, heb ik dat nog denk een half jaar thuis laten liggen zonder af te draaien.
1: Die een box?
0: Nee, die plaat. Dus een Octavian, daar hebben we al veel mee gespeeld.
1: Ja, maar wacht even. Je had eerst een box gekocht.
0: Ja, en daar hebben we ondertussen
1: al een. En dan wanneer ze dan die plaat gaan kopen?
0: Dat weet ik niet
1: iets
0: meer.
1: Iets later. Oké, dus zo geschieden dan wel. Ja. En die heb je nu pas onlangs...
0: Eigenlijk opgezet.
1: Zoveel jaar later?
0: Ja, een jaar later of zo.
1: En was hem nog was de plastic nog toe?
0: Denk het, ja.
1: Wow.
0: Nee, dat niet.
1: Oké, toen wel al eens open gedaan.
0: Dat weet ik niet meer. Misschien was hij gewoon niet meer sealed, drank gekocht, dat kan
1: ook. Al eens beluisterd in de winkel misschien.
0: Of toch beluisterd en vergeten. Dat kan niet, want...
1: Aha.
0: Ik zette het op gisteren morgen, denk ik. Ook heel vroeg opgestaan.
1: Woke up this morning.
0: Om 4 uur wakker al.
1: Dat is te vroeg.
0: Ja.
1: Dat is niet gezond. Dat is goed, hè. Maar wel vroeg.
0: Ja, ik heb die om 5 uur 's morgens opgezet en ik dacht... dit is nu weer al voor iets. Allee, dat is ongelooflijk goed.
1: Ah, ja.
0: Ik had net, dat is net misschien ook omdat ik zo weinig geslapen had. Maar ik heb verschillende keren afgedraaid.
1: Ja. Toen, achter elkaar. Ja. Tof.
0: En volgens dus de liner notes die trouwens geschreven zijn door Octavian Nemescu, ook dus collega Romein. Dat is een heel speciaal figuur eigenlijk, de Cornelio, die eigenlijk muziek maakte al in de jaren 60, die is in Parijs pas 10 jaar later of 15 jaar later begonnen te maken. Maar die ook wel niet door iedereen geapprecieerd werd.
1: Mm.
0: Beetje een anarchist, als ik het zo kort door de bocht mag zeggen, door de letters van die Octavian neerschreef, heen gelezen. Gaan we luisteren? Dus ik zou naar Cornelio César. En het was moeilijk kiezen welke track, maar ik stel voor dat ik de eerste track neem, omdat we dan die belevenis dat ik gisterenochtend had om 5 uur 's morgens kunnen proberen te reenacten of zo.
1: Ja, een kleine reenactment hier in het Kraalspel.
0: Wilde jij een titel van... Dus een titel van het nummer is AUM. Allee, of wilde jij het zeggen? Het eerste nummer.
1: Ik ga het proberen, hè. Maar zeg, dat is ook weer met veel speciale tekentjes. De titel van de plaat. Die hebben we nog niet proberen voorlezen.
0: Nee.
1: Mag ik dat al eens proberen?
0: Ja.
1: Ziua Fara Svarsit. Maar het liedje... Waarom dat ik het zou moeten voorlezen, weet ik niet. Maar dat is inderdaad Aum.

0: Dat was dus Cornelio Cesar met het nummer Aum. En Aum is volgens Octavian Nemescu, dus ook iemand, ook een Roemeen die nog leeft, denk ik. Wat kan ik nu weer zeggen? Ah ja, Aum is uit 1967 en volgens Octavian is het the electroacoustic piece that inaugurated spectralism in Romanian music. Dat woord komt dan eens terug in de liner notes van de Octavian, spectral music. En daar zou Cornelio dus een wegbereider van geweest zijn. Ik wist niet waar dat was. Allee, ik weet dat nog altijd niet zo goed. Het thema denken aan spectral analysis. Dat is dan weer een woordje dat ik tegenkom in een van de digitaal audio werkstation. Als het gaat over sampling.
1: Ja, weken. Een dag.
0: Ja.
1: Ja, dat is erg, hè.
0: Dan doe ik zo mijn best voor te vermijden.
1: Ja, dat kan ik iets niet zeggen. We zijn met twee, hè.
0: Ja, dat is waar.
1: Niks aan te doen.
0: Voilà, ja. En daar ga ik het dan een beetje over. Maar ja, op Wikipedia, daar wordt er uitvoerig over gesproken. Wel interessant. Dat is eigenlijk een hele wereld van compositie of componisten die ik niet ken. Veel gedaan geweest in
1: gehad.
0: Frankrijk en Duitsland. Maar wat ik dus lees, en dan een beetje congrueert met wat Octavian Nemescu zegt over Cornelio, is dat er in Roemenië wel een zeer specifieke vorm van spectralisme aan de gang was, zeer vroeg. Dus hier hebben we dus 1967. En dat is dat die in een Roemeense volksmuziek betrokken in die elektronische en experimentele muziek. En dat is ook een beetje hetgeen wat we soms horen hier, denk ik. Er worden soms ook zo snaarinstrumenten die gespeeld worden met een ijzerkje.
1: Ik vond het heel mooi. Organisch.
0: En dat wordt hier ook, dat wordt hier ook vermeld, hè, op Wikipedia. In een heel klik van Roemeense elektronische componisten. Hè. Anatol Vieru, Aurel Stroe, Stefan Niculescu, Horatiu Radulescu, Iancu Dumitrescu, Costin Miran. Wauw. Ja, dat doe ik niet. Hè. En die laatste twee die ken ik ondertussen al wat uitspreken. Octavian Nemescu en Cornelius Cesar.
1: Ja.
0: Voilà. Het is aan u, denk ik.
1: Dan is iets ongebruikelijks doen naar mijn eigen kralenspelnormen. Ik ga eerst aansluiten op iets van het vorige dat ik gespeeld heb. En dan aansluiten op wat dat van nu. Gespeeld. Ja, ja, en dat vorige, dat is omdat ik had iets meegebracht op het schiethuis.
0: Vorige was Tsjechisch.
1: Ah wel. En ik had iets bij. Een EP op schiethuis aangeschaft. Via Bandcamp, ik zou het maar zeggen.
0: Ja.
1: Van een Engelse groep genaamd Salute, Jubilee EP uit 2022. En ik wou er eigenlijk een openingstrack uit spelen. Maar omdat dat nu toch over Praag en van alles ging in ons babbeltje, of in onze te kluiten gewassen babbel, wil ik nu een ander lied uit die EP spelen.
0: Ja.
1: En dat is een nummer dat heet In Praag. En daar wordt er echt heel smakelijk de titel in gezongen. Verschillende keren. En ik denk dat het muziek is. Ik moet hier op mijn woorden passen. Maar ik denk dat het iets is dat jij het wel eens goed zou kunnen vinden. Vond ik goed?
0: Oké.
1: Het is weer al een type. Oké. Doos nog eens vol. Het is iets dat ik heb leren kennen van onze vriend Fenris. En die zegt, wauw, groot nieuws. Salute heeft een nieuwe EP uit. Maar het is dus een aflevering van de Fenris Metal Cast. Of zoiets. Mm-hmm. Fenris Metal Pact. Een aflevering uit 2022. Dus het is nu al niet meer zo nieuw. Mm-hmm. Maar het is wel nog altijd de laatste nieuwe release van de groep Salute. De Jubilee EP uit 2022. We luisteren naar In Prague.
2: Mein Lieber,
1: zo gezegd bezig, maar waarschijnlijk ja, dus, stil en intro.
0: Nee, dat staat nog op cd-speler, denk ik, Jeroen. Dus
1: ik kan je nog eens zeggen? In Prague van Salut. All in Prague. We're all in Prague.

0: Again, I have thoughts of all no dreams. Then I had said, planet. Precisely like death, no difference in day and night, no thoughts at all, no dreams. Day and night, at same blank. Precisely like death, no difference in day and night, no thoughts at all, no dreams. Day and night, at same blank. Precisely like death, no difference in day and night, no thoughts at all, no dreams. Day and night, at same blank. Precisely like death.
1: Ja, er staan nog wel wat rare samples op die EP. Jubilee EP 2022. Salut! Groep, ja, dus ik denk dat we dat wel underground kunnen noemen. Engels metal duo, die hebben een aantal releases gedaan. Waarvan dat er twee full LP's, of full albums zal ik dat maar zeggen... Die kunnen gewoon gratis downloaden op Bandcamp. Voor mij zijn die zo net iets te punky, hardcore-achtig. Ja, maar ook wel heel goed. Ja, Above the Law en The Underground.
2: Dat is voor mij dan weer wel goed, natuurlijk. Ja.
1: En dit, die Salute EP, ja, dat vind ik dan echt... Jubilee EP vind ik dan echt wel heel goed. En dat is zo wat meer Aura Noir-achtig, vind ik.
2: Ja.
1: En... Die groep hier bestaat uit Captain, met een K op gitaar, en Swine op vocals, gitaar, bas en drums. Geen idee of dat die ooit live hebben opgetreden, of dat die dat überhaupt van plan zijn. Het is een Engelse groep uit Bristol, actief sinds 2004. Ik ben uiteraard bij de Encyclopedia Metallum aan het opzoeken. Spelen heavy, death en thrash metal. In de thema's zijn seks, the devil en alcohol. Het volgende is ook iets dat ik op Bandcamp heb aangeschaft. Een ander soort muziek misschien wel. En het linkt eerder aan uw Cornelius van der Juist. Corneliu van der Juist. Iets heel mooi verschenen bij La Scie Dorée. En die Corneliu, dat was Metafon zeker, hè?
2: Ja.
1: En dat is, Metafon is meer het archiefachtig label,
2: ja,
1: als ik het juist heb.
2: Ik denk dat, ja.
1: Van Timo van Luik en La Scie Dorée is... Tja, wat is dat dan?
2: Andere releases.
1: Ja, maar hoe zouden we dan beslissen?
2: Ja, want er zijn er soms ook reissues, hè?
1: Ah wel, want ik wou dus juist zeggen, dat is eerder nieuwe muziek, maar het klopt al niet met wat we nu gaan beluisteren. Ik heb dus iets aangeschaft van een project onder de naam Anima Musica.
2: Ah.
1: En R. Carlos Nakai.
2: Daar heb ik al eens gespeeld in het Kralenspel.
1: Dan heb ik dat waarschijnlijk leren kennen in het Kralenspel.
2: Zou kunnen. Hè?
1: The strange thing about the music of anima is that it's often considered as strange, while it's actually very natural. Dat is een goede zin om liner notes mee te beginnen, vind ik. Een reissue blijkbaar van een zeldzame private press cassette uit 1988, opgenomen door de Bayerische Rundfunk.
2: Ja.
1: Ja, jij weet dat allemaal al. Je hebt dat waarschijnlijk allemaal gezegd hier in het nest.
2: Ja, ja. En dan er is ook mee iemand die onlangs heeft opgetreden in de Nors.
1: Limpa Fuchs.
2: Ja.
1: Recorded by Bayerische Rundfunk at Münchner Freies Musikzentrum. 8 Oktober 1988. Performers Limpa Fuchs, R. Carlos Nakai und Paul Fuchs. Familie?
2: Ja.
1: Wil jij er dan nog iets over vertellen?
2: Nee, ik kan daar nog heel veel over vertellen, maar
1: je
2: ja,
1: wil het niet.
2: Nee.
1: Vind je het dan erg dat jij dat al eens hebt gespeeld in het Kralenspel? Dat ik dat dan nu terugspeel?
2: Maar dat is gewoon, dat is toch een goede manier voor op weg te zijn aan een klassieker.
1: Dat is waar. Want wat ik nu niet meer weet, is welk part dat jij toen gespeeld hebt. 1, 2, 3, 4 of 5.
2: Dat weet ik ook niet meer.
1: Het linkt ook nog ergens aan Bitova en Fight, omdat er toch ook wel wat gekke stemmen in voorbij komen. En het linkt aan alles wat we vandaag al gespeeld hebben. In dat het prachtige muziek is. We luisteren naar part 1, stel ik voor. 8 minuten 20.
2: Love it.
1: Anima Musica und Er Carlos Nakai, Teil 1.

0: stil nog bezig, hè.
1: Ja.
0: Trommels en zo zelfs.
1: 2, 1. Voilà, nu begint part 2. We luisteren naar part 1 van Anima Musica. En R. Carlos Nakai. En ja, misschien wel een kraalspelclassic in wording. Part 1 uit het album, hoe heet het weer al? Atlantic Crossing. Origineel een cassette uit 1988 en dan in 2024 op vinyl, maar ook digitaal, gereleased door La Scie Dorée.
0: Voilà. Ik heb nog eens iets lichtvoetig bij. De voeten gaan daar lichter van worden en dan beginnen de mensen te dansen.
1: Le pied léger.
0: Ja, vorige week was het Saturno 2000 compilatie. Oh, ik weet niet meer welke artiest, was op Analog Afrika. En dan draaien ze die, worden Sonny Deros of zoiets, die draaien die platen dan trager af. Hè.
1: La danza del mono van Lucio Gavila, Lucio Gavilanes.
0: We gaan vandaag een tandje bijsteken met dus, het soort van muziek dat ze daar dan, dan afdraaiden trager, maar dan op origineel snelheid.
1: Ah ja, moet kunnen.
0: Cumbia Beat, volume 1. Experimental guitar-driven tropical sounds from Peru. Vergaard in een periode van 10 jaar, 1966 tot 1976.
1: Oké.
0: Op het Van Pisol label.
1: Aha.
0: Research and compiled by, dus dit is de vergaarder, Cristina Flores Araoz.
1: Cristina. Ah, ja, ik had het niet goed verstaan.
0: Ja, ik vind het een beetje wazig, hè. Dat van toe valt er al eens een letterke weg, misschien. El Escape van Los Mirlos.
1: Los Molinos.

0: El Escape.
1: Nice one. Zomers.
0: Los Birlos. Voilà, uit Peru. En we dat melodieke deed ook denken aan eten.
1: Ja. Tweede stuk van de melodie van Ghost Rider.
0: Voilà. We gaan daar eens naar een versie van luisteren. Dan van iets wat ik denk dat dat zo wat fake Latin is. Allee, dat dat niet echt van Baya Marimba Band noemt die groep. En dat is niet zo. Dat zijn geen. Ik denk niet dat die van Peru zijn of zo.
1: Die doen wel alsof, of wat?
0: Ik weet dat niet eigenlijk. Terwijl ik maar zo, met die hoedjes en zo.
1: Ja, die foto is natuurlijk wel misleidend.
0: It's a merry group of 9 musicians led by the incomparable marimbaist Julius Wechter. Van Rock Wechter is dat, denk ik.
1: Wow. Zet maar voor, hè. Zet maar voor.
0: Dus luisteren.
1: Naar?
0: Baya Marimba Band.
1: Met?
0: Volgens de Who's Ghost Riders in the Sky.
1: Alright.

0: Knap.
1: Ja, dus Baja Marimba Band, Julius Wechter, dat is een productie van Herb Alpert en Jerry Moss, gearrangeerd door Julius Wechter, de marimba-speler van dienst en baas van dat groepje. En Herb Alpert. Herb Alpert, dat is zelf een...
0: Herb Alpert, Totermans, Toterneus. Toterbek.
1: Ghostwrite.
0: Toterbek.
1: Zeg, Jeroen.
0: Ze is toch eens in de bek dat hem niet steekt, in Toter.
1: Jeroen, toch.
0: Ja, maar ja, Elko.
1: Dat vind ik... Allee, dus,
0: Totermond.
1: Ja, ik weet niet wat. Een hersendier heeft inderdaad misschien wel een bek, ja. Ghostwriters in the Sky was dat. Allee, het is aan u.
0: Oké, en hoe rijden we... Met die ghosts in the sky, dat is waarschijnlijk wel een beetje gelijk de wind. Christopher Cross, ride like the wind. Misschien thuis er, jawel. 1979, staat de buis al open? One Love, ja, het is bijna gedaan. Ik wil daarna nog een liedje kunnen spelen. Dus Ghost Riders in the Sky, ride like the wind. Zit er mee? Dat is Christopher Cross. Titelloze album uit 1979, hier in het Kaalspel. Radio Centrum.

0: Adult Oriented Rock.
1: Adult Oriented Rock. We zitten hier met twee met de muziek belachelijk te maken. Was want de Werner zit al klaar, hè?
0: Die heeft daar het recht niet op, want die moet ook beginnen.
1: Nee, die zei gewoon dat dat mainstream was. Dat is niet per se een belediging, hè?
0: Ah, maar het is wel, is het niet album-oriented?
1: Zeg maar, zit al eens al gauw het volgende op als gewild. Okay. Want het is bijna gedaan. Yes, het volgende duurt 10 minuten en het is binnen 5 minuten en 50 seconden is het al Kiss My Jazz.
0: Okay.
1: Ja, dus die Ride Like the Wind, dat doen we altijd een beetje aan deze denken. Mm-hmm. En de Beach Boys.
0: Klinkt goed.
1: Beach Boys, zou dat dan dezelfde periode geweest zijn? Kan wel. 79, hetzelfde jaar. Dat is onze Christopher Cross, zijn debuutalbum. Die heeft er trouwens ook heel veel Grammys mee gewonnen, allemaal naar het schijnt.
0: Christopher Cross?
1: De allerbelangrijke heeft hij dan binnengehaald. Toen wel. Een paar weken geleden nog live gezien in de Elisabethzaal.
0: Ah, in de Elisabethzaal. Check.
1: Dat is luid. Dus dit is een light album van de Beach Boys. De echte Beach Boys kenners vinden dat niet goed, maar ik vind dat fantastisch.
0: De echte.
1: Nou, ik weet het niet. 1979. We zaten hier gewoon op het gemakje disco te maken. Mm-hmm. Zeg op het gemakje, want ze nemen wel effectief een kleine 11 minuten de tijd om deze boodschap, Here Comes the Night, te communiceren met welwillende luisteraars, zoals daar ook hopelijk zijn. Heel wat luisteraars van het Kraalspel op Radio Centraal, dat momenteel op zijn einde loopt voor deze weken.
0: Oké, doke.
1: Ik zou zeggen tot volgende week, maar het zou gelogen zijn. Maar liegen is niet verboden. Tot volgende week, Elko?
0: Ik denk het niet.
1: Kom jij niet?
0: Ik denk niet dat jij er wel zou eigenlijk.
1: Ja. Je gaat mij nog vermoorden tegen die tijd, of?
0: Nee, om 3 uur, kiss my jazz.
1: Tot volgende week.
0: Tot later.

Na 30 jaar publieke stilte, waarvan het merendeel achter tralies in San Quentin, neemt alt-saxofonist Frank Morgan in 1985 zijn tweede LP op. En die heet, o ironie, Easy Living.

Met Easy Living in 1985 is Frank Morgenplot the man to see. 10 jaar eerder werd hij nogthans bij het heruitbrengen van Introducing Frank Morgan uit 1955 door de platenfirma nog doodgewaand. In 1987 speelt hij in Seattle met Bud Shank. Uit dat concert Solar, Miles Davis bewerking van How High the Moon. En dat is vuurwerk.

en What's New. Frank Morgan met Bud Shank, 1987. In 1988 heeft veteraan-producer Orrin Keepnews het goede idee Morgan voor het eerst een grote bezetting te gunnen. Dat zijn dan de Frank Morgan All-Stars en die klinken zo.

Frank Morgan op alto, Joe Henderson op tenor en Bobby Hutcherson op vibes, jawel. Een jaar later krijgt Frank Wynton Marsalis op bezoek.

Vijf jaar uit de jaren 80, de wonderbaarlijke wederopstanding van Frank Morgan. Kiss My Jazz sluit voor vandaag af met nog één keer Morgan en Marsalis in een stuk van Coltrane, Bessie's Blues. Tot volgende week.

Radio Centraal 106.7. Blijft u rustig luisteren. Zo meteen om 4 uur is er Gera met Huren is voor de buren.

Yes, yes, yes. Bienvenue chez Huren sur Buren Radio Centraal. Hier een beetje muziek, zoals de warmte. Ons toebedeeld hier een beetje bossa beach, Latin jazz, island music. En we hoorden er net Heytronics Ensemble, Anna Maria, Tito Valdez remix. Dit is Mansueto met nummer Erto. Brazil Beats. Ze biedt een beetje muziek van Stan Getz, saxofonist, een plaat Brazilian Mood op het label van TRB ex-Jugoslavië. Daar komt er niet veel tegen, hè. Maar ik heb ze toch gevonden. Met het nummer dat heel bekend is natuurlijk, Desafinado. Enjoy, Huren sur Buren elke dinsdag van 4 tot 6 uur bij Radio Centraal.

Yes, Pete Rodriguez met de klassieker I Like It Like That. Vondst van de rommelmarkt deze zondag. Yes, me very happy.

Dus hier komt een hele gerade versie van het nummer van The Doors, Light My Fire, van gezongen door Shirley Bassey. Het zijn allemaal rommelmarkt finds dat ik vandaag draai hier op de radio.

betere soort. Dit is Gene Chamberlain, Get Down. Jurnis Verbuur, Radio Centraal. Nu zaterdag is het ook festival hier, Tuk Tuk Festival aan de overkant, linkeroever, alle bars en cafés en organisaties daar programmeren elk in de groep, waaronder Café Camion en de Minigolf Beatrice en Leo's Place en dit en dat. Wij spelen met de fanfare en brassband zo tussen 12 en 4 op de rommelmarkt daar. Elk café daar heeft een optreden, check de programmatie, maar het is Tuk Tuk Festival. En een afsluiter doe ik ook als DJ Gregor Terror in Leo's Place van 11 tot 4 uur. S'nachts. It's gonna be one hell of a great day. Tuk Tuk Festival, nu zaterdag, linkeroever.

Ilgraven funk en disco collectie op de kop getikt. En die plaatjes die ik nu aan het draaien zijn, die heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Waaronder deze single van Bidou en die Orchestra met nummer Funky Tropical. Check it out.

0: Yes, meer van dat. Hier een nummer van de Johnson Crew. Dat is een maxi-single, Pack Jam. En aan de bekant staat de Space is the Place. Dat is op Tommy Boy Records hip-hop label, 1982. Check it out.
1: Space is the Place. Huurnis voor de buren, Radio Centraal.

0: Mais qu'est-ce que je vais dire sur ça?
1: Le lien.
2: C'est un remix. Un remix hier van een Touareg-groep dat ik al een paar keer in Antwerpen heb gezien. Il n'y a pas de cover de... Non, non, non, c'est un... Het is een maxi-disc van een maxi-single van... Imarhan, heel raar. Ik heb het nog nooit gezien. Als je het nummer begint te spelen, dicht niet door dat het Touareg-muziek is. Check it out.

is deze nummer van onze goede vriend Herbie Hancock. Call It. Dus ondertussen 5 na 5 gepasseerd hier bij Unisverbuurde Radio Centraal.

Ja, man, dat is wel een lekkere mix als je het mij vraagt. Spooks in Space. The Adventures of Jungle Jenny. Get high as a motherfucking schnitzel in the sky.

Yes, hier komt een beetje Curtis Mayfield. Maar het is nog niet lang. You're the one, you're the one, I'm the one, you're the one, you're the one.

Parker, Missy on the Max, Cross the Track. Natuurlijk is deze in heel veel hopnummers gebruikt. The foundation, the soul of hip-hop. Hier komt de klassieker, natuurlijk Curtis Mayfield. I'm your pusher man.

Yes, Pharrell Williams, toch wel de ideale zomermuziek als je het mij vraagt. En hier komt iets speciaal aan een plaat dat ik ook heb gevonden op de rommelmarkt. Dus, ik heb het moeten opzoeken. Het is Taiwanese muziek. Het is een van de actrice die zingt, Lili Lin. Lili Lee. Dus ja. Dus ja.

kan het nummer Thierry Villers met On the Road Again. Het is ondertussen 5:50 gepasseerd. Uw misverbindenis er bijna mee weg. Elke dinsdag weer op Radio Centraal tussen 4 en 6. Et encore. Allez.

Radio Centraal 106.7, Megahertz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Nieuws op Radio Centraal, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische insteek.

brengt een unieke nanostructuur in hun huid aan het licht die een iconische blauwe kleur levert. Intrigerend is dat dit systeem ook een potentiële capaciteit voor kleurverandering in zich draagt. Blauw is een van de zeldzaamste kleuren in het dierenrijk. En dieren hebben een hele variëteit van unieke strategieën geëvolueerd om blauw te produceren. Waardoor het proces om blauwe kleur te maken, of die processen dus in het bijzonder zeer fascinerend zijn, zegt dokter Victoria Kamska. Een onderzoeker in het laboratorium van professor Mason Dean van de City University of Hong Kong. Het team heeft ontdekt dat het geheim van de kleur van de huid van de haai in de pulpholten van de tandachtige schaaltjes ligt, schubben. Die zijn gekend als dermale denticles die de huid van de haai dus bevolken. De sleuteleigenschappen van dit kleurproducerend mechanisme in die pulpcaviteit is guaninekristallen, die zo optreden als blauwe reflectoren naast melanine bevattende vesikeltjes, de zogenaamde melanosomen, die dan weer optreden als absorbeerders van de andere golflengte. Deze componenten zijn dus allemaal opgestapeld in afzonderlijke cellen. Het doet een beetje denken aan zakken gevuld met spiegels en zakken met zwarte absorbeerders, maar die dan met elkaar in nauwe associatie liggen, zodat ze samen kunnen werken, zegt dokter Kamska. Daardoor ziet men dat dus een pigment, melanine, samenwerkt met een gestructureerd materiaal, guanineplaatjes van specifieke dikte en ruimte tussenin, om dus de kleurverzadiging te versterken. Wanneer men deze materialen samen combineert, krijgt men ook een zeer krachtige mogelijkheid om kleur te produceren en te veranderen, zegt professor Dean. Wat fascinerend is, is dat men inderdaad kleine veranderingen kan observeren in de cellen die de kristallen bevatten en kan zien en modelleren hoe ze de kleur van het hele organisme beïnvloeden. Dit anatomische doorbraak was mogelijk met een mengeling van fijnschalige dissectie, optische microscopie

en de architecturale schikkingen te karakteriseren van de kleurproducerende nanostructuren. Men heeft dus naar de kleur gekeken op het organismeniveau, op het schaal van meters en centimeters, maar structurele kleur wordt bereikt op de nanometerschaal, dus men moest een hele reeks verschillende benaderingen gebruiken, zegt professor Dien. Het identificeren van de waarschijnlijke nanoschaal schuldigen achter de blauwe kleur van de haai was slechts een deel van het hele verhaal. Dr. Kamska en haar samenwerkers gebruikten ook computersimulaties om te vestigen welke architectuurparameters van deze nanostructuren verantwoordelijk zijn voor het produceren van deze specifieke golflengte van de geobserveerde spectrale verschijning. Het is een uitdaging om manueel structuren te manipuleren op zulke kleine schaal, dus die simulaties zijn ongelooflijk bruikbaar voor het verstaan welk kleurpalet beschikbaar is, zegt dokter Kamska. De ontdekking brengt dus ook aan het licht dat de kenmerkende kleur van de haai mogelijk kan gewijzigd worden door kleine veranderingen in de relatieve afstand tussen de lagen van guaninekristallen binnenin die denticle-pulpholte. Of de nauwe ruimte tussen lagen het iconische blauw creëert. Dus terwijl dus die nauwe ruimte die er nu is, aanwezig is bij die haaien, dus die iconische blauwe kleur maakt, zou het doen toenemen van de ruimte tussen die kristallen, dus de kleur in groen en goud kunnen doen veranderen. Dr. Kamska en haar team hebben aangetoond dat deze structurele mechanismen van kleurverandering gedreven zou kunnen worden door omgevingsfactoren die een invloed hebben op de ruimte tussen de guanineplaatjes. Op deze manier kunnen zeer kleine wijzigingen in de schalen, bijvoorbeeld als resultaat van iets eenvoudigs als vochtigheid of waterdruk, dus een grote verandering teweegbrengen in een lichaamskleur. Die dan ook een invloed hebben hoe dus de camouflage van het dier werkt of de tegenschaduw is natuurlijke omgeving. Bijvoorbeeld, hoe dieper een haai gaat zwemmen, hoe meer druk uitgeoefend op de huid, hoe dichter dat de guaninekristallen waarschijnlijk samengedrukt worden. Dat zou dus de kleur van de haai moeten verdonkeren om beter zijn omgeving aangepast te zijn aan zijn omgeving. De volgende stap is te zien of dit mechanisme werkelijk werkt in levende haaien in hun natuurlijke omgeving, zegt dokter Kamska. Het onderzoek produceert belangrijke nieuwe inzichten in de anatomie en de evolutie van de haai. Het kan ook een sterk potentieel bieden voor bio-geïnspireerde ingenieurtoepassingen. Niet alleen bieden deze denticles hydrodynamische eigenschappen aan de haaien en dus ook nog andere voordelen, maar nu heeft men ook ontdekt dat ze ook een rol spelen in het produceren en misschien ook veranderen van de kleur, zegt professor Dien. Zulke multifunctionele structureel ontwerp, een marine oppervlak combinerend eigenschap voor hoge snelheid, hydrodynamica en camouflage optiek, is voorheen nog nooit eerder beschreven. Daarom zou deze ontdekking implicaties kunnen hebben voor het verbeteren van de instandbaarheid houden van de omgeving binnen de industrie. Een belangrijk voordeel van structurele kleurvorming over chemische kleurvorming is dat het de giftigheid van materiaal vermindert en de vervuiling van de omgeving vermindert, zegt dokter Kamska. Structurele kleur is een gereedschap dat een heel hulp zou zijn, in bijzonder in marine omgevingen waar dynamische blauwe camouflage bruikbaar zou zijn. Naarmate de nanofabricatiegereedschappen beter worden, zou dit dus een mogelijkheid vormen bieden om te bestuderen hoe structuren kunnen leiden tot nieuwe functies, zegt professor Diem. Men weet een heleboel over hoe andere vissen kleur maken, maar haaien en roggen zijn afgescheiden van beendervissen honderden miljoenen jaren geleden. Dus dit vertegenwoordigt een compleet verschillend evolutionair pad voor het maken van kleur.

Een nieuwe studie toont dat het inslikken van nicotinezakjes door jonge kinderen zeer sterk in aantal is toegenomen in recente jaren. Onderzoekers van het Centrum voor Injury Research en Policy van de Abigail Wexner Research Institute in het Nationwide Children's Hospital en het Centrale Ohio Poison Center analyseerden oproepen in het antigifcentrum van de Verenigde Staten en ontdekt een alarmerende 763% stijging in het aantal gerapporteerde nicotinezak innames onder kinderen jonger dan 6 jaar oud tussen 2020 en 2023. Nicotinezakjes waren ook meer geassocieerd met ernstige medische resultaten of opnames in hospitalen dan andere nicotineproducten. Zoals bijvoorbeeld nicotine, kauwgom, vloeistoffen voor e-sigaretten, elektronische sigaretten, nicotinepoeder, nicotinegraantjes, nicotinetabletten, capsules enzovoort. Nicotinezakjes die nicotinepoeder bevatten en die in de mond geplaatst worden, werden niet opgevolgd in het Nationale Gifcentrum. Gegevens tot 2020. Echter tussen 2020 en 2023, dat is de meest recente jaar van de gegevens beschikbaar gemaakt voor de studie, is de mate van niet bedoelde inslikken van nicotinezakjes door jonge kinderen met een zeer hoge snelheid toegenomen. Zelfs als men ziet dat het inslikken mate voor andere beschikbaarstellingen van nicotine zijn afgenomen. Nicotinezakjes zijn een ernstige en groeiende gif-inslikbedreiging onder jonge kinderen, zegt Hannah Hayes, een van de auteurs van de studie en medisch directeur van het Centrale Ohio Poison Center. De snelle toename in het aantal en vergelijkende ernst van nicotinezak inslikken is een waarschuwing voor het publiek en dat er dus heel wat gezondheidsuitdagingen zijn in het al maar wijzigende nicotineproductmarkt. Dit is waarom men dus continu moet waarnemen en opvolgen en inspanningen verhogen om te voorkomen dat nicotine ingeslikt wordt door jonge kinderen. De nieuwe studie, gepubliceerd in Pediatrics, heeft ook andere nicotineproducten en formules onderzocht. Onderzoekers bestudeerden ongeveer 135.000 gevallen van nicotine inslikken onder jonge kinderen jonger dan 6 jaar die gerapporteerd werden in de antigifcentrum van de Verenigde Staten van 2010 tot 2022. Het meeste inslikken gebeurde thuis en had betrekking op kinderen onder de leeftijd van 2 jaar. De meeste blootstelling resulteerde in kleine of weinig effect, maar er waren 39 gevallen met zeer aanzienlijke medische gevolgen en 2 sterfgevallen. De algemene mate van nicotine inslikken is 59% toegenomen van 2010 tot 2015, voordat het is afgenomen met 34% van 2015 tot 2023. De mate was dus waarschijnlijk gedreven door het inslikken van vloeibare nicotine en vaste nicotineformules zoals tabletten, capsules en dergelijke. Maar het inslikken van vloeibare nicotine is toegenomen met 450% van 2010 tot 2015 en is dan afgenomen met 45% van 2015 tot 2023. Deze abrupte verandering in de mate van vloeibare nicotine inslikken komt overeen met het invoeren van zowel staat als federale wetgeving, waaronder de Kindernicotinevergiftigingpreventiewet van 2015, die dus kinderresistente verpakking van vloeibare nicotine vereist maakte. Dit suggereert dat wetgeving een verschil kan maken. Ondanks de verbetering ziet men dat het inslikken mate van vloeibare nicotine toch hoger blijft dan de mate van inslikken voor elke andere nicotineproducten, wat duidelijk erop wijst dat er nog heel wat mogelijkheden zijn voor verder verbetering.
Vele nicotineproducten bevatten smaakstoffen en worden verkocht in kleurrijke verpakkingen die waarschijnlijk zeer aantrekkelijk zijn voor een jong kind, zegt dokter Smit. Het bannen van deze smaakjes in alle nicotineproducten helpt het niet gewenst inslikken van nicotine door jonge kinderen verminderen, maar gaat ook het gebruik onder tieners afraden. Onderzoekers hebben ook enkele veiligheidstips bekendgemaakt voor ouders en zorgdragers voor jonge kinderen. De veiligste keuze is om alle nicotineproducten uit huis te laten. Als men hen toch in huis neemt, kan men het risico verlagen door de volgende stappen. Eerst de nicotineproducten veilig opslaan. Als deze producten in het huis worden bewaard, goed opslagen, weg van voedsel, uit het zicht, bij voorkeur in een afgesloten kabinet, lade of doos. Het opslagen van deze producten in de handtas of de rugzak wordt niet aanbevolen wanneer men jonge kinderen hebben die in huis op bezoek komen of leven. Als men dus men toch in deze plaatsen wil bewaren, moet men zeker zijn dat deze handtas of rugzak of dergelijke dus goed opgeslagen is uit het zicht van kinderen. En alle zorgdragers rond het kind moeten hetzelfde in het huis van het kind doen. Vermijd het gebruik van deze product in het zicht van kinderen. Het is dus zeer goed om deze producten niet in het zicht van kinderen te gebruiken, in het bijzonder als deze nog altijd verpakt zijn alsof het snoepjes zijn. En bewaar altijd het telefoonnummer van het antigifcentrum in de telefoon of zorg dat het ergens op een zichtbare plaats in huis bewaard wordt.

0: Radio Centraal 106.7, Megahertz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur dan in huis heeft, met als duizend gerecycleerde muziek.
1: Make it fucked up. Make it fucked up. Make it fucked up. Make it fucked up.

Wanneer men zich mentaal uitgeput voelt, zou het kunnen dat de hersenen achter de schermen toch veel actiever zijn dan men zou kunnen vermoeden. In een nieuwe studie met gebruikmaking van functionele magnetische kernspinresonantie, magnetische kernspinresonantie beeldvorming, ja, hebben onderzoekers twee sleutelhersengebieden ontdekt ontdekt dat twee belangrijke sleutelhersengebieden geactiveerd worden wanneer mensen zich cognitief vermoeid voelen. Gebieden die blijkbaar de kost van het voortzetten van mentale inspanning tegenover het opgeven tegenover elkaar gaan afwegen. Verrassend, want de deelnemers aan de studie hadden hoge financiële voordelen nodig om door uitdagende geheugentaken zich een weg te banen, wat erop wijst dat motivatie die mentale vermoeidheid kan overwinnen. Deze inzichten

hebben wetenschappers toegenomen activiteit gevonden in twee gebieden van de hersenen die samenwerken om te reageren en mogelijk te reguleren wanneer de hersenen zich vermoeid gaan voelen en dan ofwel gaan opgeven ofwel dus de mentale inspanning gaan verder zetten. De experimenten die ontworpen werden om verschillende aspecten van hersenvermoeidheid te detecteren, kunnen een manier bieden voor dokters om beter dus de mensen te evalueren en te behandelen die overweldigende mentale uitputting ervaren, waaronder deze met depressie en posttraumatische stressstoornis, zeggen de wetenschappers. Dus een rapport van het door het Nationaal Instituut voor Gezondheid van de Verenigde Staten van fondsen voorziene studie werd gepubliceerd online in de Journal of Neuroscience. En daarin worden resultaten gedetailleerd op 18 vrouwelijke en 10 mannelijke gezonde volwassen vrijwilligers die taken werden gegeven om hun geheugen te oefenen. Het laboratorium heeft zich toegespitst op hoe dus de hersenen waarde genereren voor inspanning, zegt Vikram Chip, associate professor biomedische ingenieurkunde van de Johns Hopkins University School of Medicine en onderzoekswetenschapper van het Kennedy Krieger Institute. Men weet eigenlijk zeer weinig over de biologie van kennistaken, waaronder het geheugen en het zich herinneren, dan men doet over fysische taken, hoewel beide dus een heleboel inspanning vergen. Anekdotisch, zegt Chip, wetenschappers weten dat kennistaken vermoeiend zijn, maar weten relatief weinig over waarom en hoe die vermoeidheid zich ontwikkelt en zich verder gaat ontwikkelen in de hersenen. De 28 studiedeelnemers, die in leeftijd van 21 tot 29 jaar varieerden, kregen dus $50 uitbetaald om deel te nemen aan de studie en kregen te horen dat ze dus bijkomende betalingen zouden kunnen ontvangen gebaseerd op hoe goed ze het zouden doen in de test en de keuzes die ze maakten. Al de deelnemers kregen dus een basis magnetische resonantie beeldvormingsscan voordat de experimenten werden gestart. Een test van hun werkend geheugen dat plaatsvond terwijl ze dus opeenvolgende magnetische resonantie beeldvormingsscans van hun hersenen ondergingen, omvatte onder meer het kijken naar een reeks letters in een volgorde op een scherm en het zich herinneren van de positie van bepaalde letters. Hoe verder een letter zich in de reeks van letters bevond, hoe moeilijker het was om de positie te herinneren, wat betekent dat een verhoging van de cognitieve inspanning was. De deelnemers kregen dan verder terugkoppeling over hoe ze het deden na elke test en kregen dus mogelijkheden om bijkomende betalingen te incasseren van $1 tot $8 met meer moeilijke herinneringsoefeningen. De deelnemers kregen ook telkens vragen voor en na elke test om zelf hun mate van cognitieve vermoeidheid te evalueren. Over het algemeen ziet men in de testresultaten dat er toegenomen activiteit en connectiviteit is in twee hersengebieden wanneer deelnemers die cognitieve vermoeidheid gingen rapporteren. De rechtse insula, een gebied zeer diep in de hersenen die geassocieerd is met gevoelens van vermoeidheid, de dorsale laterale prefrontale cortex, dat zijn gebieden in beide hersenhelften die het werkgeheugen controleren. Voor elke deelnemer ziet men dat activiteit in beide hersenlocaties aanwezig is gedurende die cognitieve vermoeidheid en dat die toenam met 2 maal het niveau van de basismetingen die genomen werden voor het

om dus die cognitieve vermoeidheid te induceren in de proefpersonen en te zien hoe de keuzes van de mensen een effect zou hebben op het verder uitvoeren van de inspanning wanneer ze dus vermoeidheid voelen, maar ook de locaties in de hersenen te identificeren waar deze beslissingen genomen werden, zegt Chip. De onderzoeksleden ontdekten dat die financiële beloningen hoger moesten zijn om dus ervoor te zorgen dat de deelnemers verdere cognitieve inspanningen gingen uitvoeren. Wat suggereert dat externe beloningen dus zulke inspanningen kunnen in gang zetten. De uitkomst was dus niet volledig verrassend, gezien dat er reeds vroeger werk werd uitgevoerd die dezelfde nood voor die beloningen had vermoed in het verder zetten van de fysische inspanningen, zegt Chip. De twee gebieden van de hersenen werken waarschijnlijk samen, dus die twee gebieden waar men activiteit zag op het moment van die fysische vermoeidheid, tenminste cognitieve vermoeidheid, werken waarschijnlijk samen om dus de beslissing te nemen of om dus die cognitieve inspanning verder te vermijden, tenzij er dus meer beloningen worden aangeboden. Echter, er kan dus een discrepantie zijn tussen de perceptie in de cognitieve vermoeidheid en wat de menselijke hersenen werkelijk in staat zijn te doen, zegt Chip. Vermoeidheid houdt verband met vele neurologische omstandigheden, waaronder dus die posttraumatische stressstoornis en depressie. Nu dat men dus waarschijnlijk enkele van de neurale circuits heeft geïdentificeerd voor nemen van beslissingen in zaken cognitieve inspanning in gezonde mensen, zal men moeten kijken naar hoe die vermoeidheid zich manifesteert in de hersenen van mensen met voornaamd genoemde condities. Chip zegt dat het waarschijnlijk mogelijk zal zijn om medicatie of cognitieve gedragstherapie te gebruiken om cognitieve vermoeidheid te bestrijden. En de huidige studie, gebruikmakend van beslissingstaken en functionele magnetische resonantie beeldvorming, zou een kader kunnen vormen voor objectief cognitieve vermoeidheid te klassificeren. Functionele magnetische resonantie beeldvorming maakt gebruik van de bloedstroom om dus te meten welke grote gebieden van activiteit in de hersenen aanwezig zijn. Echter, het meet dus niet direct neuronale activiteit. Ook geen subtiele veranderingen in hersenactiviteit kunnen door die magnetische resonantie beeldvorming niet worden opgemerkt.

Wat miljoenen mensen ondertussen de voorbije jaren waarschijnlijk zelf hebben kunnen ontdekken. Het meest algemene neveneffect van mRNA-vaccins, zoals het vaccin voor COVID-19, is ontsteking. Roodheid, zeer en een dag of twee zich niet goed voelen. Maar wat als dat mRNA-vaccin zou kunnen herontworpen worden om deze negatieve bijwerkingen te voorkomen of te omzeilen? Nieuw papier en nieuwe onderzoeksresultaten in Nature Biomedical Engineering. De onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania aangetoond dat het iets aanpassen van de structuur van het ioniseerbaar lipide, een sleutelcomponent van de lipide nanopartikels die het mRNA gaan afleveren, niet alleen de ontsteking vermindert, maar ook de efficiëntie van het vaccin kan opdrijven. Voor dus het voorkomen of behandelen van een hele reeks ziektes, gaande van COVID-19 tot kanker. De sleutelaanpassing is het toevoegen van fenolgroepen, chemische componenten met anti-ontstekingseigenschappen die bijvoorbeeld aanwezig zijn in voedsel zoals olijfolie. Dus door essentieel het recept te veranderen voor deze lipides, kan men dus gemakkelijk deze vaccins beter doen werken met minder neveneffecten, zegt Michael J. Mitchell, professor bio-ingenieurkunde en belangrijkste auteur van de studie. Tot nu toe waren de ioniseerbare lipides in die lipide nanopartikels één van vier types van lipides in die vloeibare of in die lipide nanopartikels, en dus ook de meest belangrijke, werden die gesynthetiseerd met chemische reacties die twee componenten gaan combineren in de nieuwe moleculen, net zoals men twee helften van een sandwich doet samenkomen. Omdat deze processen zo succesvol zijn, werd er weinig inspanning gedaan om te zoeken naar alternatieven, zegt Ning Qiang Gong, een onderzoeker in het laboratorium van Mitchell en een van de auteurs van de studie. Maar wanneer men gaat terugkijken in de geschiedenis van de scheikunde, ontdekte het team een alternatieve benadering, de Mannich-reactie. Dus die werd zo genoemd naar de chemicus die deze reactie meer dan een eeuw geleden ontdekte. In plaats van twee componenten gaat de Mannich-reactie drie precursoren combineren, wat een grotere variëteit van moleculaire resultaten oplevert. Men was in staat om honderden nieuwe lipides aan te maken, zegt Gong. En in deze bibliotheek van lipides heeft het team dus ontdekt dat het toevoegen van een fenolgroep, een combinatie van waterstof en zuurstof geconnecteerd aan een ring van koolstofmolecules, dat substantieel de ontsteking ging verminderen. Het is dus alsof het een geheim ingrediënt is, zegt de onderzoeker. Het fenolgroep gaat niet alleen dus de effecten geassocieerd met die lipide nanopartikels verminderen, maar verbetert ook de efficiëntie. Vroegere studies hebben aangetoond dat fenol bevattende componenten ontstekingen verminderen door het tegengaan van de schadelijke effecten van vrije radicalen. Moleculen met niet gepaarde elektronen die de chemische reacties in het lichaam kunnen verstoren. Te veel vrije radicalen en te weinig antioxidantia resulteren in oxidatieve stress die eiwitten gaat degraderen, genetisch materiaal beschadigt en zelfs cellen kan doden. Door het bekijken van verschillende merken geassocieerd met die oxidatieve stress hebben de onderzoekers dus de ontstekingsreacties van de verschillende lipide nanopartikels formules kunnen vergelijken. Verschillende formules met dus verschillende samenstellingen van lipides. De best resultaat opleverde vloeibare lipide nanopartikels.
die dus gebouwd werden met het fenol bevattende ioniseerbaar lipide, geproduceerd door de Mannich-reactie, veroorzaakte dus minder ontsteking, zegt Emil Han, een van de auteurs van de studie. Met deze bemoedigende tekenen van verminderde ontsteking willen de onderzoekers hebben de onderzoekers daarna getest of de nieuwe lipides ook resultaten van de vaccins gingen verbeteren. Het verminderen van de oxidatieve stress. Dus bijkomende experimenten. Waarin dus de meest ontstekingsveroorzakende lipide.

Ja, even dus verkeerd. Het verminderen van die oxidatieve stress zorgt ervoor dat die lipide nanopartikels hun job beter kunnen doen. Dus die nieuwe lipide nanopartikels gingen niet alleen langer durende effecten induceren, maar verbeterde ook de efficiëntie van de genwijzigende gereedschappen zoals CRISPR-Cas en de mogelijkheid van vaccins voor het behandelen van kanker. Te testen hoe goed de nieuwe lipides werken in een dierenmodel, de onderzoekers eerst hen gebruikt om deze in cellen...

0: disappear.
1: En zo zijn we weer aangekomen bij een nieuwe Ernst Haas-Toorzender editie van de Horny Hour. Een radioprogramma ter ere van de gehorende goden en godinnen. 9 gerenommeerde artiesten hebben de esoterische klanklandschappen van Tehom opnieuw geïnterpreteerd voor het album Lacrimae Mundi Remixed, dat vorig jaar tijdens Soen verscheen. We hoorden Lacrimae Mundi, The Atrium, A Sarcery Remix. En dit is It, The Ancient Methods Remix van Unkto.

En dit is Rendise uit zijn album Oedipus 2, The Blind Priests. Rendise of Vasilis Sardelis benadert Sophocles' tragedie als prima materia voor een alchemistische en therapeutische kunst waarbij hij archetypen gebruikt die voortkomen uit ons collectieve onbewuste. Door het gebruik van tarotkaarten en elementen van Jodorowsky's psychomagie vormt en construeert hij zijn muziek, zijn kunst, als middel om iemands onderstroom verder bloot te leggen voor therapie en bewustwording. We horen The Field You Are In.

Uit de vijfde compilatie van Music Analysis Discussions Records hoorden we Sisselman met The Weeping Soul. Verleden week releaseerde Namcar het album Antimon, een ceremoniële afdaling in de verborgen architectuur van de psyche, waar ritueel geluid een middel tot transformatie wordt. We horen Melanosis.

De compilatie Decennium werd verleden maand uitgebracht ter ere van het 15-jarige bestaan van het label Noctivagant. Het presenteert een omvangrijke verzameling creatieve werken en contrasterende geluidstexturen, ontworpen om de zintuigen te prikkelen, tot reflectie aan te zetten en de luisteraar onder te dompelen in een meeslepende sonische reis. We horen Spirit met It's Alive.

Nog een nummer uit Lacrimae Mundi remixed van T-Hom. We hoorden The World Ended, de Northound remix. Satellite Supersonic Volume 1 is een soort tributeplaat met nummers van Secret Chiefs 3. We horen Ishra Kiyun met Balthazar, Melchior, Kaspar.

Crisis Actor is ook een project van David Trussell, ook gekend van Snog en Black Lung. Uit zijn album Slave New World hoorden we The New Dark Age. En dit komt ook uit Decennium, dat album van een octivagant. Nikulta met 13 Steps of Sinners.

Tuning Eater is een album van Larynx & Claw dat in december verscheen. We gaan eens luisteren naar Flies.

Beyond Oblivion, en dat was Somnambulist, en die kwam uit The Vault. Dit zijn de Hybrids uit The Ritual of The Rhythm of the Ritual, krijgen we The Ritual of the Rave.

De therapeutische introspectie van het begin van het programma begint intussen een beetje uit de hand te lopen. We horen Electronic Dead Black Dogs uit hun album Clipot met Tommy L.

Worship the shadows.

Rasta Reich, we hoorden Solar Skeletons uit Sons of the Big Bang. En dit zijn Marching Dynamics, Tapping Intelligent Nature.

Ghosts, een artiest uit Malta waarvan ik redelijk regelmatig muziek van speel. Ik moet erbij zeggen dat een kruis door de O gaat en de T wordt vervangen door twee T's om vergissingen tegen te gaan. We hoorden Insomnia, Ghost to Sleep Edit. En dit is Burial Hex uit In Hiding, horen we Penitential March.

De Horny Hour, de Insta Stores in de editie van Horny Hour zit er weer bijna op voor deze week. Maar Grow Your Own staat weer klaar. We gaan eruit met een nummer uit die verleden week verschenen plaat Antimon van Namcar. We horen Xanthosis.

luisteren naar een intro van Jack Kerouac met Geezer by Roy Eldridge als opvolger. Opgevolgd door Like, Jack Hammer, Patsy Ray en de Beatniks. Brachten hun Beatniks wish aan Santa en dit is Blues. Blues for Beatniks, John Barry. Tijd nu voor Real Crazy Cool.

0: brak. Harise, kibiseni ekibida en lahamisha mag vante yebrak. Harise, lahamisha we chili and tomato sauce vante. Harise, kibiseni ekibiba en lahamisha mag vante yebrak. Harise, laham, lahom mag botimo. Kibisini, kibisi vante, kibisi ruti, kibisi lamaruni, o vuti, laho votimo. Super votimo ka. A little spice o mag vosi, yep rock. Harise, kibisini, akibiva, and laho misha mag vuti, yep rock. Harise.
1: Je kan luisteren naar Yiprock, Hurrisse. En dat was Slim Gaylord. Daarvoor nog Buck McFadden, The Beat Generation, But I Was Cool, Oscar Brown Jr. en Half Nelson. Charlie Parker met Miles Davis. Nieuwe tijd. Voor Beatnik Blues met de Beatniks. U voelt het aankomen.

Op de achtergrond hoor je nog Gary Mulligan en Lee Konitz, Bernie's Tune. Daarvoor Ode to Failure, Allen Ginsberg en Reaching Into In Ken Nordine. We gaan eventjes naar niemand minder dan Chet Baker. De infamous Chet Baker, eenmaal zingend en eenmaal spelend, of alle twee. Maar Born to be Blue is alvast gezongen.

0: How about you and me, Duchess?
1: Yes, let's swing it, Tommy.

0: Goedenavond, u luistert naar Larieke C op Radio Centraal. Het programma bestaat vandaag uit twee delen, grotendeels. Dus de eerste helft, deze helft, hebben we Zoema in de studio, waarvan je juist een nummer hebt gehoord trouwens. Dat was El Tatu del Tigre, waar jij mee inzat.
1: Ja.
0: En jij hebt een, zou ik zeggen, de Mi Cha Cha Cha, een van uw songs.
1: Absoluut.
0: Maar we gaan ook vooral over recentere dingen praten. Wie er niet bij was, donderdag heeft iets gemist. Want zul je maar een nieuwe nieuw toch, of niet?
1: Nee, we zijn begonnen in 2010.
0: Oeh, dat is al even.
1: Ja, een tijdje geleden.
0: Ja, niet zo'n nieuwe band, maar dus een grote band, zal ik zo zeggen.
1: Ja, sowieso.
0: Stond donderdag op Sphinx.
1: Ja.
0: En heeft er iedereen eruit gespeeld, vind ik.
1: Nee, was tof.
0: Ja.

0: Bebel was los mijn niveau. Een tromboniste, eerste tromboniste. Ze komt uit Burgerhout. En zo begon ze met alle vrouwen die... Maar niet alle vrouwen waren van hier, van België. Je moest muzikanten vinden in Nederland, in Frankrijk, Duitsland, overal een beetje. No? En zo zijn we gestart in 2019. En overal gespeeld in Europa tot de corona begon. En dan. Maar nu eigenlijk zijn we terug begonnen sinds vorig jaar met nieuwe repertoire. Toch. En dan hebben jullie gezien en sommigen hebben ons gezien in Sphinx. Vorige donderdag en nieuwe repertoire, nieuwe liedjes.
1: Hoe begin je daaraan om zoveel volk bij je te zoeken? Als ik naar het afvraag. Want je zit dat in Frankrijk, in Maastricht en nog ergens anders in Holland.
0: Ja, Zwolle in Nederland. Ja, overal een beetje Parijs.
1: Hoe doe je dat? Zit er dan
0: ik ben mensen. maar ja, een beetje contacteer de anderen en zo beginnen we zo. Die manier. Hè. En iedereen wordt enthousiast door het feit dat met vrouwen te spelen en salsa muziek.
1: Enthousiast was zeker het woord. Behalve dat het heel goed klonk, was het ook heel plezant om naar te kijken.
0: Ja.
1: Er is heel veel gebeurd op een op podium. Zo.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Heel veel moet ik zeggen, dynamiek,
0: ja.
1: Eigenlijk. Ja.
0: Ja, dat proberen we. Een beetje dynamiek.
1: En nu ben ik vergeten om iets klaar te zetten. we zullen misschien eerst een held spelen.
0: Ja.
1: Dat is misschien niet gedacht. Celia Cruz?
0: Celia Cruz.
1: Mag jij al eens iets vertellen over Celia Cruz?
0: In Godin. Van de Cubaanse muziek. Zo'n grote stem en fantastische liedje dat ze heeft gezongen. La Guarachera de Cuba. Ja.
1: Dan moest u misschien nog even erbij zeggen. Ik denk dat ik vergeet het zeggen. Je woont al even in Antwerpen.
0: Ja.
1: Een jaar of 30, denk ik.
0: 26 jaar.
1: 26 jaar.
0: Ja.
1: Maar dus oorspronkelijk uit Cuba. Afkomstig.
0: Ja, ik ben in Santiago de Cuba geboren en getogen.
1: Okay.
0: Ja, inderdaad. Ik ben in 2000 naar België, naar hier gekomen.
1: En blijven hangen.
0: En blijven.
1: Oké. Dus deze is Celia Cruz. Jij mocht een titel nog eens zeggen, want...
0: Dat was... Celia Cruz, La Sopa en Botella.

0: Azucar. Celia Cruz dus. Maar we hebben dus ook muziek van Zulemax bij.
1: Zulemax, Mambo Queens.
0: Het eerste nummer was de Mambo Queens, ja. Inderdaad. Color Union?
1: Color Union.
0: Een nummer van u?
1: Ja.
0: En kun je er iets over zeggen?
1: Dat is een Latin jazz.
0: Latin jazz?
1: Latin jazz.
0: Oké.
1: Dat is een van mijn eerste composities voor Big Band.
0: Right.
1: Want naast muzikant ben ik componist, arrangeur. Yeah. En dan, ja, dat was een van de eerste inspiratie voor Big Band.
0: Hier geschreven of in Cuba?
1: Hier geschreven.
0: Hier geschreven, ja.
1: Niet zo lang geleden, tijdens de COVID-periode.
0: Ah, ja, ja. Right. Zullen we eens luisteren?
1: Ja.

0: Wat was dat?
1: Odyssee. En dat is een versie van Tito Puente. Mm-hmm. Ik heb deze nummer gekozen omdat ja, zo klinkt zo groot arrangement. En dat is onze intro bij de show van Suleiman's Mambo Queens.
0: Oké. Hoe begint eigenlijk onze arrangement? Want je zegt, je hebt dat geschreven tijdens corona, dus dat wil...
1: Ja, ik had veel tijd. Dat is... En inspiratie...
0: En dat is volledig bedenken, wow, zonder dat je dat kunt uittesten eigenlijk.
1: Nee, dat komt zo vanzelf. Ja. Ik hou van piano. Ik speel piano sinds ik 5, 6 jaar oud was. Mm-hmm. En ik componeer veel. Ja. Dus eigenlijk, dat is mijn troostmoment om een piano te zijn en melodieën zoeken en dat kwam. Ja. Okay. En dan begin je zo te schrijven, hè.
0: Ja.
1: En daarna arrangeren voor alle instrumenten.
0: Oké. Dus eigenlijk zou je... Want ja, misschien moet je dat ook nog even erbij vertellen.
1: Ja.
0: Zulema, behalve dat ze dus in Zulemek speelt, speelt ze eigenlijk ook in, in Tinkoff One. Ik zei ook... Niet iedereen... Ik ben dat juist vergeten te zeggen, denk ik.
1: Ja.
0: Maar dus, er is wel een pianiste dan in Tinkoff van nu.
1: Een pianiste? Nee, dat is het. Ik kan piano spelen, maar ja, ik heb een paar dingen geprobeerd met David in de studio, maar dat komt goed, dat komt later.
0: Oké. En jij bent ook, niet onbelangrijk, kunsteducator.
1: Ja. Ik geef les in de muziekacademie in Hoboken, maar ook in andere scholen, in Don Bosco. Geef ik muziekles aan kinderen van kleuter tot de lagere school. En dan kijk jongeren van 16 tot 20. En volgende schooljaar ga ik beginnen in fanfare in de muziekacademie gewoken. Ik geef dwarsfluitles en ook notenleer.
0: Dat klinkt eigenlijk als 2 fulltimes, wat je nu al hebt genoemd.
1: Ja, maar dat is zo, want naast muziekacademie ben ik deel van de symfonieorchestra, Antwerp Symfonieorchestra, en ze hebben daar een project op matorkest. En dat is het doel dat ik als docent dwarsfluit les geef aan kinderen van Santa Maria in Deurne. En dat heb ik de leerjaar 3, leerjaar 4, geef ik aan de kinderen van 9 tot 10 jaar dwarsfluitles. Dus de bedoeling is dat in een periode van 6 maanden de kinderen kunnen tientallen liedjes goed kunnen spelen op dwarsfluit. Dus eigenlijk de kinderen beginnen van 0.
0: Wow.
1: En in 6 maanden tijd moeten de kinderen staan in de Elisabeth Zaal met de Philharmonieorchestra erachter. En dan een mega orkest met ook dwarsfluit, viool, cello, verschillende instrumenten. Maar het is een fantastische project. Op maatorkest.
0: Dat is, klinkt zeer indrukwekkend.
1: Ja, absoluut. Dat is het.
0: En dan moet al de valse fluiters er van in het begin zien te halen.
1: Nee, we moeten gewoon samen werken. Hè.
0: Ik hoop voor u dat er geen ene tussen zit met zo weinig muzikaal talent als ik.
1: Nee. Kom maar te goed.
0: Mama loves mambo. Ik vermoed een antwoord op papa loves mambo.
1: Ja, dat was het idee.
0: Ja.
1: Ja, dat was het idee.
0: En heb jij het antwoord geschreven of bestond het al?
1: Ja, dat was mijn idee om een antwoord te schrijven, maar daar later was, ja... Dat kwam om de vrouw wil gewoon niet meer thuis te zijn en gewoon gaan dansen.
0: Want vroeger, in de jaren 50 en 60, gebeurde dat vaak. Dat er een lied uitkwam en dat iemand anders een antwoord erop schreef.
1: Ja. Dat was mijn bedoeling ook.
0: Dus tegenwoordig is dat een beetje een verloren gegaan traditie.
1: Ja.
0: Maar dat gebeurde dus vaker. En deze is... Van u geschreven,
1: ja.
0: Antwoord op Pericomo.

0: Pérez Prado, dus misschien niet een uitvinder van de Mambo, maar toch wel een van de grote, van de grote mannen ervan.
1: Absoluut.
0: Is er zo'n beginpunt van Mambo? Iemand waarvan ze zeggen van...
1: Dat ja, Pérez Prado.
0: Is dat echt toch
1: Pérez Prado? Ja, Pérez Prado.
0: Nee, oké. All right. Dus, straks hadden we de Zulemax Mambo Queens. Er is nog een andere Zulemax.
1: Wacht, Zulemax begon in 2010 met 12 dames. En in 2017 wordt groter. Allee, dat was eigenlijk mijn idee om een tweede project op te starten. Zulemax speelt salsa muziek. Zulemax Mambo Queens speelt mambo, Latin jazz en swing. En was mijn bedoeling om de twee genres van mambo en Latin muziek samen. Want de conguero was een bekende conguero uit Cuba die naar Amerika gaan wonen daar. En dan met zijn conga heeft gespeeld in de big band jazz orchestra. Dat was in de jaren 50. En dan begon de Latin jazz. En dat was omdat de jazz in dat moment, in de jaren 50, de invloed had van de Cubaanse mambo. En deze twee genres worden in één. En dat begon in de jaren 50, de Latin jazz. In sommige arrangementen in de jaren 50 hoor je in dezelfde arrangement mambo en ook jazz.
0: Oh, ja. Zijn dat de descargas?
1: Ja. Dus de twee. En dit is de elementen dat ik wou verder werken.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk Zulemax Mambo Queen speelt mambo en Latin jazz. En Zulemax met 12 dames speelt alleen maar salsa. Maar Zulemax is een big band met 22 vrouwen. Dus de vrouwen van Zulemax, van de 12 vrouwen, komen in een project van Zulemax Mambo Queens, waardoor Zulemax Mambo Queens wordt met 22 vrouwen. Soms met 24, afhankelijk van hoeveel ze er zijn.
0: Maar van personeel is dat een overlap. Dus dus zullen we nu van de salsa versie nummer en dat is?
1: Que pasó.
0: Nummer van u?
1: Dat is een nummer van mij.

0: con con con a go. Paca, paca, paca, paca, paca, pam, pam, pam.
1: Dat was Louis Carbondel. Zul je mij, vertelt ons iets er is.
2: Louis Carbondel. Heel bekende dichter. Zijn gedichten zijn muzikaal, hè?
1: Ja.
2: Elke woord, elke zin heeft een, is, ja, is muziek.
1: Mij deed heel hard denken aan de Lost Poets. Die ook met bongo's en congas en dan stand-up poetry of slam poetry erop deed. Heel bizar erbij te bedenken is dat Louis Carbondel, wonende in Cuba in de jaren 70, de Lost Poets nooit kan gehoord hebben.
2: Nee.
1: Zij zegt puur toeval.
2: Dat was puur toeval. Absoluut.
1: We hebben nog wel zeggen, ook over Que Paso. Dat is een van de vele pareltjes opgenomen in Studio Porino.
2: Ja. En dat was ook een arrangement van Stoffel. We hebben samen dit herengeerd. En Que Paso gaat over Cuba en de situatie die de mensen mee maken op dit moment.
1: Echt nu, dit jaar, deze...
2: Ja, al jaren. Hè. De Cubaanse bevolking waren altijd...
1: Het embargo.
2: Zeer blij, hè. Maar nu niet meer.
1: Nee.
2: Nu niet meer. Dus Cubaanse bevolking zijn bezig met alle voedsel zoeken, geen elektriciteit, geen eten, vuilnis overal. En het liedje gaat over COVID-19. Que pasó betekent wat gebeurt.
1: Ja.
2: Hè?
1: Inderdaad.
2: Ja. En dat is een, ja, ik vind een mooi lied.
1: En ja, was, een mooi lied over iets heel erg.
2: Ja, het is dat. Is dat. En het was opgenomen in de studio Porino. Mm. Bij Rue Perio.
1: Ja, dat is een bron van vele geweldige muziek, Studio Porino.
2: Absoluut.
1: Sabiet, heb hier een live set van de Funk Factor. Maar ik heb even een blackout. We zullen eerst nog één stukje uit Cuba draaien. Celeste Mendoza.
2: Celeste Mendoza.
1: Is dat een man of een vrouw? Celeste?
2: Een vrouw.
1: Dat is een vrouw, ik dacht het. Kun je daar iets over vertellen?
2: Fantastische zangeres. La Rumbera de Cuba. Is een beetje met dezelfde stijl van Louis Carbondel.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, met gezongen.
1: Oké.
2: Een fantastische zangeres.
1: Voordat we overgaan naar de Funk Factor, is er nog ergens waar ze u kunnen zien spelen? Zijn er nog concerten in de komende maanden?
2: Morgen.
1: Morgen.
2: Met Think of One.
1: Met Think of One natuurlijk, met Think of One. Aan de zee ergens?
2: Aan de zee, ja.
1: En met Mambo, madame?
2: Met de Mambo zal zijn volgende jaar, maar met Sule Max spelen we 15 augustus in Afrozee in Bredenen.
1: In Bredenen, dat is... dat is wat vroeger...
2: Afrozee.
1: Ja, dat is... vroeger heette dat anders, hè. Vroeger heette dat Afro-Latino, denk ik.
2: Afro-Latino is een Bre.
1: Ah, nee, ja. Dat zijn twee verschillende.
2: Ja, dat
1: ik
2: zijn twee verschillende.
1: Ik had altijd Bre en
2: Afro-C.
1: Oké. Dus, moederke zeg, dat is een goede plaats om dat te besteden. Ondertussen even nog Celeste Mendoza en dan richting de Funk Factor.

0: Dat was... zeg het eens, David.
1: 9,5 was dat.
0: Ja, wacht, ik moet zien dat jij... welke micro is dat?
1: De rode.
0: De rode. Deze, denk ik. Probeer eens.
2: Check, check, check. Hallo, hallo, Toon.
0: Ja, oké. Okay. Alright. Want we hebben hier de Funk Factor op bezoek, zoals ik er juist in aangekondigd.
1: Yes.
0: David, vertel. Hoe kom je bij de Funk Factor uit?
2: Ja, de Funk Factor, ja. Ik had eigenlijk al zo lang van die Antwerpse rap leakjes. Maar dat paste nooit niet echt goed bij de rest. Maar dat bleef ze maar wat komen. En dan was het zo'n idee voor ook een band te hebben. Dat je niet met gitaar moet sleuren en versterkers en pedaletjes. En dan moeten nog zien dat het allemaal gestemd is. En dan moet er ook nog een reservegitaar bij mijn hoek. Dus hebben we dat eens allemaal bijeengesmeten. En zijn we zo begonnen. Met de Funk Factor.
0: Alright. Ja. En voelt dat naakt zonder gitaar?
2: Verschrikkelijk naakt.
0: Want ik kan me niet herinneren dat ik al ooit zonder gitaar op een podium heb
2: staan. Ja, je hebt geen slaghout voor u. Je staat daar met een blote navel en buik. Ja.
0: Alright.
2: Zwinnen. Maar gelukkig hebben we die jassen van de post.
0: Oké.
2: Okay. Mijn ex die had zo'n job bij de post. En die had allemaal zo van die frakjes scheef geslagen. En zo een paar winters geleden had hij een heel jaar met die frak rondgelopen. En dan denkt iedereen dat je... Facteurs, hè. En dan moeten overal soms voor kruipen ook en zo. Dat is echt raar, hè.
0: Ja. En dan, ja, en dat je in de eerste week van je award ook krijgt, overal gratis drank ook nog eens.
2: En dan begon ik tegen de mensen te zeggen van, ja, maar ik smaat alles in het geld, behalve liefdesbrieven en terugvorderingen. En ik had die joke al zo dikwijls herhaald, dat ik dat op duur goed kon. Dat ik dat echt zo... Had ik dat zo zeer geroutineerd en dat de mensen dat begonnen te geloven. En dan hebben we die frakje ook maar mee in de show gepakt.
0: Okay.
2: En dan hadden we ineens kostuums en alles.
0: Oké. Okay.
2: Er is daar wel een cap van opgefikt onlangs.
3: Te lang op de lamp gangen.
2: Wat heb jij er juist mee gedaan?
3: Ja, ik heb die op de... In de garage, op de lamp die er zo is, dat is een oude gloeilamp en dat is daar gewoon door die kap gefikt.
2: Ah, zo. Maar dat ziet er eigenlijk heel goed uit. Dat past heel goed bij de sound eigenlijk.
3: Zeker weten, zeker
0: weten. Hoe zit het bij Swenjo uitgekomen?
2: Ik ken Swenjo al van geboorte. zweetschedeltje.
3: Nu ook weer, zeker. Lekker warm hier in de studio.
2: Ja, het is zalig. Het is echt lovely. Ja. Swenjo al dikwijls bezig gezien ook met zijn eigen projecten en zo. Waar ze weet nog wel zeker een nummerje van gaat draaien, van de Staranovo en zo. Multi-instrumentalist. Mm-hmm. Speelt alles. Ideaal, hè. Ideale co-facteur.
0: En kan ook nog produceren.
2: En producer en alles, een technische kant. Ja.
0: Daarvoor op Pixel gezeten of zoiets, als ik mij...
3: Pixel, ja.
2: Ja. Ja. En een Tony 22, die dat initieel ook mee geproduced heeft. En, want we hebben nu zo 3 nummertjes echt afgemokt. Die heeft serieuze rugproblemen. Die gaan af en toe ook meegaan, meezingen en... Oh ja, zingen. Eigenlijk zingen wij niet, hè. Dus gewoon zo maar wat roepen eigenlijk. Zo wat meeroepen. Dus die gaan nog af en toe mee ook.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Als we hier alle micro's gevonden hebben, subiet, dan komt er een stukje live sessie. Hadden we iets van... Staranovo?
3: Ja, staat op de stick die hier ligt.
0: Deze stick, oké. Okay. Vertel daar eens iets over ondertussen.
3: Ja, ik heb een band met Vladimir Dimitrov en Tim Pinsaert. Tim Pinsaert is van, kennen we wel van de Melted. En Vladimir is de Bulgaarse gitarist. En we zaten samen op BXL en ineens hadden wij zo dat idee van, ja oké, okay, we moeten een band hebben. En dat nummer dat we straks gaan horen is dat het eerste nummer dat we hebben geschreven, maar ja, dat is, nu hebben we daar een heel nieuwe versie van gemaakt, omdat we daar veel hebben gespeeld live en dan ja, door dat live te spelen verandert dat. En ja, er zit heel veel field recordings in, er zit heel veel... In het begin zit er ook een cavalli, een traditionele herdersfluit van Bulgarije, maar tegelijk ook de metro sounds van Sofia. En dat valt eigenlijk gewoon helemaal samen wie dat we zijn. Gewoon, er staan nog eens oud tradities en nieuwe dingen bij elkaar en dat is eigenlijk gewoon ook wat dat de naam betekent, oud en nieuw. Dus ja, dat is eigenlijk zo wat dat wij doen. Het nummer dan Turvin. Na Lisica is dat nu de tweede single die binnenkort op Spotify verschijnt.
2: Oké. Oké, nu hier.

0: Okay. Hallo. Ja, dus we zetten gewoon de nummertjes op en we lullen er wel over.
1: Ja, het zijn zoveel kabels.
0: Het zijn hier heel veel kabels.
1: Het zijn duizenden kabels.
0: En een experiment, want ik heb nog nooit iets dat niet akoestisch was in mijn studio gehad.
1: Oké. Wel, de volgende keer pakken we een bassversterker mee en dan remmen we dat gewoon de deur.
0: Dat is een goeie plan. Hey?

0: la rumba de la Cantaya que sirve para gozar. ¡Ay, qué bueno!
1: Dan gaan we daar even naartoe.
2: En dan moet ik
1: vertellen over een nummer. Wacht, jij hebt die micro, de groene.
3: Ja. Check
1: out. Even zorgen dat jij erin zit.
3: Ik hoor mezelf een beetje, maar nu niet heel hard.
1: Nee, inderdaad. Dat toont niet veel.
2: Chin.
1: Zeg nog eens iets.
3: De groene micro. Maar ik moet er ook niet te hard in zitten. Hè? Dus.
1: Ja, ik vind het nogal stil, pas wat.
3: Voilà.
1: Vertel eens iets over het nummer dat we gaan opzetten. En vooral welk nummer het is.
2: Bijvoorbeeld. Fliek. Dat was zo begonnen van, ik zat eens op het terras van café Stad Aalst. En daar zat een vader en een zoon. En die waren bezig over de toekomst. Ja, zo van, wat dat in allemaal zou mogen worden later van beroep. En die vader die zei, ja jongen, alles. Behalve fliek, bazenpoeper en klikspaan. En ik heb daar op een bierkortje fliek, bazenpoeper, klikspaan opgeschreven. En dan gewoon zo een lijst gemaakt van alle beroepen en non-beroepen. En dat is een plezant nummer eigenlijk. De mensen dansen er wel op. Dat is zo'n een vertraagde, secousse-achtige beat.
1: Zeg maar iets. Volgens mij zit dat ook in de set van 9.5.
2: Juist. Dat is waar. Dat is weer zo een nummertje dat er eigenlijk bij de rest niet bij paste. Nee. Totaal niet eigenlijk. Er is toch zo soul bedoeld voor zangeressen. Ja. Maar dan komen ze het toch gauw zelf doen. Maar die fliek, dat paste er eigenlijk niet bij. En toch deden we dat. En toch dansen daar de mensen het meeste op.
1: Herkenbaarheid. Denk
2: ja,
1: ik
2: ja, misschien ook. Het
1: onderwerp.
2: Ja.
1: Dus bij deze de versie van de Funk Factor.
2: Oké. Okay. Ja. Wat maakt die klaar?

0: Doe me niet.
1: Dat was dus de funkacteur.
0: Yep.
1: Wat is het volgende? Wat is het volgende?
0: Losjes.
1: Losjes. En hoe zijn we daartoe gekomen?
0: Dat gaat zo'n beetje over tijdsbesef. Of gewoon zo hoe vloeibaar de tijd kan zijn. Soms is 5 minuten precies 3 uur. En soms is 3 uur precies 5 minuten. Dat is moeilijk. Hey.
1: Ja, ik vind dat veel afhangt van uw positie ten opzichte van een wc-deur.
0: Ja, ook inderdaad. Inderdaad. Of ja, daar stak ik het ook weer om mijn klos eigenlijk voor hier om 11 uur te zijn. Ik vind dat zo gewoon dat mijn vlo altijd kleerste. Antwerpen, alles is plat. Fantastisch. Je zit overal in 15 minuten eigenlijk. Hè. Maar dan zag ik ineens dat mijn vlo nog aan de Studio Porino stond. En dan begint het al. Hè. Lopen. Oh nee, de 15 die redt niet meer. Terug naar die andere, ja, even ja, opzoeken hoe ze dan weer. Ja, welk adres was er dan wel? Ja, tak, tak, tak. En dan ineens zie je dat iconeke van een platte batterie. En dan nog grap, even verwittig. Ik kom eraan, ik kom. Oei, die meeting, is die al gedaan? Voilà, dat is losjes.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Ah, nee, en ik kan er nog wel iets interessants over vertellen ook. Dat is opgenomen met Thomas Harris in Rio de Janeiro, een meester-percussionist, die dan met heel grote namen ook ginder speelt. En als ik gewoon een maquette opstuur en een beetje centjes, dan stuurt hij die beats terug. Ja. En dat
1: wow.
0: Ja. En dat klinkt zo.
1: Oké. Okay. Deze ontdekking.

0: Voilà, losjes.
1: Beetje losjes. Ja, ja.
0: Voordat we stilvallen. Jij ging nog iets vertellen over Sphinx.
1: Ja, ja, zullen we maar eens hier. Ik ben een heel grote fan. Mm-hmm. In het laatste optreden van de Funk Factor. We hebben een setje gedaan. Maar eigenlijk, ja, eigenlijk sowieso met dansmuziek, vanaf het moment dat de zon wat ondergaat, marcheert het beter, hè?
0: Uiteraard.
1: Hè? Ja. En vroeger voor terug te begonnen jammen, begonnen terug. En ineens MC Sweeta, die begint zijn kabels uit te trekken. Ik zeg van, allee, wat is het? Ze beginnen hier nou juist te dansen. Nee, we moeten naar Zulemax. En Sean zat net met gezegd. Echt waar. Dus okay. We hadden zo wat rap in Marion Renato gesprongen, naar daar gereden, klein ophoud. En dan eenmaal naar voren gegaan en stond springen, jongen, dat was een boom.
2: Ongelooflijk.
1: Dat was een boom, gast.
0: Absoluut. 12 boomen in Mango, vind ik. Amai,
1: amai, maar echt waar. En ook zo, ja, stijlvolle bandleaders, hè. Dat moet kunnen ook, hè. Gewoon zo van, hey, nog 4 maten, nog 3 maten. Maar ondertussen gewoon zo arm opsteken. Vanachter hebben ze het allemaal gezien. Nee, ik vond het echt ongelooflijk. En het klonk ook echt fantastisch.
0: Absoluut.
1: Jij wordt er ook, hè. Ja,
0: ja, ik was er ook. En ik was zeer onder de indruk van het geluid. Want dat is
1: zo'n
0: hele hoop. Dat is niet gemakkelijk juist te krijgen.
1: Ja, ja. Bert van Rooijen, de Bekkie, hè.
0: Ja, de rol uit Vertrouwen, ik was zijn naam kwijt.
1: Ja, is de man, hè. Nee, het was echt ongelooflijk. Ik hoop dat er nog veel shows van gaan komen en dat we er allemaal samen nog naartoe kunnen gaan.
3: Hopelijk.
1: Emo van Veur.
3: Hopelijk.
0: Wacht, we gaan nog eentje van de Funk Factor doen.
1: Dat is goed.
0: Ik heb hier nog iedereen hetzelfde staan.
1: Ja. Dit is een echt zo'n unk-hop nummer. Voor mijn dochter een beetje te pesten, eigenlijk. Want als die met vriendinnetjes afspreekt, dan hebben die allemaal krak hetzelfde aan. Misschien was dat in onze taart ook zo, maar nou is dat zo nog veel extremer, precies. Of is dat gewoon door zelf echt een unk te worden, dat je daar meer op focust of zoiets. Maar iedereen dezelfde kleren. Gisteren was ik me aan het spoeien. Voor rap mijn telefoon nog boven te halen, want ik was aan het fietsen achter 3 maskers met dezelfde jeans, dezelfde schoenen, dezelfde jas. En dan hadden die ook nog in hun linker achterzak hetzelfde roze hoesje aan hun telefoon. Dat is zo precies gelijk wat vroeger deden ze dat met tweelingen. Ja. Maar nu is dat precies met een heel school. Dus dat was gewoon... Voilà, een jokesje voor de dochter te pesten.
0: Allemaal hetzelfde.
1: Liefdevol te pesten.

0: Iedereen hetzelfde. Van de funkfacteur. het is 12 uur, dus we moeten afronden.
1: Oké, okay, merci.
0: Ik heb nog één Cubaans nummer subiet, maar dat is voor subiet. Okay. Volgende week gaan we reggae doen. Het is reggae geel binnenkort.
1: Oeh, ja.
0: Die live sessie, dat doen we hier nog eens terug.
1: Hier?
0: Als we gesnapt hebben hoe dat marcheert.
1: Ja, maar ik denk, we moeten dat gewoon door een basversterker
0: ja,
1: duwen.
0: Zoiets.
1: Ja, ja, ja,
0: of we vragen bijstand.
1: Kan ook.
0: Van iemand dat er meer van snapt dan ik. Of zo. goed. Zul je mij ook bedankt voor het komen?
2: Ja, zeer bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja. En morgen in Gent... Nee, in Oostende, jullie twee.
2: We spelen samen met Think of One.
0: Met Think of One?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We spelen samen.
0: Yep.
1: Ja. Theater aan Zee.
0: En 15 augustus.
2: In Afrosé in Bredenen.
0: Met Zulemax.
2: Met Zulemax.
1: Oeh, 15 augustus of wat?
2: Ja.
0: Ja. De beste manier om Moederdag te vieren.
2: Oh. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar.
3: Spreken we van 8 augustus spelen wij ook met de Funkfacteur.
0: Ah, 8 augustus?
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Wat?
1: Ja,
2: dat is zeker.
1: 8 augustus.
3: Sint-Jansplein.
1: Sint-Jansplein.
3: Ja.
0: Ja.
1: Om... Bijvoorbeeld...
3: S'avonds.
0: S'avonds toch, ja. Dat is belangrijk.
1: Ja, ja, ja, het is wel s'avonds. Ja.
2: Zeker. 9
1: uur?
3: 8 of 9.
1: Ja, 8 of 9.
0: Het stikt zo nou niet. 8 ongeveer.
1: Ja, komt zeker af. Kom maar af.
3: Op ons Instagram ook.
0: 8 augustus.
3: Ja, 8 augustus.
1: Ja, okay. En dan Bredenen.
0: Alright. Tot zover. Tot volgende week.
1: We zien je, maat. Dank
2: je wel.